0: De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. In Winschoten in Groningen zijn 2 mensen gewond geraakt. Het gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident. Maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten die 2 gewonden. Die zijn allebei naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond dus, om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Stef Banstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Amerikaanse president Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat die terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NWS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Off of the gram. Bitches love the gram.
2: Oh, wait, shit.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt ook dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gaan gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 nieuwe plekken brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer tot slot. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Dat wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in Gelderland in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de weg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een waterval toen het misging. De Mexicaanse krant schrijft dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen later in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken zoals deze komen vaker voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui, elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later op de dag ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Stef Banstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De laatste file van de spits die staat op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen heb je ruim 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De laatste file van de spits die staat op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen heb je ruim 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Het Pentagon zegt dat binnen 6 tot 12 maanden dat moet gaan gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na een woordenwisseling met bondskanselier Merz. Die zei dat de VS geen strategie heeft in de oorlog met Iran. In de VS wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt. En sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. Op een bedrijventerrein in Ermelo staat een toetjesbedrijf in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio. Maar de weg is niet dicht. En AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep As The Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. En de organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een afweging te kunnen maken. Het weer dan nog. Zon en wolken in de ochtend. Vanmiddag en vanavond stevige regen en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen dan regen en onweersbuien en een stuk koeler, een graad of 18. En de rest van de week gaat de temperatuur verder omlaag. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De laatste file van de spits die staat op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen heb je ruim 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Toebak leeft.

0: Dit is wel een van mijn favoriete nummers. Goedemorgen, dit is Toebak Leeft op uw radio.
1: Goedemorgen.
0: En dit was het nummer van... ik heb het verkeerde hoesje natuurlijk weer te pakken. Dat zal je altijd zien. Het is van een cd'tje The Best Voices. En dit is dat een nummer van Luna van Alessandro Safina.
1: Mm-hmm.
0: Ja, het is wel een heel fijn nummer natuurlijk.
1: Mooi nummer. Deze ochtend op in Zandvoort om eventjes over 8 om mee wakker te worden.
0: Ja, ben je op de fiets trouwens?
1: Nee.
0: Oh, het is zo mooi weer.
1: Ja, klopt. Maar ik keek uit het raam vanmorgen. Toen dacht ik iets van, het ziet een beetje... een andere dag als gisteren, de start, laat ik het zo stellen.
0: Ja, en het gaat ook regenen zo direct, voor een uurtje zo'n beetje. Dat zag ik op mijn buienradio. Ja. Maar het is wel even belangrijk, hè? Want het is natuurlijk wel hartstikke droog.
1: Kurk droog. En misschien is dat ook wel goed om toch een beetje bij te blijven. Want er zijn natuurlijk veel bosbranden geweest. Of laat ik het zo stellen, natuurbranden die er deze week zijn geweest. Onder meer op het oeverterrein het Harde, Noord-Brabant en Limburg. En ik heb begrepen dat er ook een brand hier zou zijn in de duin in Zandvoort.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh.
1: Dat was ook in het nieuws van de week. Dus misschien dat we daar straks nog even op kunnen terugkomen... tijdens het Zandvoortse halfuur nieuws.
0: Ja, zeker.
1: Ja, zeker.
0: Zeker. En het was natuurlijk... wat viel jou de afgelopen week op?
1: Nou, in die zozeer van weer dat gebeurde met Iran en Trump. Ja. En er is eigenlijk nog niks concreets. Hè? Het is een beetje pingpong.
0: En het is nu 60 dagen, dus hij zou... wederom toestemming moeten vragen.
1: Ja.
0: En maar dan zegt die ene van... ja, maar zijn een paar dagen staak het vuur geweest.
1: Ja, dat hoorde ik ook gisteren. Die hadden gezegd van... ja, maar dan geldt het niet.
0: Nee.
1: De 60 dagen. Ja.
0: Ik heb hier ook staan koninklijk bezoek. Maar het was niet alleen dat wij Koningsdag gevierd hebben.
1: Nee.
0: Maar dat natuurlijk ons koninklijk paar... samen met Jette bij Trump was.
1: Ja.
0: Ja, dat was ook wel bijzonder.
1: Oh, absoluut. Zeker, zeker. Nou, en we gisteren, hè, natuurlijk 1 mei. Nou, we hebben een fantastische dag achter de rug. Ik heb trouwens een geheimpje te vertellen. Zo'n geheimpje, een primeurtje. Ik heb gisteren mijn eerste zomerse duik al genomen.
0: Echt? Oh, je bent de zee gegaan. Was het lekker warm?
1: Nee, ik ben in de Molenplas geweest. Hier in Schalkwijk, Haarlem-Zuid.
0: Was het koud of viel mee?
1: Het was lekker, laat ik het zo stellen. Om af te koelen was het goed, ja. Ja.
0: Nou, we hebben een collega, dat is Irene. En die gaat dus echt iedere dag, het hele jaar door... gaat zij dus gewoon... in het wet of in de zee. En ik heb er af en toe ook wat tegengekomen... want die hele groep die gaat dan op zaterdagochtend... dan spreekt ze af om 8 uur ergens in Zuid.
1: Mm-hmm.
0: En dan heeft die meneer enorm veel ijsblokken bij zich. En dan maakt ze daar dus een ijsbad. Maar ze gaan ook een stukje rennen en dan ook nog even de zee in.
1: Mm.
0: En dan in het ijsbad. Maar ik had zelf wel van, daar heb ik geen kracht voor. Hè?
1: Nee.
0: Laat maar zitten.
1: En dat doet ze 's morgens vroeg, begrijp je?
0: Ja, maar ook met het werk ook. Gaat eerst half uur fietsen naar het wet. En dan gaat ze daar dus zwemmen... En dan heeft ze containers met koud water bij. Of dan met water bij zich om zich af te spoelen.
1: Yeah.
0: En daarna gaat ze naar het werk. En soms gaat ze ook, neemt ze een lange pauze. En dan gaat ze dan even naar het wet toe heen en weer.
1: Och.
0: Ze is ook doorschijnend slank. Dat zou voor mij ook wel goed zijn. Maar...
1: Nou, ga mee straks iedere ochtend dit water in.
0: Ja,
1: nee, ik vind water vind ik een moordwapen. Dat vind ik fantastisch. Dat maakt me hele dag blij. Maar om dat dan 's morgens vroeg te doen...
0: Je hoeft je niet eerst te wassen voordat je erheen gaat.
1: Je zal heel veel water besparen. En daar kunnen we straks ook nog eventjes over hebben.
0: En op vakanties, als er dan een zwembad is, dan doe ik dat vaak. Hoor. Dan ga ik... eerst een duik nemen.
1: Ja.
0: En zeker als je dan ergens een appartementje hebt of zo. Dan neem je een duik in de buiten het zwembad. En dan droog je een beetje op in de zon. En dan haal je even een paar broodjes. En dan ga je terug naar het appartement en lekker ontbijten.
1: Ja.
0: Dan ben je wel
1: en daarna ga je douchen.
0: Ja, nu misschien niet eens. Want je gaat naar het weer zwemmen. Dus, of er is een douche bij het zwembad.
1: Ja.
0: Dat scheelt ook.
1: Lekker, hè?
0: Ik heb een nummer klaarstaan. Het is van Billy Oceans. Van There Will Be Sad Songs. Nou, we gaan kijken hoe die het gaat doen.

0: Ja, prachtig, prachtig, prachtig. Billy Ocean. En het komt van het album Love Zone. En het was wel een groot album in de jaren 85, 86. En het is ook het album met de bekendste. Het is toch wel When the Going Gets Tough, The Tough Get Going.
1: Ja.
0: Wie kent hem nou niet?
1: Ja, maar dat nummer, dat vond ik ook wel leuk. Het was bij Romancing the Stone of zo.
0: Ja.
1: Met twee hele bekende artiesten. Het is ook die gast die ook die slechte films had over die gasten met de beurs en zo, weet je wel? Die
0: The Crash.
1: Douglas, heet hij?
0: Ja, Michael Douglas.
1: Michael Douglas, ja.
0: Ja.
1: En die speelde daar een echte stoere held.
0: Ja.
1: En op het laatst was dit No One To Go and Get Stuff. En waren ze samen aan het zingen. En met die zanger zelf. Met z'n drieën van rijtje.
0: Was dat Danny DeVito toevallig, die kleine?
1: Ja, maar er was ook een dame bij.
0: Oké, dat is Kathleen Turner geweest.
1: Ja. Die speelde samen in die film. Dat was natuurlijk een soort avonturenfilm.
0: Ja.
1: En wat ik wel fijn vind van die films uit die tijd.
0: Ja.
1: Dat ze in die tijd veel minder lange achtervolgingen hadden.
0: Mm-hmm.
1: Want vroeger had je die achtervolgingen.
0: Mm-hmm.
1: En die waren dan gewoon, als het een minuut was, was het veel. Tegenwoordig, het gaat maar door.
0: Dat
1: is mijn aandacht weg. Dat is heel erg.
0: Ja, maar volgens mij is dat het actiemoment. Hetzelfde met de opening van James Bond films. Dat weet je gewoon. Dat wordt een spectaculaire opening. En het is een achtervolging en wat dan ook. Het duurt, lullig gezegd, een half uur.
1: Ja, vreselijk.
0: Dan begint
1: ja, ik vind, dan, ben, dan haak ik af.
0: Dan komt de titel, de filmtitelsong en dan begint de film.
1: Ja.
0: Oké. Ja, even nog blijven bij gisteren dan, hè, 1 mei. Dat was natuurlijk ook de dag van de arbeid. En ik heb me wel een beetje verdiept van, waar komt het nou eigenlijk vandaan? Maar het is ooit begonnen in 1886. Dat is de oorsprong van de beroemde en beruchte Haymarket-affaire op Chicago. Vroeger waren werkuren van 60 uur of meer eerder regel dan de uitzondering. De spanningen liepen destijds zo hoog op dat 4 mei, een paar dagen laat, ontplofte tijdens een vreedzame overeenkomst, bijeenkomst op de Haymarket Square. En de politie die kwam daarbij aan te pas en er vielen meerdere doden en gewonden. Dat is wel een symbolisch gebeuren eigenlijk. Want wereldwijd strijden werknemers toch voor hun rechten. En dan zou je denken, wat heeft het ons van de dag van vandaag gebracht? Best wel heel erg veel. En dan moet je denken aan een 8-urige werkdag, vakantiedagen, minimumloon, veilig werk en het recht om je te organiseren in een vakbond en om te staken als het daar nodig is. Dus ja, dat heeft wel wat voeten in de aarde weten te brengen destijds, op 1 mei.
1: Maar ja, het was natuurlijk ook zo erg van in Japan dat daar zeker 60, misschien wel 80-urige werkweek is. En dat is de nieuwe minister-president, zijn vrouw. En die zei, ik ga werken, werken, werken. En die wilde gewoon heel erg de best doen.
0: Ja.
1: Maar het schijnt dus dat er mensen... er was dan een vrouw, haar dochter was overleden. Die werkte van 's ochtends 4. En die had in 1 week maar 10 uur geslapen.
0: Zo.
1: Dat is wel heel erg weinig.
0: Het is toevallig dat je het erover hebt. Want van de week was het ook op het nieuws. Overwerken als oplossing voor arbeidstekort. Japan kiest voor soepelere regels. Het komt er dus eigenlijk al op neer. Om overwerk te stimuleren, hoopt het kabinet groeiende personeelstekort op te vangen en de productieactiviteiten te verhogen. Maar het lijkt me ook best wel zorgelijk, toch? Want het wordt gepresenteerd als werknemers krijgen meer vrijheid om te werken. Maar de meeste werknemers bepalen hun werkdruk niet zelf. Het is dan het risico dat ze dan nog langer moeten gaan doorwerken.
1: Ja, en ik heb zelf zo, ik kijk wel uit naar het einde.
0: Ik hoorde gisteren iemand zeggen, die zei van... Ik heb vandaag mijn werk gedaan. Dat was op televisie. Iets van een bekende premier of iemand, een dame. En die zei van, ik heb vandaag afgerond. Maar als het straks maandag is, ik hoef nergens meer te verschijnen. Ik ben klaar met mijn werk.
1: Oké.
0: Dat is dus wat er dus gebeurt.
1: Ja, zeker. Ik heb er ook allemaal wel zin in. Duurt er niet al te lang meer. Goed, jij had nu eentje klaargezet van een cd van onze vriend Wilco. Onze vriend Wilco, die is heerlijk. Die zit in Marokko.
0: Zie, heb jij contact met hem?
1: Nog niet. We gaan hem straks gewoon een appje sturen.
0: Doe maar, vraag maar waar die is.
1: We willen wel op de hoogte gebleven. Op de hoogte blijven. Goed, we gaan naar het volgende lied.

0: Dit was het nummer Next Semester.
1: Sí.
0: Next Semester van het album Clancy. En het, de artiest is 21 Pilots. Pilots.
1: Ja.
0: Bijzonder.
1: Heel bijzonder.
0: Het is natuurlijk een nummer wat Wilke heeft uitgezocht. Ik ben deze ochtend voor het toch maar heel rustig begonnen. Zodat jullie ook rustig wakker kunnen worden.
1: Ja.
0: En op deze dag, het gaat vandaag eindelijk regenen.
1: Goed voor de tuin.
0: En dat is wel heel fijn als de bosbranden misschien een beetje verdwijnen.
1: Zeker, zeker, zeker. Jolande, jouw Ben die is vorige week, nee, 2 weken geleden geopereerd. Dus, nieuwe hartklep.
0: Ja, dat
1: hoe gaat
0: het? Heel heftig. Het was op de 20e. De 13e was hij aan het ziekenhuis. We hadden kunnen weten, de 13e. En op die dag, toen waren waarschijnlijk te veel spoed gevallen. Dus dan mochten we naar huis vanmiddag. En die week daarop ging je er weer heen. En nu mocht hij wel later komen. En de volgende dag is het gebeurd. Hij was om 2 uur ingepland. En dat was dus die week daarvoor helemaal niet.
1: Hmm.
0: Dus dan is dat al vrij zeker. En het was een 3 uur durende operatie. En werd om 12 uur werd hij al geopereerd. Slechts 3 uur. 3 uur en een beetje. Maar aan de overkant was er een man. En die ging voor de 2e keer onder het mes. Zelfde operatie. Ik denk,
1: jeetje.
0: Oh, wat een narigheid.
1: Jeetje.
0: En die had ook, die rookte. En die hoestte de hele nacht en zo.
1: Oh.
0: En die had zo'n pijn.
1: Oh.
0: En dat kan ik me ook wel voorstellen. En Ben is nou zo blij dat hij sowieso niet meer rookte. En hij heeft ook vanaf oktober niet gedronken. Om gewoon te zorgen dat je gewoon in een zo goed mogelijke conditie bent.
1: Mm-hmm.
0: En het gaat best goed. Maar het, voor je gevoel ben je dan al weken aan het herstellen. En eigenlijk, hij is dus pas sinds Koningsdag thuis.
1: Kijk.
0: Dus ik had tompoesjes gehaald.
1: Ja.
0: En we hebben gewoon lekker in de tuin. Heel voorzichtig.
1: Ja.
0: En het is allemaal, per dag ga je misschien 1% vooruit of zo.
1: Mm-hmm.
0: En af en toe een klein blokje lopen over het plein.
1: Ja.
0: En dan weer terug. En zo 3 keer 5 minuten per dag. En dat langzaam één moment een beetje uitbouwen. Dat het misschien een half uur kan worden. Maar dat zie ik nog niet gebeuren.
1: Oh. Hey, hoe gaat dat? Qua revalidatie straks?
0: Ja, nou ja, 4 tot 6 weken staan voor de herstel van het borstbeen.
1: Mm-hmm.
0: Wat natuurlijk helemaal opengezaagd is.
1: Moet je wordt helemaal nagegroeid. Als je dan denkt. Moet zich weer hechten.
0: En daarna moet hij fysiotherapie en zo doen. Maar als hij maar inderdaad maar toch wel opgaat en even lopen.
1: Ja. En
0: dat
1: doet hij?
0: Ja, dat doet hij. Maar hij wil ook wel te veel, te snel.
1: Mm.
0: Ja, het is niet anders.
1: Nee. Wel fijn dat hij thuis is. En thuis zeggen ze altijd, herstel je toch het beste. Dan voel je ook hoe je bent. Hè?
0: Ja, maar het is ook dat je niet altijd geluid hebt van de gangen en zo. Nee. Je slaapt enorm slecht.
1: Ja, want ze komen morgens volgens mij om 6 uur, 6:30 met een karretje met eten,
0: dan
1: drinken,
0: krijg je
1: pillen.
0: Dan prik je je donder tegen trombose en zo, weet je wel. Dat soort dingen. Dus hij is heel erg blij dat hij thuis is.
1: Tuurlijk.
0: En dat hij gewoon, dat het stil is. Dat, dan kan je gewoon goed lang slapen.
1: Ja.
0: En dat is het belangrijkste.
1: Fijn dat je dat willen delen.
0: Dan gaan we weer verder.

0: Zo, dit is wel een ochtendwaken, wakker worden muziek, hè?
1: Heerlijk, hè? Dit is Kaya met Sunbird. En dit is heel grappig. Dit is een cd'tje die ik ooit gekocht. Dat heette 14 Ballads. Om bij weg te dromen. En het is, hij heet ook Droom-CD. Mm. Maar er staan gewoon fantastische nummers op. Dus ook... hoe is het? Del Bizet songs, die had ik je ook vanaf genomen.
0: Ja, van Billy Ocean.
1: Ja, echt heel fijn.
0: Ja.
1: Dus ik ga er straks nog wel eentje draaien.
0: Ja, je zal nog wat moois in het verschiet hebben.
1: Het is gewoon om rustig je zaterdag wakker te worden. Want iedereen is vast te laat naar bed gegaan gisteravond.
0: Ja, lang gebarbecued buiten.
1: Ja, want ik kreeg gisteren rekens om 9 uur of zo reken, dan vanaf de protestantse kerk.
0: Mm-hmm.
1: Reken richting huis, door de Haltestraat. En alle terrasjes vol. En er is er zo'n gat daar waar dus voorheen had je zin. Of ook vroeger de Albatros.
0: Ja.
1: Daar is niks meer. En ik vind het zo leeg.
0: Ja.
1: En dat vind ik echt heel erg jammer.
0: Oh.
1: Maar ja, het komt vast wel weer een keer te goed.
0: Ja.
1: Maar we zitten nu bij nieuws uit Zandvoort.
0: Zeker.
1: Zandvoort nieuws.
0: Zeker. Nou, toch even misschien om bij je barbecue te blijven. Nou, barbecues die kunnen natuurlijk brandgevaar met zich meebrengen.
1: Ja, zeker.
0: En van de week was natuurlijk bekend over vele natuurbranden. Maar er is hier ook bij de Zilk Amsterdamse waterleiding Duin. Het fietspad tussen Zandvoort en Noordwijk is, die is afgesloten. En dat heeft te maken dat zo'n 800 vierkante meter duinen in brand heeft.
1: Bij het fietspad in Noord?
0: Ja.
1: Oh, en dat wat net geopend is.
0: Ja, dat denk ik. Is dat het pad? Oh.
1: Ja, dat heet nu het Roy Schuiterpad. Staat dat erbij?
0: Nee, staat er niet precies bij. Nee, want ik kijk hier op de Hollandse website. En daar staat het echt ook echt bij. En veel voertuigen kwamen ter plaatse om de brand te bestrijden. Nou, ook een speciaal natuurbestrijdingsvoertuig uit de veiligheidsregio Utrecht kwam ter plaatse om ons te assisteren. Dus dat was toch wel... dat is toch wel zorgelijk, hè? Door het mooie en droge weer dat het
1: zeker
0: iets vervelends met zich kan meebrengen. Wat heb jij nog
1: maar
0: meer?
1: Ik ga even erbij zetten, want ik zie hier dus... fietspad is geopend, het Roy Schuiterpad.
0: Mm-hmm.
1: En het leuke was ook van de zoon Robert Schuiter, die heeft het pad geopend. En het is genoemd naar zijn vader, die helaas op 55-jarige leeftijd al overleed in Portugal.
0: Mm-hmm.
1: En, maar het leuke is dat ze op een gegeven moment ook daar een wedstrijd gingen houden. En het was laat de innerlijke slak in jou los, de innerlijke slak. En dan wie het langzaamst kon rijden. Maar daar staat niet echt heel veel over in eigenlijk, hoe dat geweest is. Maar ik vond het de titel vond ik toen erg grappig in ieder geval.
0: Mm-hmm.
1: Dus leuk. Leuk. En wat hebben we nog meer voor nieuws in Zandvoort? We hebben natuurlijk Koningsdag. En ik ben ook wel even geweest. Want toen was Ben nog, die zou die dag thuis komen. Maar het was een gezellige rommelmarkt. Er was een officiële opening op het Raadhuisplein. Ik heb ook de dansers gezien.
0: Mm-hmm.
1: En voor de rest niet alles. Maar het was wel echt... perfect weer natuurlijk, hè, ervoor.
0: Oh ja, zeker, zeker.
1: Dus dat is wel heel fijn.
0: Zeker. Nou ja, om even de festiviteiten daar te laten van Koningsdag... kijk ik al naar de programmering voor de dodenherdenking.
1: Ja.
0: Die is natuurlijk op maandag aanstaande.
1: Ja.
0: En dat is de nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers. Nou ja, om 8:00 is het in heel Nederland uiteraard 2 minuten stil... ter nagedachtenis. En zit ik eventjes te kijken... Dat is natuurlijk het Nationaal Comité. 4 en 5 mei roept inwoners op om op 4 mei de Nederlandse driekleur zonder wimpel de hele dag half stok te hangen van zonsopgang tot zonsondergang. En de herdenkingen in Zandvoort beginnen maandag al, 's middags om 12:00 met een herdenkingsbijeenkomst bij het Joods monument, inclusief officiële bloemlegging op de hoek van de Eerste van Heemskerkstraat. Aan de Dr. J.G. Metzgerstraat. Ik denk dat jij dat wel goed
1: weet. Ja, dat is eigenlijk, als je Bouws Palace ziet en je staat daarvoor...
0: Ja.
1: Met je rug naar de zee, is het daar eigenlijk links.
0: Oké.
1: Daar heb je een monument.
0: Ja.
1: En daar worden ook kransen gelegd.
0: Hmm. En dan s'avonds om 7:00 is er een herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk aan het Kerkplein. En aansluitend vertrekt om 19:30 de stille tocht vanaf het Kerkplein via het Raadhuisplein, de Haltestraat. Naar de bekende plek. En de kerkklokken luiden van 19:30 tot 30 seconden voor 8:00.
1: Vanaf 7:30? Gewoon een half uur lang?
0: Nee, vanaf 7:45. Tot 30 seconden voor 8.
1: En dat, ja, en volgens mij gaat het tegenwoordig ook mechanisch, hoor. Geloof ik, dat ze geluid worden. Okay. Er staat niet meer iemand zich helemaal in het zweet te werken.
0: Alles handmatig.
1: Ja, en alles handmatig.
0: En dan een paar minuten over 8 volgt de officiële bloemlegging. Gevolgd door een
1: voordragen van een gedicht.
0: Ja.
1: Ook, hè? Ja, dat is altijd wel indrukwekkend, ja, hoor. Ik, ben,
0: ik vind het altijd zo contra. Dan is het de week daarvoor is het feest. En dan de week daarna is het... ja, is een herdenking.
1: Ja.
0: Heb jij nog meer moois nieuws over Zandvoort?
1: Nog niet.
0: Nog niet.
1: Komt eraan.
0: Oké, oh, oké. Okay.
1: Ik ga hier weer een nummer opstarten. Want het gaat vandaag iets minder. Maar ik hoor al wat.

0: Dit was het nummer Human van de album Blue Electric Light. En de artiest is Lenny Kravitz. Een fantastisch nummer, al zeg ik het zelf. Ja, wat is er nog voor opmerkelijk nieuws gebeurd? Nou ja, er is een flesje sake van 100 milliliter slechts. Is in Japan geveild voor maar liefst 120 miljoen yen. Omgerekend is dat ongeveer 698.000 euro. Dat betekent dus een literprijs van 6,98 miljoen euro. Dat is een absoluut wereldrecord voor alcoholische dranken. En de Dasai Moon Space Crew, zo heet het, is in de ruimte gebrouwen aan boord van het International Space Station. En dat verklaart dus de torenhoge prijs. En die drank is dus een gezamenlijk project van de sake-producent Dasai, een technologiebedrijf Mitsubishi Heavy Industries. En de ingrediënten en een speciaal ontwikkeld brouwsysteem werd in oktober 2024 met een H2-raket vanuit het Tanegashima Space Center naar het ISS gestuurd. En het fermentatieproces vond in november plaats onder omstandigheden die de zwaartekracht van de maan simuleerden. Ongeveer een zesde van die op aarde. En na 2 weken brouwen landde de 240 gram most in februari in de Stille Oceaan. Het wordt afgekoeld tot min 40 graden Celsius. En vervolgens per lijnvlucht vanuit Los Angeles naar Japan vervoerd. Dus nou, uiteindelijk 125 milliliter sake. Het is bijna zonde om dat op te gaan drinken natuurlijk. Maar de drank heeft volgens een woordvoerder een uitgesproken zuurgraad en een goed uitgebalanceerde en robuuste sake-smaak. Dus nou ja, het wereldrecord overtreft ruimschoots de vorige recordhouder. Dat was een Romané Conti wijn uit 45, die voor ongeveer 585.000 per liter werd verkocht. En deze is dus deze heeft dus een literprijs van 6,98 miljoen euro. Nou ja, dus hij heeft zelf nog het ambitieuze plan om tegen 2040 een brouwerij op de maan te bouwen om de levenskwaliteit van de toekomstige maanbewoners te verbeteren.
1: Zo.
0: Nou, wil je nog een biertje? Hè?
1: Lekker, neem maar. Kom maar op. Geweldig. Heb je het meegekregen van de week? Er is een grootse vikingschat ooit ontdekt in Noorwegen. Nou, het gaat dan uiteindelijk om 3000 zilveren munten uit de vikingtijd. Nou, het vermoeden is dat de munten zijn begraven in de late tijd rond 1047. Kan je het toch niet voorstellen? Ja. 2 weken geleden vonden 2 mannen met een metaaldetector zilveren munten in een veld bij Rena. Dat heb ik ook altijd gewild. Ik denk, als je dan ergens bent met zo'n detector, dat je denkt van, zal ik ooit eens een keer wat kunnen vinden? Zal er ooit eens wat gevonden worden?
0: Nou, het schijnt dus wel dat mensen met zo'n ding, Ben had er ook een.
1: Oh.
0: Hij heeft hem uiteindelijk verkocht.
1: Ja.
0: Maar hij vond het wel leuk, maar je vindt bijna niks. Je vindt een roestige spijker of zo, weet je, dat soort dingen. Maar dat mensen wel elkaar van hun stukje wat zij dan claimen hebben wegjagen.
1: Oh, in die zin.
0: Dat is wel grappig. Dus het is nog wel een beetje spannend af en toe.
1: Ja. Nou ja, die 2 mannen die dus dat die in het oosten van Noorwegen zijn geweest, ze namen destijds contact op met de archeologen van de provincie Innlandet, omdat ze vermoeden dat ze een schat hadden gevonden. Nou ja, dat is dus bingo.
0: Ja, zeker. En hopelijk niemand het gaat stelen en omsmelten.
1: Nee,
0: hè?
1: Wat zouden ze doen? Zouden ze dat naar een museum brengen?
0: Ik denk dat het waarschijnlijk al verkocht wordt naar diverse musea over de wereld. Hè?
1: Ja.
0: Het spreekt wel heel erg tot de verbeelding, vind ik altijd zo'n gevonden schat.
1: Ja.
0: Goed, we gaan weer naar de muziek.

0: Ja, prachtig. Prachtig ook weer. Old and Wise van die Alan Parsons Project. En het is uit december 1982. Ja, als ik een plaatje hoor, dan krijg ik, schiet ik ineens in de kerstversiering. Gedachten. Ja.
1: Maar ik zag ook wel dat het samen ook nog was met Celia. Of nee, Colin Bluestone.
0: Oké. Okay. Ja, Colin Bluestone, dat is een... dat is de zang.
1: Vooral, oh, is
0: hij is, ja, hij is voorheen van de band The Zombies. Nu weet ik het weer.
1: Oh, Old and Wise van The Zombies. Ja. Dat is wel een bijzonder nummer dan.
0: Ja, nou, dat was dus eigenlijk, het nummer is eigenlijk geschreven met de gedachte dat, dat als je nou ja, wat ouder wordt, bent, dat je dan kan verzuchten onder alles, dat je alles zal begrijpen. Als je oud en wijs, ja, als je oud en wijs bent, dat je dan ook niet meer zo geraakt wordt door de ellende om je heen. Maar ik weet dan niet het laatste of dat nou wel zo goed is.
1: Nee. Nee, nou, ik denk wel dat je meeleven hebt, maar je denkt dan wel van ja, beter gaat het niet worden of
0: nee,
1: zo. Ja,
0: ja,
1: het is wel jammer.
0: Of dat is het onderdeel, of dat is het leven.
1: Ja.
0: Alles wat gebeurt en gaat gebeuren. Ja, dat is ook iets opmerkelijks dat deze week dat de prijsverschillen tussen biologische en niet-biologische voeding is toegenomen. Nou, het prijsverschil tussen de biologische en niet-biologische is dan flink gestegen. En consumenten betalen gemiddeld 66% meer voor een biologisch product. Blijkt dan uit de peiling van de Consumentenbond. Nou, en vooral groente, fruit, komt die chips, sauzen en thee zijn de grootste prijsverschillen. En soms wel meer dan 100%.
1: Thee? Nou,
0: thee, ja.
1: Oh, dat, ik koop altijd de goedkoopste in de supermarkt.
0: Ik ook.
1: Heb je een doosje Earl Grey? Dus, 60
0: denk ik
1: cent of zo.
0: Ja.
1: Dat nou, cliënten ja, zijn we.
0: Je bent altijd een dief van je eigen portemonnee, zeg ik wel eens.
1: Ja.
0: En dan nou, de zorgontwikkeling daarbij is dan wel... op deze manier kunnen alleen consumenten met een goed gevulde portemonnee... biologische producten kopen.
1: Ja.
0: Terwijl belangrijk is dat duurzame keuzes voor iedereen betaalbaar eigenlijk zouden moeten
1: ja,
0: zijn.
1: Ja, en weet je, maar ik denk ook als soms zelfs van... ja, eigenlijk zou je meer zelf moeten verbouwen.
0: Ja.
1: Tegels eruit en ja, dan zet die aardappels erin.
0: Ja.
1: En hoewel die op dit moment heel erg goedkoop zijn. Hè? Ik had laatst had ik een zak met 5 kilo... Ja. Voor 60 cent of zo.
0: Nou,
1: dat is echt in de supermarkt.
0: Ja, nou, ze moeten er vanaf.
1: My goodness.
0: Het is een overschot aan aardappelen. Ik weet wel, een paar maanden geleden... kostte een zak nog bijna 2 euro voor een kilo. Nou, nu betaal je onder de euro.
1: Ja, nou, helemaal prima, toch?
0: Ja, ook 100% weer gedaald in prijs. En dan even bij prijzen blijven. Want we hadden het gisteren over, ook op het nieuws... dat nou, het is natuurlijk wel zorgelijk, ook om de energiecrisis die er dan nu is... dat vanaf volgend jaar ook de boodschappen verwachten toch 7% duurder wordt.
1: Ja, ja, ja. Dus je moet eigenlijk toch een beetje hamsteren dan.
0: Dat vind ik ook. Hamster dus, nu maar, koop nu maar in.
1: Nou, ik heb hier een heel toepasselijk plaatje voor. Ik ga hem gauw aanzetten.

0: Dit was dus I Need a Dollar van Aloe Black. En het leuke is, het is een cd'tje van, die heet Aangenaam Soul 2011. Hmm. Maar dit is muziek geselecteerd door Sylvana Simmons. En het leuke is wel, want zij was natuurlijk op dat moment zo'n VJ, hè?
1: Ja, klopt. Dus, TMF.
0: Bij TMF. Ja, er zijn toch een hoop mensen vandaag gekomen die toch nog heel bekend geworden zijn uiteindelijk, ja. Hè?
1: Zeker. Nou, ik was hier wel een blijde mededeling. Maar hier in Zandvoort regent het dan eindelijk.
0: Ja, behoorlijk ook.
1: Goed en echt heel goed. En we moeten, of tenminste, was van de week natuurlijk ook in het nieuws. Hebben ze het ook over het drinkwater. Als ik denk aan regen, moet ik denken aan drinkwater. Dus ja, vang nu je regenwater op om je daarmee in de toekomst ook je tuin mee te besproeien.
0: Ja.
1: En ja, drinkwater, nou ja, Nederland moet nu volgens mij ook een beetje ingrijpen om toekomstig drinkwatertekort te voorkomen. Ja, en misschien moeten we elke bewoner 50 liter water toebedelen. En waar je dan van kunt drinken en douchen en je was draaien. En alles wat, alles wat erboven komt, dat wordt dan duurder aangeslagen. Dus ook,
0: nou, dat lijkt me een goed idee. Ja. Dat is gewoon eigenlijk dat de eerste, wat ze zeggen, 40 kuub per jaar. Hè,
1: klopt.
0: Dat is normaal?
1: Klopt.
0: Ja, volgens mij doe ik dat. En alles, als het boven de 40 kuub is, betaal je gewoon twee keer zoveel of zo. Ja. Maar het is ook weinig voor 1 kuub, 62 of zo. Was dat zoiets?
1: Dus niet zoveel.
0: Nee, zeker niet. Dus nee hoor, maar ja, ik heb geen zwembad in de tuin.
1: Nee, ik ook niet. Ja, je hebt de zee, dat is
0: ik
1: een luxe.
0: Ik heb de zee voor de... Ja, nou, we mogen ons wel gelukkig prijzen dat we hier wonen hoor. Want het is, je bent er echt zo. En al die mensen die zo ver reizen om de zee een keer te zien.
1: Hmm.
0: Dan heb je toch wel, mag je toch echt gelukkig prijzen.
1: Ja. Hey, ik dacht even terugkomen op het water. Is 128 liter per persoon per dag. En nou, dat is ongeveer circa... ja, wat is dat? 105.000 liter.
0: 128 liter per persoon per dag.
1: Ja.
0: Nou, ik gebruik niet zoveel volgens mij. Goed, we gaan op naar het journaal.
2: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op een bedrijventerrein in Ermelo is een fabriek verwoest waar desserts en patisserie werden gemaakt. De brand brak vannacht uit. Vanwege de hitte werd de vuurzee van buitenaf bestreden. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze oververhittingsklachten hadden. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. Er komt nog altijd veel rook vrij. In de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, maar de weg is niet dicht. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week al dat te doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5.000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. AI-versies van filmacteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep as the Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een goede afweging te kunnen maken. Dat is weer zon en wolken met vanochtend al een enkele bui, vooral langs de kust later vanochtend. En een groot deel van de middag is het droog. 20 tot 25 graden wordt het. Vanavond van het zuiden uit nieuwe buien, mogelijk met onweer. Morgen regen en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De laatste file van de spits die staat op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen heb je ruim 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Toebak leeft.

0: Brown Hill. De zanger is afkomstig uit Amsterdam, Amsterdam-Noord. En hij staat vooral bekend om zijn rauwe soulmuziek. En dat kan je ook goed horen. En misschien nog wel leuk om te vertellen dat hij destijds heeft gewerkt... ook in de studio met Ray Slijngaard van Tour Limited... en toerde ook door Europa met de Daughters of Soul. En het is weer een project van de zangeres Sandra San Victor en Nona Hendricks. En in Amerika raakte hij goed bevriend al daar. En ja, hij heeft daar ook veel muziekideeën... inspiratie uit opgedaan. Dus ja, dat is wel een zwoel en funky klank.
1: Zeker wel soulmuziek, maar ik vind het mag van mij wel ietsje pittiger.
0: Oh, oké.
1: Okay. Maar ja, oké. Okay. Maar we gaan nu naar ons vaste item van het is vandaag 2 mei. Wat is er gebeurd door de jaren heen over de wereld? En in 1993 was er een dambreuk in Ecuador. En daardoor waren 1500 huizen verwoest. Dus dat is een beetje het idee van wat wij toen in Zeeland hadden.
0: Ja.
1: Maar dan nog heftiger. Er staan geen doden bij, dus waarschijnlijk hebben ze allemaal wel kunnen zwemmen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, dat is wel heel bijzonder.
0: Oké. Okay. En vandaag, je kan het niet geloven, maar vandaag kwam de titelloze debuutalbum van de Rolling Stones uit.
1: Ja.
0: Ja, die namen ze, dat was in 1964 en... Nou, het bereikte gelijk de eerste plaats van de Britse albumlijst destijds. En daar staat onder meer het album is onder meer bekend van Hard Day's Nights. En die het daarmee ook de eerste plaats heeft bereikt.
1: Ja, in 1990 was er een overeenkomst gedaan tussen Frederik Willem de Klerk en Nelson Mandela. En het was dus over de afschaffing van apartheid in Kaapstad.
0: Hmm.
1: Nou, ik heb een beetje zitten inlezen ook over Mandela. En hij was dus echt ook een advocaat en alles. En hij heeft het toch wel heel goed gedaan daar, dat hij daar in die op Robben Island zat. Maar toen hij er dus uit was, dat was rond 1990, kreeg hij uiteindelijk in 1993 kreeg hij dus de Nobelprijs voor de Vrede.
0: Hmm.
1: En die werd dus ook volgens mij aan Frederik Willem de Klerk uitgereikt.
0: Okay.
1: Maar Mandela werd pas in 94 president. En dat duurde dan tot 1999.
0: Zo.
1: Hij inmiddels leeft hij niet meer.
0: Nee.
1: Maar hij heeft gewoon mooie, nog hele goede dingen kunnen doen daar.
0: Klopt. Hey, vandaag in het jaar 2000 maken de leden van Doema weer een comeback op het podium. Na 15 jaar, als het ware. Nou, Ernst Jans, Henny Vrienten, helaas niet meer onder ons. Jan Pijnenburg en Jan Hendricks geven voor het eerst... een 16 uitverkochte concerten in Ahoy. Nou, tijdens hun bestaan van de eind jaren 70... is het de populairste groep in de popmuziek. En dan vooral het album Skunk. Is denk ik bij iedereen wel bekend. En hiermee is Doe Maar ook, ook commercieel... de meest succesvolle Nederlandstalige popgroep.
1: Ja, geweldig waren ze.
0: Absoluut.
1: Het ook een grappig bericht is dat in... 1775, dat is natuurlijk wel heel lang geleden. Hmm. Maar toen had Benjamin Franklin, een van de founding fathers van Amerika... Hmm. Die voltooide zijn studie over de Gulfstream. Hij heeft die naam ook bedacht ervoor. En dat gaat dus over die stroom die dus eigenlijk zorgt dat wij in Europa... dat wij daar in de winter, dat de zee niet dicht gaat en alles.
0: Hmm.
1: En ik heb er ook geweldige documentaires over gezien... van hoe het water dan zwaar wordt en dan gaat het onderlangs weer... en dan komt het ergens anders weer boven... En als die stream platgelegd wordt, doordat je dan weer ergens iets had dat... ik weet nooit, ik vergeet die namen steeds. Maar als er een bepaalde wind waait, en dan kan het fout gaan. En dan als die dicht gaat, dan hebben we een ijstijd. Dus dat moeten we niet hebben.
0: Oh, ik zit heel erg hard op te denken. Nee, maar ik ben met iets een andere... Oké, nee, kan ik je geen antwoord op geven. Vandaag in 1945 is de val van Berlijn. Ja, het is een beetje de tijd erna. Maar vanaf eind april tot en met 2 mei wordt er hard gevochten in Berlijn. Tussen soldaten van de Sovjet-Unie en Duitsland. Nou ja, waarschijnlijk komen ook bij deze slag om Berlijn meer dan 200.000 mensen om het leven... Veel nazi-kopstukken, onder wie Hitler en zijn vrouw Eva... plegen ook in die tijd zelfmoord. En op 2 mei valt dan Berlijn. En als de Duitse generaal Helmut Welding zijn troepen beveelt... de wapens neer te leggen... enkele dagen later is dan ook de Tweede Wereldoorlog in Europa voorbij. Ja, je kan het je gewoon nog niet... Ja, het is soms gewoon niet te bevatten, hè, wat er eigenlijk allemaal is gebeurd. En dan praat je over 1945 en dan...
1: Maar het mooie is wel, vind ik, van dat Prins Charles, of nee, hij niet Prins, maar King Charles,
0: ja.
1: Dat hij dan tegen Trump zei van, ja, jij zei wel dat anders allemaal Duits zou spreken, omdat jij op jullie land dat gedaan hebt, maar het waren natuurlijk nog vele andere landen ook, heel veel uit de UK en Canada.
0: Ja,
1: maar hij zegt dan van, ja, als wij hier niet geweest waren, dan hadden jullie allemaal Frans gesproken in Amerika. Dus dat was wel een goeie. Hij heeft wel een gevoel voor humor, die man.
0: Oh ja, ja. Trump is ook goed op zijn nummer gezet.
1: Jazeker. In 2011, dat is 15 jaar geleden, werd Osama Bin Laden door zijn hoofd geschoten in Abbottabad in een villa door Amerikanen. En het was een schot dus door het hoofd. En toen had je echt van, ladies and gentlemen, we got him. Dat was meneer Bush.
0: Mm-hmm.
1: Dus, en dat zou dan het einde betekend hebben. Maar ja, ondertussen gaat het maar door. Hè. Dat is heel jammer
0: dat
1: allemaal.
0: Stopt niet, hè? Nee. Hey, 2 mei. Nou, wij kennen dan 1 mei als de dag van de arbeid. Maar in 2 mei heb je ook feest in Spanje vandaag.
1: Ja.
0: Dat is het feest Dos de Mayo. Nou, op deze dag wordt de opstand van 1808 herdacht. Nou, hierbij verzette het Madrileense volk zich tegen de Franse troepen van Napoleon. Nou, het was ook de eerste stap naar de Spaanse onafhankelijkheidsoorlog. Tevens in 1808 werd de Spaanse hoofdstad ingenomen door de Fransen bij Palacio Real. Toevallig ben ik daar ooit wel eens langs gelopen. Dat is het Koninklijk Paleis. Prachtig. En daar verzamelde zich een menigte die het paleis bestormde. Destijds dat de Franse soldaten het vuur openden op de Spanjaarden. Op het plein verspreidde de opstand zich over de rest van Madrid. En dat waren ook de hevigste gevechten die daar destijds hebben plaatsgevonden. En ook is het gebruikelijk dat de opstand van 1808 wordt nagespeeld. En dat is onder meer wordt aangevuld met markten en braderieën. Dus het is vandaag feest in Madrid.
1: Oh, ik moet toch een keertje rond deze tijd een keer daarheen gaan.
0: Ja.
1: Lijkt me wel erg leuk. Ja, het was ook in 1886, ook heel lang geleden. Mm-hmm. Maar het is 140 jaar geleden, zeg ik. Mm-hmm. Heeft Enriquez Gerardus Verkade, die opent de stoombrand- en beschuitfabriek in. En die heet De Ruiter.
0: Oh.
1: En wie heeft dus niet gehad? Muisjes van de Ruiter. En de koekjes van de Verkade. Hey, en al die andere dingen. We zien hoe lang dat allemaal al is gewoon. Hè?
0: Ja.
1: Onvoorstelbaar.
0: Ja.
1: Ja. En wat had ik nog meer? Ik had ook nog iets. Dat vond ik wel heel grappig. Maar die man is jarig. Nee, we gaan het zo direct al over hebben.
0: Oh ja, we gaan zo naar de
1: verjaardag. Ja, goed. We gaan weer naar de muziek.

0: Rag & Bone Man, prachtig nummer, moet ik zeggen. Hij heeft een heerlijke stem. Met een beetje een rauwe stem. De beste man is afkomstig uit Brighton, Engeland.
1: Ja, ja. En het nummer. Er staat ook een. Het nummer heet All You Ever Wanted. En het was van die album Live by Misadventure.
0: Cool.
1: Klinkt wel grappig.
0: Ja.
1: Nou, het is vandaag natuurlijk 2 mei en dan gaan we natuurlijk ook de verjaardagen eventjes doornemen.
0: Mm-hmm.
1: En dat zijn er nogal wat hoor. Want het is vandaag ook de verjaardag van Martin Toner. En hij is de schrijver dus van Olivier B. Bommel en Tom Poes.
0: Oh, leuk.
1: En het grappige is, in Rotterdam was er een huis en daar had hij gewoond. Of daar was hij geboren. En daar zag je ook aan de gevel hing dan die kat, die Tom Poes.
0: Oh. Oh ja?
1: Ja.
0: Oh, wat een bak. En vandaag in 1955, en ze wordt vandaag 71 jaar, wordt Donatella Versace geboren. En dat is die blondine die al op haar 11-jarige leeftijd de kleding draagt die haar broer Gianni, de hoofdontwerper van Versace, speciaal voor haar heeft ontworpen. Nou ja, ze begint met het ontwerpen van accessoires. En in 1993 wordt haar eerste kledinglijn gepresenteerd. Nou, het is een lijn met kinderkleding onder de naam Versace Young. En later wordt ze benoemd tot hoofdontwerpster door Versus, voor Versus. Nou ja, en in 1997 neemt ze uiteraard de taak over van Gianni, omdat hij voor zijn huis in Miami werd doodgeschoten. En dit jaar heeft ze ook bekendgemaakt dat ze stopt als creative director bij Versace. Dus Jolanda, als je nog roepen voelt voor een andere baan.
1: Ik heb niet zo'n modegevoel, helaas. Ik wil wel graag een keer door haar laten kleden. Maar dat is een ander verhaal.
0: Ja.
1: Vandaag is ook jarig Lawrence, oftewel Larry, mm-hmm. Hart. En hij is niet oud geworden, hij is slechts 48 geworden. Hij is in 1895 geboren, maar hij heeft in samenwerking met Richard Rodgers heeft hij echt tientallen musicals en songs geschreven.
0: Oh.
1: Allemaal voor die musicals, ook voor Frank Sinatra. En je had toen ook Barbara Streisand en zo. Ja. En het nummer Blue Moon, dat is van hem.
0: Mm-hmm.
1: En ook dat Sing for Your Supper. Ik weet niet of je dat kent. Dat is van Mama's and Papa. Sing for your supper and you'll get breakfast.
0: Hoor ik een Jolandekeuze naar boven komen?
1: Ja, nou ja. Nee, ik heb hem niet bij me, helaas. Maar het is wel grappig. Dus, het is wel... Het leuke is als wij hiermee bezig zijn en dingen opzoeken. En dat je dan ondertussen ook kijkt van welke was dat dan. Mm. En dan hoor je het toch even. Daar word ik toch wel blij van.
0: Ja. Hey, vandaag in 1975 is de geboortedag van David Beckham. En daarmee wordt David Beckham vandaag 51 jaar.
1: Ja.
0: Nou, David Beckham is een voormalige Britse voetballer. Hij is bekend om zijn perfecte traptechniek. Ik heb geen verstand van voetbal, maar als het zo is zoals het schrijven, dan klopt het zeker. Beckham begint zijn carrière bij Manchester United. En van 2003 tot 2007 speelt hij bij Real Madrid. Uiteindelijk verhuist hij met zijn gezin naar het Amerikaanse Los Angeles. En vanaf die tijd is hij een van de Franse sterrenformatie in Paris. Hij hangt in mei 2013 zijn schoenen aan de wilgen. En na zijn carrière wordt hij eigenaar en voorzitter van de Amerikaanse voetbalclub Inter Miami. En hij is tevens mede-eigenaar van de Engelse voetbalclub Salford City. En uiteraard is David Beckham getrouwd met Victoria Adams, een voormalige Spice Girl lid.
1: Ja. Vandaag is ook de geboortedag van Leslie Gore. Zij is van 1946. Mm-hmm. Ze is slechts 68 geworden. Ze had vroeg naar longkanker.
0: Mm.
1: Maar zij is bekend van het liedje van It's My Party and I Cry If I Want To. En ook het nummer van You Don't Owe Me. En dat was dus een nummer dat werd door de First Wives Club werd ermee afgesloten. Dat waren toen Bette Midler, Goldie Hawn en Diane Keaton. En die zongen het met z'n drieën.
0: Laat mij raden, die film heb jij gezien.
1: Jazeker, maar het is ook wel het nummer dat door André Hazes naar Nederland gebracht is van zeg maar niets meer.
0: Oh,
1: ik ga wel weg
0: van?
1: Als jij dat wil.
0: Oh, prachtig.
1: Ja,
0: dat is vroeger een mooi nummer.
1: Hè?
0: Als kind zijn ze ook dat een prachtig nummer.
1: Ja, zeker. Maar het is dus dan op dat moment vanuit de man geschreven door André Hazes. Maar die andere is vanuit de vrouw geschreven.
0: Mm-hmm.
1: En het is wel een heel leuk nummer. Ik kan je zeker aanbevelen om een keertje te kijken op de web.
0: Mm. Nou, vandaag is ook jarig Hans Schiffers. Die wordt vandaag 66 jaar. Hij begon ooit zijn radioloopbaan in Hilversum bij een illegale radiozender. En later start hij als DJ bij Afro op Radio 3. En daarmee presenteerde hij op die zender onder meer De Baas van de Week, Het Stenen Tijdperk, Een Broodje met Paparazzi en uiteraard kennen we van de Arbeidsvitamine. En later stapt hij over van Radio 3 naar Radio 2. En presenteert Hans elke avond The Best of Tonight.
1: Wat is zijn artiestennaam?
0: Hans Schiffers.
1: Hans Schiffers. Eerst zeggen dat ik hem niet ken.
0: Oh, geef niet hoor. Ga maar kijken op Google, dat is wel interessant. Okay. En verder presenteerde Hans elke zaterdagavond The Best of Tonight via Radio 2. En elke zondagavond de Mega Album Top 50. Dat luister ik soms ook nog wel eens, of toen, destijds. Ja. En later is hij toch overgestapt naar NPO Radio 5. God, die mannen, die hebben wat radiostations versleten. Waarbij hij Arbeidsvitamine bij de Afrotros presenteerde. En Schiffers is getrouwd met Rob Sol. En ja, ik wist niet dat hij van de mannen is, maar dat maakt ook niet uit.
1: Oké, okay, in 1947 was de geboortedag van James Dyson. Ja. En die is bekend geworden van de stofzuiger, de zakloze stofzuiger. Hey. Maar naast die stofzuiger heeft hij er echt van 130 meer uitvindingen gedaan. Hmm. En zijn vermogen werd in 2023 geschat op 23 miljard pond. En hij was de op 5 na rijkste Engelsman die er bestaat gewoon. Ongelooflijk, oh, hè?
0: Bizar.
1: Ja. En dan wil ik ook nog even vermelden dat vandaag de sterfdag is van Leonardo da Vinci.
0: Oh.
1: Hij was op 15 april 1452 geboren. Mm-hmm. Ja, in 1519 toen is hij overleden op 67-jarige leeftijd.
0: Mm.
1: En hij is natuurlijk bekend van de Mona Lisa, mm-hmm, en de David en het laatste avondmaal.
0: Ja.
1: Dus ja, dus, die mag zeker genoemd worden.
0: Zeker.
1: Goed, dan gaan we naar de muziek.
0: Heel mooi.

0: Die geniet er niet van. Katie Melua met de Slow Train. En we vragen ze altijd af. Ik vond het altijd heel indrukwekkend dat zij de bruiloft van een van de prinsen van Vollenhoven, dat zij dan optrad in een kamertje voordat zij naar een feest gingen of zo.
1: Oh.
0: Dat vond ik, ja, dat heeft toch altijd een beetje indruk op mij gemaakt.
1: Oh, dat kan me voorstellen.
0: Ja, zij is natuurlijk heel erg bekend van 9 Million Bicycles in Beijing.
1: Hmm.
0: En ja, ze heeft gewoon een zoet gevoiste stem.
1: Ja, zeker. Zeker te weten. Het is bijna 9:30, maar we gaan alweer lekker van start met het Zandvoort nieuws.
0: Lijkt me een heel goed idee.
1: Ja. Het Verzetsplein hier in het park Duinwijk gaat op de schop om plaats te maken voor meer groen. Nou, de gemeente wil een deel verharding verwijderen en extra beplantingen toevoegen, wat ik ook wel begrijp, zodat het plein op warme dagen minder heet wordt en prettig aanvoelt. Nou, inwoners kunnen tot en met zondag 3 mei, dus tot en met morgen, hun stem uitbrengen op een van de twee ontwerpen. Hoe doe jij dat? Doe jij ook aan zoiets mee, Jolande? Ga je ook stemmen?
0: Ik heb al gestemd.
1: Oh, je hebt al gestemd.
0: Ja, ik heb gestemd op de speelsere vorm. Dus met de ronde vormen en niet rechthoekig.
1: Nee, ik heb het gezien ook.
0: Maar je kan ook stemmen, hoor. Oh. Wel, waarom niet?
1: Ja.
0: Het wordt niks tegengehouden, dus als vreemde stemmen. Ja. Het maakt toch niet uit, dat zijn gewoon twee ontwerpjes. Zowel, ja, vind je het
1: ziet er mooi uit.
0: Ja. Daarnaast heeft de gemeente ook weer regels voor hondenbezitters geplaatst op de website. Dus denk er dus aan, hè. De honden zijn toegelaten op het strand tot 1 oktober van 9 uur 's avonds tot 9 uur 's ochtends. Dus je hebt 12 uur om met je hond naar het strand te gaan.
1: Ja.
0: En vanaf 1 oktober kan het continu. En ja, het is natuurlijk wel, er is een opruimplicht en er zijn binnen de bebouwde kom heb je dus ook losloopgebieden. En honden moeten gewoon binnen de bebouwde kom aangeleind staan. Maar het grappige is, in het artikel staat binnen de bebouwde kom honden vaak aangeleind.
1: Oh,
0: het hoeft niet altijd dan. Dat vind ik een beetje vaak.
1: Oh.
0: Ja, maar ja, dat maakt niet uit.
1: Oké. Hey, het seizoen van jazz in Zandvoort wordt volgende week zondagmiddag, dat is dan ook tevens moederdag, op 10 mei afgesloten met de fantastische vocaliste Marjorie Barnes in Theater de Krocht. Nou, klinkt wel wat voor jou om daar naartoe te gaan.
0: Ja.
1: Het is een mooi cadeau tevens voor moederdag. Nou, zij is geboren en opgegroeid in New York en heeft inmiddels een 30-jarige carrière achter haar achter de rug. En ze heeft onder meer samengewerkt met Frank Sinatra.
0: Oké. Okay.
1: Dus nou, dat is toch ook wel iets moois. En Sammy Davis Jr. En het is vanaf 1 uur. En de deur van het theater geopend. Nou, je bent van harte welkom. En de zaal gaat om 2 uur open. En het concert begint om 2:30. Maar helaas, het concert is wel inmiddels uitverkocht.
0: Oh, dus
1: misschien doen ze nog eens een ticket swap.
0: Ja. In het Zandvoort Museum, er is een tentoonstelling ook over de toestanden. Want Stefan de Groot heeft in 2024 een documentaire gemaakt over Zandvoort tijdens de Tweede Wereldoorlog.
1: Mm-hmm.
0: Je kan die indringende documentaire zien op een YouTube-kanaal van het Zandvoort Museum. En als je dus gewoon op Facebook naar het Zandvoort Museum gaat, zie je daar een link om daarheen te gaan. Daarnaast is er ook nog, zie ik, dat vind ik ook wel leuk, een workshop voor volwassenen. En het is elke donderdag, zie ik er dan, van 10:30 tot 1 uur.
1: Mm-hmm.
0: Dus ja, er zit wel een prijskaartje aan, dat moet ik eerlijk zeggen.
1: Okay.
0: En wat hebben ze nog meer? Open atelier. Dan is het open voor kinderen, die vanaf 6 jaar creatieve workshop. En dan kan je geschiedenis schrijven en dat is slechts €5 per kind.
1: Mm.
0: En het kan geen kwaad om je kind van alles mee te geven, vind ik zelf.
1: Ja, oké. Okay. Klinkt goed. Nou, tot nog even blijven bij het goede weer, hè, wat er allemaal aan zit te komen. En misschien heb je wel zin om meer te gaan bewegen en nieuwe mensen te ontmoeten. Dat kan. Je kan je daarbij aansluiten bij de wandelclub. Nou, elke 2 weken wordt er op maandagochtend samen een rustige en gezellige wandeling door Zandvoort en omgeving met ruimte voor een praatje onderweg. Nou, dat is van 10 tot 11 om de week op maandag. De eerstvolgende is aanstaande maandag op 4 mei. En de locatie is start bij Pluspunt Noord aan de Flemmingstraat. En de kosten daarvan zijn gratis en aanmelden is niet nodig. Nou,
0: kijk, dat is mooi. Wel leuk.
1: Kan je gratis wandelen en dan kan je gratis nieuwe met mensen kennis komen maken.
0: Leuk. Er is een dame die brengt een nieuw driedaagse cultureel festival naar de Badplaats. En dat is al binnenkort.
1: Okay.
0: Van 14 tot en met 16 mei.
1: Ja.
0: En die dame die dat dus doet is Annemarie Goedvolk. Leuk hè, Goedvolk.
1: Goed.
0: Zij organiseert al ruim 25 jaar culturele projecten en festivals. En ze zegt al, voor haar zijn festivals een middel om betekenisvolle ontmoetingen te creëren en plekken tot leven te brengen. En dat gaat ze dus in het weekend van Hemelvaart doen. Er is een artikel hierover in de Zandvoortse Courant. En er zijn echt verschillende dingen te doen. En het leuke is ook, op diverse plekken wordt van alles uitgevoerd. En als je als vrijwilliger meegaat, dan ga je gewoon met mensen dan bijvoorbeeld richting duinen om ze ergens heen te brengen.
1: Mm-hmm.
0: En dat vind ik ook wel heel erg grappig.
1: Ja. Nou, een beetje bij de. Toch, het is wel muzikaal allemaal ingesteld, de berichten. Ik heb er weer zo eentje, zo mooie. Zondag 17 mei staat het Kerkpleinconcert in de Protestantse Kerk. In het teken van de muziek van Boudewijn de Groot.
0: Oh, leuk.
1: Ja, nou, maar dan in een verrassend nieuw jasje. Pianist Jaap Stork improviseert bekende liedjes van de Groot in de stijl van klassieke componisten, zoals Mozart, Bach. En daarnaast klinken ook enkele klassieke werken. En dat concert is om 3 uur. En kaarten kosten €10. En zijn verkrijgbaar bij de entree van de kerk. En nou, reserveren kan ook via de website. En ja, volgens mij is dat wel leuk.
0: Ja, zeker. Er is een ontmoetingscentrum, de Zandstroom. Dat zit tegenover de KNRM daar. Mm-hmm. En het voormalige casino. En dinsdag 24 april bracht circa 20 clubleden van die Zandstroom een bezoek aan het boothuis van de KNRM.
1: Ja.
0: En de vrijwilligers namen uitgebreid de tijd voor uitleg, verhalen en het delen van ervaringen. En ze zorgden ook vooral voor dat iedereen veilig en ontspannen kon meedoen. En ja, de vrijwilligers zetten de straat af. En ze hebben de clubleden begeleid om stap voor stap naar de overkant te gaan. Dus dat is toch wel een leuke dag geweest dan. Ja. Hè? Dan wordt er voor jou wordt de straat afgezet om over te steken.
1: Ja.
0: Ja, heel leuk.
1: Ja. Nou, alle activiteiten met sport, we hebben het al gehad over wandelen. Maar zo is het golfseizoen ook weer geopend onlangs. Dat is gebeurd op vrijdag 25 april. En dat noemen ze Tulpenbol-toernooi. In totaal deden 40 leden mee aan de wedstrijd op de baan Dunes. Dus ja, we kunnen allemaal weer los met het mooie weer, met het goede weer. Buitenactiviteiten.
0: Zeker.
1: Sport
0: zeker.
1: Maakt gezond.
0: Het maakt zeker gezond.
1: Ja, en muziek maakt ook heel veel gezond, hè?
0: Ja.
1: Heb je nog iets leuks?
0: Ik heb hier nog iets klaarstaan weer. Dus die ga ik aanzetten.
1: Mm.
0: En nou twijfel ik, ja.

0: Dit was Suddenly I See. En zij heette Cathy en nog wat. Dan hebben we net gelezen en dan zijn we zomaar weer kwijt.
1: Oh, dat is de ochtendblues waar we zitten.
0: We hadden het over old and wise. We weten dat we wise zijn, maar soms vergeet je dingen. Ja. En dat is ook het motto van de Zandstroom. Je bent mens, je mag vergeten.
1: Ja.
0: Nou, dat doen we ook gewoon. Heel simpel. Ja. We gaan nog naar de vrolijke, opmerkelijke berichten toe.
2: Ja, hey, hoe doe jij dat als je niet lekker bent? Ga je dan zitten wachten dat je weer opgeknapt bent? Of ga je googlen?
0: Googlen? Nee, ik google niet.
2: Nee?
0: Ik denk, als ik niet lekker ben, dan ga ik liggen. Even leggen. Dus, ja, toch?
2: Ja, doe ik ook. Nou ja, het schijnt dus zo te zijn dat mensen zich dan wel afvragen na een paar uur of een dag, moet ik naar de huisarts?
0: Oh ja.
2: Nou ja, en dan is er een leuke online tool. Moet ik naar de dokter.nl?
0: Ja.
2: Nou ja, die
0: doktoren schrijven toch ook voor?
2: Ja. Nou ja, dat is dus een online tool en die wordt beantwoord. Die beantwoordt jaarlijks miljoenen van dit soort vragen. Hè? Moet ik naar de dokter, ja of nee? Nou, uit onderzoek van de NOS blijkt dan weer dat het bedrijf zo'n 5 jaar lang niet de juiste papieren heeft gehad om advies te mogen geven. Nou, dat is toch ook wel wat. Nou ja, 3 jaar geleden stelde het ministerie van Volksgezondheid al vast dat de tool onbetrouwbaar is. En het beweert op de website dat het in de categorieën iets van valt, van waarbij alleen informatie mag worden verstrekt. Nou, bla bla bla. Nou, er kunnen dus ook adviezen worden afgegeven. Zoals afwachten, paracetamol slikken of bel 112. Maar ja, er wil natuurlijk ook zijn dat er ook wel eens verkeerde adviezen zijn gegeven. Nou ja, als de patiënt de tool verkeerd invult of een klacht bij zichzelf over het hoofd ziet, kan er verkeerd

0: Dat is dan misschien helemaal niet zo.
1: Nee.
0: En dat is dan het gevaar. Want ja. Dat zijn dus die spoedjes tussendoor. Dat mensen zomaar in elkaar zakken. En dat het gewoon niet goed blijkt te gaan.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk wel heel erg naar.
1: Ja. Zorgelijk.
0: Dus, ik heb weer een heel grappig bericht. Dus, ja. Er is een schokkende video. Ik heb hem geplaatst volgens mij op de Facebookpagina van Toebak Leeft. Maar er is een man en die loopt met het lijk van zijn zus op zijn schouder naar de plaatselijke bank. Want hij moest namelijk bewijzen dat zij was overleden om toegang te krijgen tot het geld op haar rekening. Hoe grappig is dat?
1: Oh.
0: En even kijken hoor, want dan ben ik even de andere pagina kwijt, pagina 5. En daar staat dan het hele artikel nog op.
1: Mm.
0: En de bank die wilde gewoon niet helpen. En die man had zelf geen internet. Dus hij kon het gewoon heel moeilijk kon hij dat aangeven. En even kijken hoor. Want naar eigen zeggen besloot hij uit frustratie het lichaam van zijn zus op te graven.
1: Okay.
0: Om te bewijzen dat ze dood was.
1: Ja.
0: Maar de man was niet bekend met de protocollen om zich te laten benoemen tot wettelijk erfgenaam van zijn zus. Maar ja, er stond wel 20.000 roepies.
1: Ja.
0: Het is slechts 180 euro. Maar ja. voor als je zo arm bent en alles, is dat hartstikke veel. En hij zei zelf van ja, ze zeiden steeds, neem de rekeninghouder mee, want die moet het geld opnemen wat op haar naam staat.
1: Mm-hmm.
0: En ondanks dat ze was overleden, luisterde ze niet naar mij. En stonden ze erop haar naar de bank te brengen. Dus nou, toen heeft hij dat gedaan.
1: Okay.
0: Maar ja, na het bizarre incident hebben autoriteiten de man geholpen om de juiste protocollen te volgen. En onder het toezicht ook van de autoriteit is het lichaam herbegraven. Hij wordt waarschijnlijk niet vervolgd voor het opgraven van stoffelijke resten. Ik vind het toch wel een heel mooi verhaal.
1: Oké. Hey, ik heb ook nog een heel bijzonder en een mooi en een bizar verhaal. Dat gaat over Sherpa's. Weet je wat Sherpa is?
0: Ja, Sherpa's dat zijn die mensen die... Nou, ook een coolie is hetzelfde. Mensen die bij die hele hoge berg de bagage dragen.
1: Ja,
0: en
1: klopt.
0: De weg weten.
1: Ja, nou die hebben dan wat goed. Want die hebben de klimroute naar de top van de Mount Everest weer begaanbaar gemaakt afgelopen weken. Nadat een enorm ijsblok komt die bijna 2 weken heeft de weg heeft versperd. En daardoor waren er honderden bergbeklimmers gestrand in de basecamp. Nou, het is wel grappig dat in april en mei, dat zijn de 2 topmaanden om de berg te beklimmen. Nou ja, door de blokkade zaten dus 100 klimmers te wachten in de basecamp. En nu komt het. Er staat geen limiet op hoeveel kilometers jaarlijks de berg op mogen klimmen. Klimmers moeten bijvoorbeeld eerdere ervaringen met het beklimmen van een hoge piek kunnen aantonen. Nou, dan komt het. Ook is de prijs voor een vergunning gestegen. Mag jij raden wat dat kost?
0: Geen idee.
1: Dat is momenteel $15.000.
0: Zo.
1: Dat is toch een luxe sport?
0: Maar die mensen, die Sherpa's, die moeten dat betalen voor de vergunning?
1: Nee, dat zijn dus de bergbeklimmers. Maar die Sherpa's die hebben dus onder meer mogelijk gemaakt zodat de klimroute weer vrij is. En niet meer versperd wordt door een of andere blokkade. En dat is, de Sherpa's zijn dus zeg maar de bevolkingsgroep uit de bergen.
0: Ja, die verdienen helemaal niks.
1: Nee. Daar verdient dus iemand goed geld mee. Dat is gewoon $15.000. Nou, de voorbije jaren waren kritiek.
0: We hebben hier iemand die heeft dat ook gedaan. Die kent persoonlijk Sherpas.
1: Ja?
0: Carina, nou. Ik doe de microfoon aan.
2: Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
2: Ik kom net terug van Madeira. En ik heb de hoogste top daar.
0: Oh, Madeira.
1: Oh.
2: Madeira, maar daar heb ik ook de hoogste top.
1: Heb je het ook? Ja? Getraind zijn.
2: Belastingen betalen.
1: Oh wel.
2: Dat is nieuw.
1: Oké, en hoeveel
0: betaal
1: je dan?
0: Daar liggen geen lijken langs het pad?
2: Vier zoveel, maar heel veel mensen wisten het niet. Dus
1: oh.
2: Die stonden er allemaal bij de controles. En was er haast geen wifi.
1: Oh.
2: Dus dat was sommigen werden weggestuurd.
1: Okay.
0: Oh, wat een narigheid.
2: Dus dat is wel een tip voor wie naar de
1: weg. Oh, dankjewel.
0: Ja, maar ik wil toevallig gaan.
1: Ja. Heb je het meegekregen van de Mount Everest? Ja. $15.000 om even te kunnen wandelen. Ja, bizar.
0: Ja.
1: Dankjewel.
0: Goed, we gaan weer naar de
1: muziek. Een rijke aanvulling.

0: Hard, met Alone.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik nou, we zijn gelijk helemaal in vakantiesfeer, hè? Doordat Carina hier staat over haar vakantie.
0: Zeker. Dus ik heb Hard zelf nooit mogen zien, maar ik heb wel ooit eens een tributeband gezien van Hard.
1: Oh. Leuk.
0: Ja, dat is fantastisch.
1: Hou jij van friet?
0: Hou ik van friet, ja? Zeker.
1: En pik je ook wel eens een frietje van het bord van je tafelgenoot?
0: Nou, wel als ik diegene ken, maar niet zomaar.
1: Oké, okay, maar het is de gedachte dat de gestolen eten van andermans bord lekkerder smaakt, is voor het eerst wetenschappelijk onderzocht.
0: Is dat zo?
1: En wat blijkt, dat frietje smaakt inderdaad beter.
0: Echt?
1: Ja, er is een onderzoek in Food Quality and Preference gepubliceerd.
0: Oh.
1: En ze hebben 120 volwassenen porties friet laten eten onder vier omstandigheden. Eigen portie, aangeboden door een acteur, stiekem gepakt van het bord van een vriend of van een streng persoon.
0: Oh.
1: En na elke hap mochten ze de smaak en zo beoordelen. De knapperigheid, zoutheid, lalala.
0: Ja.
1: Maar de portie friet was in alle gevallen identiek met dezelfde bereidingswijze en temperatuur. Maar uit het onderzoek blijkt dus dat friet echt beter ging smaken naarmate het risico toenam. Dus hoe gewaagder het stelen aanvoelde, hoe lekkerder de frietjes waren. En de gestolen frietjes van de strenge persoon werden gemiddeld 39,3% beter beoordeeld dan de eigen portie.
0: Wauw.
1: Zelfs de friet die vriendelijk werd aangeboden, nou, dat was het ook niet. Dus ik vind het wel een leuk bericht.
0: Stel nou voor dat ik een bak friet koop en jij een bak friet. Dat we dat uitwisselen. Smaakt die van mij dan lekkerder? Dan
1: maar je moet het misschien ook als stiekem
0: Moet ik hem dan stiekem gewoon, pikken, gewoon neerzetten en dan draai ik me om en dan eet jij de helft.
1: Ja, dat heet het verboden vruchteffect.
0: Ja, dat is,
1: ook waarom Eva die ene vrucht nam, hè? Omdat het niet mocht, hè? Je ziet wat er allemaal van gebeurd is.
0: Wat nou? Zeker.
1: Maar schaarste of de schijn ervan kan dingen aantrekkelijker maken.
0: Oh ja.
1: En de verhoogde spanning maakt de zintuigen scherper, waardoor smaak als intenser worden ervaren.
0: Oké.
1: Okay. Hoe grappig.
0: Hey, over patat gesproken en over eten gesproken. Nou, de eerste zonnige dagen hebben ze alweer aangediend. En mensen halen massaal de barbecue weer tevoorschijn. Maar voordat het gezellige boel kan worden met je barbecue, zien dieven juist hun kans om jouw barbecue te stelen. Nou, het gaat dan niet echt om de wegwerpbarbecues.
1: Nee, dat zijn die grote, hè?
0: Ja, ik weet niet of
1: die bollen erop
0: die zijn natuurlijk, die kunnen oplopen tot wel zo'n €5.000.
1: Ja.
0: Nou, dat schijnt momenteel een ontzettend aantrekkelijk doelwit te zijn. Dus ja, dan vraag ik me ook af, wordt je barbecue gestolen en wat dekt de verzekering dan wel en niet? Kan je je barbecue laten verzekeren daartegen?
1: Het is wel een inboedel, hoort bij je inboedel.
0: Ja.
1: Ja. Nou, ik zou hem zeggen verzekeren voor de rekening.
0: Ja, dus als je er een hebt, leg hem aan ketting, leg hem aan banden en maak de verzekeringspapieren in orde.
1: Ja.
0: Maar ja, sowieso denk ik altijd, je moet met je handen van andermans spullen afblijven.
1: Ja, natuurlijk. Uiteraard.
0: Dat is de basis.
1: Dat staat in het tien geboden, hè? Gij zult niet stelen.
0: Precies.
1: Maar er is, dit is ook een gevalletje daarvan. Want er was tijdens Koningsdag in Almere was een opmerkelijke fiets te koop. Want er stond een OV-fiets te koop voor €55.
0: Hè?
1: Ja, en medewerkers van de afdeling Service en Veiligheid van de NS die stonden raar te kijken, want die liepen daar toevallig.
0: Ja.
1: En ze hebben een kijkje genomen. En bij controle bleek dus dat deze fiets op 26 april was verhuurd in Amsterdam.
0: Mm-hmm.
1: Hij zat dus nu in Almere.
0: Mm-hmm.
1: En de fiets is teruggehaald en ingeleverd bij de medewerkers van de fietsenstalling. Maar het is daar sowieso, als een OV-fiets niet wordt teruggebracht zonder zijn geldige reden, kunnen de vervangingskosten oplopen tot €350. Dus diegene die die fiets gehuurd had, dan was hij waarschijnlijk gestolen of zo.
0: Ja.
1: En nou ja, doordat hij teruggebracht is, heeft hij waarschijnlijk maar één dag extra huur moeten betalen.
0: Oh.
1: Het is wat, hè? OV-fiets voor €55.
0: Bijzonder. Bizar, bizar.
1: Ja.
0: Wat doen we nog een plaatje? Want ik heb nog wel wat. Iets,
1: ik ga nog een muziekje draaien.

0: Dit was Sarah Bareilles. En I'm Gonna Write You a Love Song. Nou, daar houden we van. Het is voorjaar, dus iedereen heeft toch een beetje de kriebels, hè?
1: Mm.
0: En ja, had jij wat?
1: Ja, heel kort nog. Jij nog een berichtje, ik nog een berichtje. Ook, behalve dat de barbecues worden gestolen. Let op, de fatbike-schermpjes zijn ook zeer in trek. En vooral in Amsterdam Zuidoost. En waarbij er de schermpjes van elektrische fietsen die worden ook steeds vaker gejat. Nou, dat kan oplopen tot de 30 en de 50 euro. En dat wordt allemaal weer verkocht via Marktplaats.
0: Ja, en je had natuurlijk de kindervrije markten en zo overal. Ja. Dus een live marktplaats.
1: Ja.
0: Maar daar werden handhavers in Breda door meerdere bezoekers aangesproken op de messenverzameling bij de kindervrije markt.
1: Mm-hmm.
0: En ze gingen polshoogte nemen. En inderdaad, er waren echt verschillende soorten uitgestalde messen. En echt van die hele grote joeperts.
1: Ja.
0: En ze vinden het geen geschikte koopwaar voor de kindervrije markt. Dus ze hebben besloten met de organisatie in te grijpen. En het is niet verboden om messen te verkopen aan kinderen. Nee. Maar toch, het is het beleid al uit bij de grote winkels om die messen niet te verkopen aan minderjarigen.
1: Oh, dat lijkt me slim. Anders krijg je net hetzelfde als met Amerika. Dan kan je op ieder hoek van de straat, als je de stad uit bent,
0: een mes kopen.
1: Of iets dergelijks. Ja.
0: Dus, goed, nou, we zijn alweer aan het einde gekomen van ons programma. Het gaat heel snel. Ik heb nog één nummer voor jullie van Shania Twain. En het is lente, dus iedereen kan nu zijn bikini live showen.
1: Ga maar uit de kast halen.
0: Dus Shania Twain.
1: Fijn weekend allemaal.
0: Fijn weekend.
2: Let's go, girls.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bultrug Timmy, die 2 maanden geleden in Duitsland strandde, is vrijgelaten op de Noordzee. Rond 1:09 zwom het dier weg uit de duwbak waarin hij naar open zee was vervoerd. Gisteravond werd de vrijlating nog uitgesteld vanwege hoge golven. Die zouden het dier verder kunnen verwonden. De bultrug werd uiteindelijk vrijgelaten op zo'n 70 kilometer van de Deense kust. Het dier kreeg de naam Timmy omdat hij strandde bij de Duitse badplaats Timmendorfer Strand. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies 1 jaar geleden waren er rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook al een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. President Trump probeerde de luchtvaartmaatschappij nog te redden tegen het advies van sommige adviseurs in. Dan is weer zon en wolken met vanmorgen al een enkele bui, vooral langs de kust. Later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. Dan is het 20 tot 25 graden. Maar vanavond volgen vanuit het zuiden nieuwe buien met mogelijk ook onweer. Morgen regen- en onweersbuien en 1 graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De laatste file van de spits die staat op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen heb je ruim 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Goedemorgen Zandvoort. Welkom bij het programma Goedemorgen Zandvoort. Het is 6 minuten over 10. Ik zit hier met Carina Veren.
2: Goedemorgen.
1: We gaan het samen presenteren. Mijn naam is Hans Botman. En natuurlijk hebben we de techniek en muziek. Wordt verzorgd door Maya Kop. Maya, ook welkom in dit programma. Wat gaan we allemaal doen? Kun je het een beetje voorlezen? Wat
2: ik wil het wel
1: doen,
2: voorlezen,
1: Carina?
2: Hoor. Nou, als eerste hebben we een heel mooi en interessant onderwerp. Wilma Schrama is hier van Joods Erfgoed Zandvoort. Want daar worden struikelstenen geplaatst.
1: Ja, beerstruikelstenen geplaatst.
2: Ja, heel goed.
1: Daar gaan we het zo over hebben.
2: Daarna komt Carolien Hillenaar over de, ja, de World of Dino's.
1: World of Dino's is geopend, hè?
2: Ja, 25 april. Ja. Midden in de vakantie, dus we gaan daar straks over hebben.
1: Ja.
2: Dan komt er een verrassing.
1: Dan komt er even een verrassing, want er was iemand aangekondigd. Die kan niet komen helaas, maar dat gaan we zo nog wel even zeggen.
2: En na de
1: reclame
2: en het nieuws, dan hebben we de mooie woorden van Neil Gugliarli.
1: Ja, Neil Goen, tweewekelijkse column.
2: Ja, en dan komt de burgemeester David Molenburg over praten over 4 en 5 mei. En over allerlei andere zaken.
1: Ja, allerlei andere zaken ook nog, maar dat gaan we straks doen. Goed, Wilma Schrama, ze werd al aangekondigd. Welkom Wilma in de uitzending.
3: Ja, dankjewel.
1: Van de Stichting Joods Erfgoed Zandvoort, hè? Dat is toch zeker goed.
3: Klopt. Ja.
1: Jullie regelen de struikelstenen, zeg maar. Hè? De nagedachtenis aan mensen die daar gewoond hebben in huizen. En weggevoerd zijn naar de vernietigingskampen en... die struikelstenen die worden aangevraagd door nabestaanden en familie en vrienden en mensen die er nu wonen. Jullie krijgen heel veel aanvragen tegenwoordig, hè?
3: Ja, het is eigenlijk sinds vorig jaar oktober is dat gigantisch gegroeid, die aanvragen. En het zijn bewoners die nu in een huis wonen waar ooit Joodse mensen afgevoerd zijn. In de eerste instantie natuurlijk naar Westerbork en later naar de vernietigingskampen. Er wordt ook inderdaad door familie aangevraagd en door gewoon mensen die denken van nou, dat is wel heel erg mooi. Er zijn natuurlijk ook huizen die er niet meer zijn, want als ik kijk naar de boulevard waar wij volgende week steentjes gaan leggen op 7 mei, dat is op het Vervouwtjeplein, maar daar is dus geen huis meer.
1: Nee.
3: Dus daar leggen we ze dan gewoon op de stoep waar vroeger dat huis heeft gestaan.
1: Okay,
2: maar... Want er waren dus 550 Joodse mensen in Zandvoort.
3: Klopt.
2: En die zijn weggevoerd. En 306 zijn er niet meer teruggekomen.
3: Ja, en al die 306 die staan op het namenmonument bij de Metzgerstraat.
2: Ja.
3: En dat is in 2017 hebben wij dat Stichting Namenmonument. Maar dat hebben we later veranderd in erfgoed. Omdat dat was klaar.
2: Ja.
3: En al die 306 namen die staan gegraveerd aan de bovenkant van het monument. En daar wil ik nog wel even iets over zeggen. Want wij hebben gesprekken gehad met de gemeente. Er is een aantal keer een gigantische stormschade daar geweest. En vanaf in de najaarsnota wordt dat besproken hoe we dat op gaan knappen.
1: Mm-hmm. Dat gaat de gemeente opknappen dan?
3: Ja, want wij hebben het destijds overgedragen aan de gemeente. Omdat wij financiële middelen hadden om dat uiteindelijk te repareren. Ja.
1: Maar op dit moment staat het er niet goed bij.
3: Het staat er niet zo heel erg goed bij.
2: Je kunt de naam ook niet goed meer lezen.
3: Je kan de naam helemaal niet meer lezen. Nee.
1: Ja, dat is vervelend. We gaan even naar 7 mei toe, want er zijn... 4 adressen waar stenen worden gelegd. In totaal 17.
3: Ja.
1: Dat zijn er heel veel. Eerst naar de Hanemerstraat 90. Ja. En daar woonde ook een familie Citroen.
3: Klopt.
1: En dat was een bekende familie in Zandvoort.
3: Ja, dat klopt.
1: Kun je er iets over zeggen?
3: Jazeker. Dat is familie van Arie Citroen.
1: Uh-huh.
3: En Arie is inmiddels 97. En hij zal er zeker bij zijn.
1: Die leeft nog steeds?
3: Die leeft nog, sterker nog, ik heb vroeger op de Sofiaweg gewoond. En hij woonde bij ons beneden met zijn vrouw. En hij leeft dus nog en hij is erbij op 7 mei. En met nog meer familieleden. En daar woonde dus best wel... Ik denk dat het huis in 2 is bewoond destijds. Want het zijn verschillende namen ook. En
1: die 97-jarige meneer Citroen, die heeft altijd in Zandvoort gewoond?
3: Ja, hij is altijd in Zandvoort gebleven. Ja.
1: Hebben ze niet een slijterij gehad of zo?
3: Niet dat ik weet.
1: Nee. Okay,
3: nee. Geen idee wat ze...
2: Maar wie heeft het in dit geval dan aangevraagd?
3: Door de bewoner.
2: Okay.
1: Niet dus door de Citroen zelf.
3: Nee, zeker niet. Nee. Hmm. En dan, weet je moet het helemaal nazoeken. Want er zijn natuurlijk wel lijsten. En soms moet je heel ver zoeken van waar hebben ze ooit gewoond. En zijn ze daar. Want het gaat om het allerlaatste adres waar ze gewoond hebben. En dat is dus voor deze familie is dat daar. Maar ik heb nu iemand en die kan ik echt niet vinden. En dat blijkt uiteindelijk, na heel veel zoekwerk, is die vanuit Frankrijk naar de kampen gevoerd en afgevoerd. Maar was van oorsprong een Zandvoortse bewoonster.
1: Oké. Ja, want jullie hebben op jullie mooie website.
3: Ja.
1: Er staan natuurlijk al die adressen waar die mensen gewoond hebben. Dus,
3: er staan twee foutjes in, heb ik gezien. Want
1: is dat
3: staat,
1: zo?
3: Ja, er staat Boulevard Barnard. Maar dat is dus Boulevard de Vervouwsje.
1: Oké.
3: Ja. Maar die lijst hebben wij ooit gekregen van Auschwitz.
1: Oh, van Auschwitz-comité.
3: Ja, want ik check het ook nog wel eens bij Yad Vashem. Dus dat is de organisatie die in Israël alle documentatie heeft van de Tweede Wereldoorlog en van alle vermoorde Joodse mensen. Huh. Totaal 6 miljoen. Nou ja, kijk maar even op het Namenmonument in Amsterdam. Ja. En daar staan er 106.000. Dus met onze 306 zijn we eigenlijk al bijzonder trots dat wij het hier kunnen realiseren.
1: Ja, begrijp ik.
3: En het is ook echt, ik hoop echt dat we minimaal op de helft komen.
1: Oké, ja.
2: Is dat zo dat meestal wordt er jeugd bij betrokken bij het plaatsen van struikelstenen?
3: Ja,
1: ja dit keer weer, hè?
2: Is dat nu weer, ja?
3: Ja, we hebben diverse scholen aangeschreven. De meest enthousiaste in dit hele verhaal is de Oranje Nassau School. Die doet ontzettend veel aan holocausteducatie.
2: Ja.
3: Daar zijn wij ook met twee klassen naar Amsterdam geweest, naar het Naammonument en naar het historisch naar het Joods Museum. En dat was, of het Holocaustmuseum moet ik zeggen. En dat was bijzonder interessant. Wij geven daar gastlessen en dat bieden we eigenlijk aan alle scholen.
2: Ja, goed.
1: Hoe staat het bij jouw school dan?
3: Hannes Hof is aangeschreven, maar daar heb ik niks van gehoord.
2: Ja, dat weet ik dan niet.
3: Maar alle andere scholen hebben wij ook aangeschreven, maar ik krijg geen reactie. Nu is er wel bij de. Bij de eerste steenlegging is er een klas aanwezig, of een groep heet dat tegenwoordig, van groep 7.
1: Van de Maria.
3: Van de
1: Hannischaft. Oh, toch wel van de Hannischaft.
3: Ja, omdat de bewoonster die heeft een kind op de Hannischaft.
1: Dus op die manier, oké.
3: Maar de andere scholen hebben geen interesse, ook niet in de gastlessen.
1: Maar dan doe je wel altijd gastlessen van tevoren, hè?
3: Wij doen eerst gastlessen. Dat
1: om de kinderen ook een beetje.
2: Ze moeten het wel goed weten waar ze naar kijken.
3: Ja, en we hebben ook een magazine gemaakt. En dat als ze scholen interesse hebben, dan delen wij dat ook uit aan de groepen 7.
1: Goed hoor.
2: Ja.
1: Daarna gaan jullie naar het Paradijsweg.
3: Ja,
1: nummer 10, de familie Saxioni.
3: Ja.
1: Ook een bekende familie waarschijnlijk.
3: Heel familie, ja, want ze waren eigenlijk allemaal wel bekende Joodse families. Sowieso, de meesten zaten in de handel of in het restaurant hotelwezen.
1: Ja.
3: Uiteindelijk is Zandvoort natuurlijk toch groot geworden door de Joodse initiatief.
1: Ja, inderdaad.
3: De initiatief van Joodse mensen.
1: Ja, klopt.
3: Je begint het dan met de spoorlijn.
1: Mm-hmm. Boulevard van Vuijzen 28, daar zit nog een verhaal achter. Hè? Want door wie is het aangevraagd? Door de gouvernante?
3: Ja, door de gouvernante van de zoon. Dus dat is de jongste.
1: Stroeg, van Stroeg, hè, neem ik aan. Ja,
3: Stroeg, ja. En die heeft daar altijd als gouvernante gewerkt. En die moeder, die oma, die heeft nu de aanvraag gedaan.
1: Oh ja?
3: Ja, en die is zelf ook al in de 80 en die komt wel, maar die moet van ver komen. Dus wij hebben haar een beetje op het laatst gezet.
1: Oh, oké.
3: Anders moet ze zo vroeg eruit.
1: Hier zijn, ja, dat begrijp ik, ja. Ja, nou, dat is toch wel apart dat het via eigenlijk wordt aangevraagd dan, hè? Ja.
3: Ja, maar ja, je moet er natuurlijk ook bekendheid aan geven. En ik schrijf dan het NIW aan, dus het weekblad, of het maandblad is dat. Nieuw Israëlisch Weekblad.
1: Uh-huh.
3: En ik schrijf de Benjamin aan. En als je mazzel hebt, dan plaatsen ze een artikel met al die namen. En daar dan, als mensen dat lezen, dan denken ze, hé, dat is familie van mij. Of is ooit, die kende ik, die familie.
1: Ja.
3: En zo heb ik ook wel wat aanvragen binnengekregen.
1: Nou, goed hoor. En natuurlijk de aandacht die besteed wordt door dit programma natuurlijk. En Zandvoortse Krant.
3: Ja, dus die werken ontzettend goed mee. Hmm. Daar ben ik heel erg blij mee. Het moet ook bekendheid krijgen.
1: Tuurlijk, nee, dat is waar.
3: En ik moet zeggen, de gemeente hier super enthousiast over is. Ja. Anders zouden wij dit nooit kunnen doen. Met de samenwerking met Spaarlanden en met de gemeente zelf.
1: Ja.
3: Anders dan krijg je dit niet voor elkaar.
1: Nee, dat is
2: Want
1: waar.
2: Het kost het iets om zo'n struikelsteen te plaatsen?
3: Nou, wij hebben van de gemeente de subsidie gekregen om dit te realiseren. En eigenlijk is het in andere plaatsen zo dat de aanvrager de steen moet betalen.
2: Ja.
3: Ja, je praat over €150 een steentje.
2: Ja.
1: Zo.
3: Dus als jij een familie hebt zoals op de Haarlemmerstraat, en ik heb nu een aanvraag liggen boven op de Zeestraat, dat zijn er 11 geloof ik. Ja, kan je niet verwachten dat de mensen dat zelf gaan betalen.
1: Nee.
2: Ja, want het is ook echt een heel mooi messing plaatje erop. En ja, dat moet natuurlijk alles doorstaan.
3: Ja, dat moet alles doorstaan. Dat, maar het moet ook gepoetst worden. Dat is nog wel een dingetje. Want het is een hele klus om ze allemaal te poetsen. En ik zag het maar gisteren in Amsterdam. Ze zijn niet gepoetst. En normaal gesproken voor 4 mei worden ze eigenlijk wel even gepoetst.
2: Ja, natuurlijk. Ja.
3: Wim Wertheim en ik die hebben al een paar keer op onze knieën ergens gelegen om ze te poetsen. Maar het is met een week is het alweer dof.
1: Ja.
2: Nou ja, bij deze een oproep. Ja, een oproep. Wie wil helpen wie wil met oppoetsen?
1: Nou, de mensen die daar wonen, die kunnen dat ook een beetje doen natuurlijk.
3: Ja, of de scholen erbij betrekken.
1: Dat zou kan ook, ja, tuurlijk.
2: Nou,
1: dan heb je
2: zo. En hoeveel struikstenen zijn er nu al in Zandvoort?
3: Ik denk dat er nu zo'n beetje 35 liggen al.
2: Oké.
1: En daarna gaan jullie nog naar de Louis-Davidstraat in, nummer 7. Volgens mij zit daar nu de kringloop. Dat klopt, hè?
3: Ja, ik heb gezegd, je moet wel een beetje ruimte maken. Want daar precies, we doen het er een beetje ertussenin. Want ja, om het nou precies voor de ingang te doen... Ik zeg altijd een beetje naar links, een beetje naar rechts. Als we er maar liggen. Om die bewustwording van, kijk, hier hebben mensen gewoond... die afgevoerd zijn tuurlijk, en vermoord zijn. En de meesten zijn uiteindelijk toch vermoord in Auschwitz en zo. En ook daar dus, die familie... En dat is de laatste daarna, want dat is fijn om daarna even na te praten. Gaan we even naar school en dan doen we even een kopje koffie met wat lekkers. En dan kan iedereen even zijn verhaal kwijt.
1: Ja, begrijp ik.
3: Want het is toch altijd wel een hele emotionele gebeurtenis.
1: Ja. Wilma, de Joodse gemeenschap die wordt tegenwoordig ook erg veel onheus bejegend. Hè?
3: Klopt.
1: Volgens mij, heb je mij verteld, hebben jullie er ook last van, hè?
3: Nou ja, er is de goudendheid met het aanvragen van die steentjes. Want de mensen die denken allemaal dat het te maken heeft met de situatie nu in Israël. En het heeft hier niets mee te maken. Dit gaat om de Holocaust-educatie. Dat de mensen bewust worden van, dit is er gebeurd. En niet dat er iets veranderd is in de wereld, want er is niks veranderd. Maar het heeft niets met elkaar te maken.
1: Maar jullie plaatsen dat bijvoorbeeld, dacht ik, niet meer op Facebook. Omdat je daar zoveel hatelijke reacties op komen.
3: Ik was twee weken geleden in Amsterdam met een rondleiding ook. En toen werd er ook gezegd van ja, we worden bedreigd. En ook niet een beetje, maar echt bedreigd.
1: Ja.
3: En dat wil je natuurlijk ook niet.
1: Nee,
3: maar
1: anders
3: zeg ik, als angst gaat overheersen... dan zijn we ooit waar we ooit waren.
1: Ja, dat is niet goed. Hè?
3: Maar ik snap het ook wel dat mensen zeggen... ja, wil ik dat nou wel voor mijn deur? Maar het hoeft niet meteen voor je ingang. Het kan ook een beetje naar rechts, maar links. Dat maakt niet uit.
1: Ja, begrijp ik.
3: Maar de terughoudendheid snap ik ook wel een beetje. Maar toch, ja, angst.
1: Ja, angst overheerst. Ja.
3: En nou ja, jullie hebben het gelezen van Shmuel Spiro.
1: Ja, tuurlijk.
3: Hetzelfde verhaal. Er staat continu bewaking bij hem voor de deur.
1: Ja, ongelooflijk.
3: Dat is het erg voor woorden.
1: Ja. Nou goed, bij alle adressen is de burgemeester ook aanwezig met een toespraak.
3: Heel fijn, ja.
1: En de Robijn
3: Spiro. Robijn ook. Ja. Ja, die heeft ook een heel druk programma die dag in Haarlem.
1: Ook nog?
3: Ja, want... Het schijnt dat we dezelfde dag gepland hebben. Misschien dat we dat de volgende keer even af moeten stellen.
1: Dat lijkt me wel handig, inderdaad.
3: Ja.
1: Jij vertelde net ook dat er nog 40 pijplijn zitten, zeg maar, hè?
3: Ik heb ze nog niet allemaal besteld. Er is nu nog een bestelling onderweg. En dan doe ik zo'n beetje in juli de volgende bestelling. En die komen... De levertijd is ongeveer 2,5 maand.
1: Oké, toch wel.
3: Ja, het is heel druk. Amsterdam heeft een stop met de aanvraag. Ja? Want
1: Het
3: wordt te veel.
2: Dat is wel een goed teken.
3: Dat is wel een heel goed teken. Ja, daar liggen ze ook.
1: Maar het is in Duitsland ontstaan, hè?
2: In Keulen las ik even.
3: Door
2: een kunstenaar. Die heeft het als eerste. En daarna is het nog een keertje ook niet officieel geplaatst. Maar nu is het wel officieel natuurlijk.
3: Maar er liggen ook in de Metzgerstraat achter, zeg maar voor het monument. Dat is ook een initiatief van een bewoner geweest ooit. Daar liggen een aantal steentjes en die zijn van marmer.
2: Die zijn echt van het begin.
3: Die zijn echt van, die hebben dat helemaal zelf particulier aangevraagd. Ja. En ook particulier gefinancierd. Ook een hartstikke mooi initiatief. Maar die zijn dus van marmer, maar ze liggen er wel.
2: En blijft het mooi?
3: Dat blijft mooi.
2: Hoef je niet te poetsen.
1: Nee. Dat is wel handig, okay, ja.
3: Maar ja, dit glimt, als het goed is, glimt het je natuurlijk wel tegemoet.
2: Dat moet.
3: En de marmer zie je in de straatstenen weer niet heel erg terug. Maar ja, op dat was dat natuurlijk een supergoed initiatief van die mensen.
1: Ja, Stichting Joost Erfgoed is natuurlijk ook zeer nauw betrokken bij de herdenking op de Metzgerstraat.
3: Ja.
1: Ruitstraat, 4 mei om 12 uur is dat.
3: 12 uur, ja.
1: Wat gaat er precies gebeuren?
3: We hebben een programma met Daniel ten Brink, die het Jeskor Kaddish zegt.
1: Mm-hmm.
3: En hij zingt het prachtige lied Eli Eli. Dat is echt een fantastisch mooi lied. En dan hebben we de rabbijn, de burgemeester houdt een toespraak. En we hebben drie kinderen van de Oranje-Nassau-school, weer van de Oranje-Nassau-school, die daar een gedicht voordragen. En dan daarna lopen we naar de krocht. En dan hebben we daar altijd een nazit. En dan komen de twee eenakters in de krocht. Wat ook een heel mooi invulling is van de middag.
1: Ja.
3: Want het is altijd zo'n gat tussen één en de avond. En dan, de avond is een bekend programma.
1: Uiteraard,
3: Maar het wordt ook steeds drukker bij het monument bij de Metselstraat.
2: Ja, ik ben er vorig jaar geleden ben je er ook wel geweest. Ja, prachtig. Ik vond het echt heel
3: mooi. Ja, het is heel indrukwekkend.
1: Indrukwekkend, zeker.
3: Dus
1: iedereen kan daarbij komen.
3: Iedereen is welkom. Ik zou, zou zeggen, kom.
1: Goed te volgen door het geluid van...
3: Nop. Ja, ik loop altijd met steentjes leggen, loop ik met mijn box op tenminste. Ja. Mijn echtgenoot die loopt met de box te slepen.
1: Maar hij doet het wel goed, hè? Nop. Nou, hij is er wel goed in. Dus, maar goed, 12 uur is dat. 12 uur. Hoek, Metselstraat, Ruitenstraat is dat, hè? Dat monument, dat wordt dus binnenkort opgeknapt.
3: Ja.
1: En daar geeft de gemeente gewoon alle medewerking aan?
3: Ja, alle medewerking is echt fantastisch. Dat, het ziet er niet uit. Het loopt, als je daar aan de zijkant kijkt, loopt het helemaal krom.
1: Ja.
3: En het is vreselijk dat die letters niet te lezen zijn. Je kan, en er lopen scheuren dwars door de namen heen.
1: Ja, dat is ook niet
3: goed. Dat
1: kan
3: gewoon echt niet.
1: Nee.
3: Dus daar hebben we alle medewerking van.
1: Wanneer denk je nou, Wilma, dat je klaar bent? Zeg maar. Je zei in het begin van het gesprek al... Als de helft van het aantal mensen dat weggevoerd is... via een struikelsteen herinnerd wordt...
3: Ja, wanneer
1: dan
3: ben
1: ik tevreden.
3: Nou, als er 306 liggen...
2: Juist.
1: Ja, maar dan moet je nog even doorgaan.
3: Ik denk dat dat niet... dat gaat niet.
1: Nee, en je wil zeg maar het beperken tot 2 of 3 keer per jaar... dat je niet onder 14 dagen 10 stenen moet doen.
3: Nee, want dat is best wel veel. Je maakt de kaartjes met de naamplaatsen. Je zoekt foto's op. Je doet je lijstjes. Die leg je erbij.
1: Nee, dat is waar,
3: Je zoekt de geschiedenis van de familie op.
1: Ja.
3: En het is natuurlijk ook een enorme druk op de gemeente.
1: Uiteraard.
3: En op Spaarlanden.
1: Ja,
3: Die dat moet leggen. Want ze gaan dat denk ik maandag of dinsdag leggen. Eerder doen ze het niet.
1: Nee.
3: Zijn ze alweer een beetje dof.
1: Ja, begrijp ik.
3: Maar het is een hele hoop uitzoekerij.
1: Ja.
3: Dus wij hebben gezegd van joh, laten we dat er gewoon 1 keer of 2 keer per jaar. Dat ligt ook aan het aantal aanvragen.
1: Tuurlijk wel. Ja, maar je hebt er nog 40 liggen nu. Nee, 40 aanvragen.
2: Maar het is wel mooi dat die verhalen bestaan blijven. En ook dat er foto's zijn van de mensen. Dan geeft het helemaal een beeld. Dat is natuurlijk in Westerbork ook.
3: Ja.
2: Hè, dat je zo'n hele muur ziet met foto's. Dat je denkt zo.
3: Ja.
1: Het mag eigenlijk nooit vergeten worden.
3: Ja, de meningen zijn oververdeeld. Maar ik sta ervoor dat we dit wel altijd blijven herdenken.
1: Absoluut.
3: Absoluut, zeker weten. En door middel van deze steentjes zeg ik van nou, dan blijft er altijd wel iets.
1: Ja, lijkt mij ook. Ja.
3: Ja.
1: Nou Wilma, mag ik je hartelijk danken.
3: Jullie ook heel erg bedankt.
1: Het wordt een drukke week voor je dan. 4 mei, 7 mei.
3: Daarna ga ik op vakantie.
1: Daarna ga je lekker op vakantie. Dat hoorde ik net al.
2: Week.
1: Heerlijk,
3: Even rust.
1: Ja, even
3: en dan gaan we in het najaar gaan we er weer volop tegenaan. Ja, de aanvragen kunnen gewoon natuurlijk...
1: kunnen doorgaan.
3: Lees, want ik lees gewoon...
1: Waar kunnen ze dat doen? Via de,
3: Website en gewoon naar info@joodserfgoed.
1: Oké, dat is gewoon... En de website is
3: www.joodserfgoedzandvoort.nl.
1: Joodserfgoedzandvoort.nl.
3: Ja,
1: nou, ik kan iedereen aanraden om daar een keer op te kijken.
3: Ja, het is een hele mooie website.
2: Ik heb al,
1: absoluut,
2: heel vaak gekeken.
3: Er staan ook de boeken van de Teunaert van der Linden.
1: Ja,
3: daar wil ik wel even wat over zeggen, als dat mag.
1: Ja, mag.
3: Ik heb Teunaert benaderd, die woont in het noorden van het land.
1: Ja.
3: Teunaert was de dominee hier in Zandvoort. Ja. En een aantal jaren geleden is er een expositie in de Hervormde Kerk geweest. Van Joods Zandvoort in de periode 1929 tot 1945. Daar is een hele fotoreportage van. Op heel grote, net als hier, dat kunnen mensen natuurlijk nu niet zien, maar op doek.
2: Ja.
3: En bij elke foto is een beschrijving. En we hebben afgesproken met het Zandvoort Museum dat wij in de loop van volgend jaar weer zo'n hele expositie gaan doen.
1: Oké, wat goed.
3: Ja, dus ik heb alle foto's van Teunaert gekregen op
1: later.
3: Ja. Dus ik ben heel benieuwd. Dus dan hebben we weer wat anders te doen.
2: Mooi vraag.
1: Ja,
3: dus
1: zeker.
3: We gaan gewoon door. Misschien naar aanleiding daarvan dat er weer aanvragen komen.
1: Ja, want je weet het nooit. Nou, tegen die tijd ben je weer van harte welkom om het hier uit te leggen.
3: Ja.
1: Hartelijk dank.
3: Jullie ook heel erg bedankt.
2: Dankjewel.
1: Nou, heel veel succes de komende week. En alvast een heel goede vakantie.
2: Ja, ook, geniet daar.
3: Ja,
1: namens Carina. We gaan wat muziek draaien. Marja, heb je wat in de aanbieding, neem ik aan?
4: Ik heb Respect van Aretha Franklin en Otis Redding.
1: Top, helemaal goed.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, goed. We gaan door met ons programma. Tenminste, is de bedoeling. Ja, we gaan ook gewoon wel door hoor. Maar ja, we zouden hier iemand van de dino's krijgen hier, Carina.
2: Ja,
1: maar,
2: een spectaculaire. Ik heb het hier opgeschreven.
1: Caroline Hillenaar.
2: Ja, maar
1: die zijn inmiddels begonnen, hè? Die, die dinootjes.
2: En ik was ook benieuwd, want het is 25 april geopend.
1: Ja,
2: midden in vakantie.
1: Het is geen officiële opening geweest, maar ze zijn gewoon open gegaan. Hè?
2: Ja, ze zijn gewoon open gegaan.
1: Want ik begreep, komt er nog wel een officiële opening, maar
2: het is in het gebouw van het casino. Ja, en ik dacht, hoe krijg... Want de dino's, die zijn dus leven ze echt.
1: Ja.
2: En dan denk ik, hoe komen die daar... Hoe zijn die daar naar binnen gegaan? En hoe kunnen die daar blijven staan? En het schijnt dus heel spectaculair te zijn met geluid en licht. En
1: ja, ze bewegen.
2: Echt heel erg leuk.
1: Maar die dino's met die hele lange nekken, die kunnen er niet in. Tenminste, nee, die kunnen niet.
2: Nee.
1: Dus kijk, ik neem aan dat ze daar in elkaar gezet worden ook wel. Ik bedoel, ze gaan in delen natuurlijk naar binnen, neem ik aan tenminste. Hoor.
2: Maar had ik dat geweten, dan was ik eventjes gaan kijken.
1: Ja.
2: Om te zien hoe ze dat hebben gedaan. Want de voorkant schijnt echt heel, heel mooi gedaan te zijn.
1: Ja, begreep ik.
2: Tenminste, toch?
3: Naar buiten ziet het er schitterend uit.
1: Ja,
3: tegen,
1: ja, het ziet er mooi uit.
3: Die, prachtige, die spiegel aan grote, de platen.
1: Ja. Heb ik ook gezien.
3: Echt indrukwekkend hoor.
1: Ja, maar ja, ze hebben natuurlijk heel veel ervaring. Want ze hebben veel meer exposities gehad door het hele land heen. Nou, blijven hier 2 jaar. En toegangsprijs is toch aardig aan de hoge kant. Nou, wel 24,5 voor volwassenen.
2: Meen je
1: en 22,5 voor kinderen.
2: Vind ik best veel geld.
1: Maar ja, dan... is het ook, maar ja, je betaalt bijvoorbeeld voor een pretpark betaal je ook al 40, 50 euro. Hè?
2: Maar je bent...
1: We hebben een beller, dat is scherp.
2: Dit is een live radio.
3: Gaan wij verder.
1: Ja, ze hebben wel het nummer dan, ja.
2: Ja, we proberen haar te bereiken, maar
1: Okay.
2: Het is even een beetje lastig.
1: Ja, dank je.
2: Het was zo dat ze naar de studio zou komen.
1: Oh, je kan er toch even bellen.
2: Maar we kunnen er bellen, dat is hartstikke leuk.
1: Dat ga ik je nu geven. Ja. Het is wel handig dat je weet welk nummer je moet draaien natuurlijk.
2: Maar ik geloof dat je 1,5 uur daar rond kan lopen, heb ik gehoord. Ik heb nog geen gezinnen of kinderen erover gehoord die daar naartoe zouden gaan. Maar ik denk dat het heel interessant is. Want dino's is eigenlijk voor alle leeftijden heel interessant. En dat dat gewoon weer in Zandvoort is, maakt het natuurlijk extra interessant. Want ja, zo vaak, we hebben helemaal geen dierentuin hier. Alleen bij Amsterdam. Of je kan naar Avifauna. Of, ja, er zijn zoveel leuke parken. Alleen een dinopark, die komt hier gewoon in Zandvoort weer tot leven. Nou, we gaan eens even kijken of we haar te spreken kunnen krijgen.
4: Ja, goeiedag. Ik spreek nog maar van Radio ZFM.
2: Alles wordt even ingeplucht.
4: We zouden u bellen en we willen u graag een uitzending. Kan dat nu?
2: Ja.
4: Oké, ik verbind u naar de taal.
2: Nou, hoe leuk. We hebben direct verbinding met Caroline Hillenaar. Goedemorgen, Caroline.
4: Nee, nog niet.
2: Nog niet. Nu? Goedemorgen, Caroline.
5: Goedemorgen.
2: Wat leuk dat je toch even aan de lijn kunt komen. Want wij willen eigenlijk alles weten over de World of Dino's.
5: Want in Zandvoort.
2: In Zandvoort. Dat is toch wel heel bijzonder dat dat in Zandvoort is. Maar wij vroegen ons eigenlijk meteen af, hoe komen die enorme dino's in het gebouw van het oude casino?
5: Ja, nou dat is inderdaad niet van niks voor niks gegaan. Want het waren 15 speciale transporten die we hebben gebracht naar Zandvoort de afgelopen maanden. En inmiddels is het een heel tijdperk van dino's wat die daar staan. En die komen zeg maar op spectaculaire manier tot leven. Want als je daar binnenkomt, dan is het net alsof je een soort film instapt. Dan sta je oog in oog met een T-Rex of En ik vind die naam altijd heel moeilijk. Ja. Een Velociraptor bijvoorbeeld.
2: Kinderen kunnen deze namen altijd feilloos uitspreken.
5: Ja, ja. Ja, dat is inderdaad zo. En sommige kinderen die vinden het in eerste instantie een beetje eng, want het brult en het beweegt. En ja. We hebben natuurlijk ook de dino's in hun eigen omgeving gezet. Dus met veel groen en ook een beetje donker. Maar het is wel een spectaculaire expositie. En het leuke is dat ze ontdekken spelenderwijs eigenlijk van alles over de beesten. Dus de leefwijze, wat ze aten, wat ze deden. En dat is eigenlijk een leuke ervaring.
2: Ja, want elk jaar wordt er nog wel ergens op de wereld een dino of dino-resten gevonden.
5: Ja,
2: En elke keer worden de inzichten weer anders. Dan is het opeens toch weer een dino met veren. Of een dino met schubben gevonden.
5: Ja, een vliegende. Ja,
2: een vliegende
5: klopt.
2: Dino. Wordt daar ook nog iets mee gedaan?
5: Ja, zeker. Het is eigenlijk een expositie die continu ook in beweging is. Dus er komen ook nog meer dino's bij. En dat zijn dan weer andere dino's dan die wij al eerder hebben geëxposeerd. Dus dat is zeker, het is niet een statisch geheel. Nee.
2: Dus als je binnenkomt, dan is het een geluidseffect van een hoop gebrul en geschreeuw en gestamp.
5: Ja. Ja, je ziet ze, je kan ze zien, je beleeft het echt, want je hoort ze, je ziet ze bewegen. En je loopt zeg maar op een houten vlonder door het, zeg maar, soort Jurassic Park. Dat is de beleving. Dat is boven. En dan kan je ook nog naar beneden, naar de kelder. En daar zit meer de interactieve gedeelte. Dus daar kun je eigenlijk met allerlei spelen nog meer leren van de dino's. Je kan botopgravingen doen. Dat kan digitaal, maar dat kan ook in het echt met een kwastje in een zandbak. Je kan dino kleurplaten verven digitaal met een grote kwast. En je kan puzzels leggen. Het is eigenlijk allemaal interactief.
2: Nou, dat klinkt ontzettend goed. En jullie zijn 25 april open gegaan.
5: Klopt.
2: Hoe is het tot nu toe? Want het is vakantietijd.
5: Ja, nou, het is iedere dag hebben we bezoekers, maar we zijn ook iedere dag open nu, omdat het meivakantie is. Nog tot en met 10 mei zijn we elke dag open. En we merken dat er al heel veel kindjes uit de omgeving zijn geweest. Ook wat passanten die toevallig in Zandvoort waren, want we hebben de buitenkant van het casino beplakt met levensgrote dino's. Dus je kan er eigenlijk niet omheen als je op het Badhuisplein staat dat daar iets te zien is. En we merken ook dus dat we

0: Deze expositie blijft tot en met eind december 2027, dus volgend jaar. En wij zijn elke dag in de vakanties elke dag open, van 10 tot 5. En daarnaast alle feestdagen, dus bijvoorbeeld straks Hemelvaart en Pinkstermaandag. En daarnaast alle weekenden.
1: Nou, dat is genoeg. Er is genoeg tijd om het te gaan bezoeken. En wat is het mooiste dino? Welke is het mooiste dino die u binnen heeft gehaald? Vindt u zelf?
0: Ik denk dan toch echt de Velociraptor. Dat vind ik echt een hele mooie. En ja, dat is niet de meest bijzondere, maar ik heb daar een zwak voor. Maar iedereen heeft er een andere voor. En wat je ook al zei, de kinderen die kennen die beesten allemaal bij naam. En dat vind ik altijd zo bijzonder. En iedereen heeft zijn eigen favoriet, denk ik.
1: Ja, daarom. Nou, ik zou zeggen, allemaal gaan kijken, want het klinkt ontzettend interessant. Heel erg mooi.
0: Leuk.
1: Bedankt voor de tijd en ik kom ook zeker even langs.
0: Oké, nou je bent welkom iedereen. Dank je wel.
1: Bedankt hoor.
0: Oké, dag.
2: Hi, we're Dr. Hook. I hope we can stay up to see this.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Goed, lekkere muziek heb je uitgekozen, Maya. Wat draaide je nou op het laatste? Dat was ook zo'n lekkere nummer.
2: Het laatste was Claire van Gilbert O'Sullivan.
1: Gilbert O'Sullivan was
2: When You're in Love with a Beautiful Woman.
1: Ja, allemaal, heel mooi. Allemaal heel muziek, mooi. Carina, van 40, 50 jaar geleden. Jij was er nog niet eens.
3: Nee.
1: Maar toen maakte ze
3: heel mooi. Ho, ik ben nu 50, hè?
1: Dat mag je niet zeggen voor de radio.
3: Ja, dat weet toch iedereen. Ja hoor, ik ben gewoon 50.
1: Meen je dat nou?
3: Ah oui?
1: Oh, nou, ik had je echt 49 gegeven, maar... Hey, we moeten een beetje improviseren, Carina, want het loopt een beetje mis allemaal. We hadden dus Jasper Molenaar eerst uitgenodigd, die kon niet.
3: Want wat was er met Jasper Molenaar?
1: Nou, die moest naar een of andere bijeenkomst van de veteranen, weet ik veel. Toen dachten we, nou, dan gaan we Els Kuiper bellen, want dat is ook leuk.
3: Ja.
1: Nou, dat probeerde ik net, als verrassing, zeg maar.
3: Ja.
1: U kunt nu inspreken, weet je wel, dus dat ging ook niet. Dus we moeten het nog even een beetje volkletsen. Nou. Jij hebt natuurlijk net 2 weken vrij gehad, hè, als leerkracht op de Johanneschool.
3: Ja, vanaf de woensdag dit jaar. Dat was voor het eerst in al die jaren dat ik voor de klas sta, hadden we opeens de meivakantie vanaf de woensdag vrij.
1: Ja, dat is er nooit gebeurd.
3: Ja, dus het is nu van woensdag tot en met komende dinsdag. En dan woensdag weer naar school.
1: Tot en met dinsdag?
3: Ja.
1: Okay. Oh, dan heb
3: dan heb je bevrijdingsdag erbij.
1: Ja.
3: En dan,
1: Hoe vind je dat? Is dat apart?
3: Nou, dat was aan de ene kant even onwennig. Want ja, je bent altijd gewoon van zaterdag tot en met een zondag vrij.
1: Ja.
3: Maar nu had je 2 dagen gewerkt.
1: Kunnen scholen dat zelf uitzoeken?
3: Er waren ook scholen die binnen bestuurden. Want dit is natuurlijk iets wat het bestuur dan beslist.
1: Ja.
3: Maar ik heb wel meerdere scholen gehoord die dat ook hebben. Maar er waren ook scholen die hadden dus vanaf de maandag al vrij. Dus die hadden 2 studiedagen ervoor gezet. Dus dat kan ook. Maar als je al zo vrij bent, dat is natuurlijk echt heel fijn. En heel bijzonder, toch wel.
1: Maar het is toch handiger, denk ik, als alle scholen gelijke vakanties hebben. Lijkt mij tenminste.
3: Nou ja, je hebt wel zo die spreiding wel.
1: Gezinnen die een ene kind op de ene school hebben, en een andere kind op de andere school.
3: Nou, ik hoor ook gezinnen die hebben hun kind dan in Zuid-Holland op een school. En dan zit je andere kind in Noord-Holland.
1: Ja,
3: die hebben ook hele verschillende...
1: Ja, zeker, ja.
3: Maar goed, dan moet je maar wat overlapt. Moet je dan gebruiken om misschien iets leuks te doen.
1: Ja.
3: Dus ik heb nu net een hele mooie 7-daagse reis Madeira gehad.
1: Madeira.
3: Nou,
1: Madeira.
3: Nou, die heb ik natuurlijk wel gedronken.
1: Ja.
3: En het wordt daar nog gemaakt met de suikerriet.
1: Een soort port is dat, toch? Een soort port?
3: Ja, tussen port en rum.
1: Okay.
3: Ze maken er ook poncha van. Dat was doel 1 toen we aankwamen om te proosten dat we er waren. Zouden we poncha gaan drinken. Ja, wat is? Ik dronk het echt als limonade. Ik was meteen
1: helemaal
3: aan het duizelen.
1: Ja, meteen.
3: Ja, ik drink eigenlijk normaal
1: blozende wangetjes.
3: Alcohol, nou, meer ook helemaal. Dat ik dacht, welk hotel hebben we ook alweer? Nee, dus het is een soort... Juderoons natuurlijk.
1: Okay.
3: Maar dan met de rum erbij.
1: Ja, dat is een gevaarlijke combinatie.
3: Zo, en het was lekker weer.
1: Ja, ik ken het. Ja,
3: en je zit daar in Funchal, in de hoofdstad.
1: Funchal, ja.
3: We hebben het hele eiland zijn we rondgegaan.
1: Staat jullie in het hotel wat op zo'n klif is gebouwd?
3: We hebben meerdere hotels op kliffen gehad.
1: Daar ben ik ook een keer geweest. Maar een goed hotel, dat is een heerlijk, ja.
3: Ja, je weet niet wat je
1: ziet. Het is een prachtig eiland, hè?
3: En het is dus op een hotspot... of tenminste, Madeira is een hotspot. Dus honderden, miljoenen jaar geleden is daar dus die magma allemaal uitgekomen.
1: Ja, klopt. Ja, het is een vulkanisch eiland eigenlijk.
3: En het is zo vruchtbaar. Alle planten groeien daar 10 keer harder. Je weet niet wat je ziet. Ik heb ook heel veel als we het over de dino's hebben. Ik heb planten gezien waarvan ik iedere keer zei... Nou, deze komt uit de dino-tijd.
1: Ja.
3: En,
1: dino's, 290 miljoen jaar geleden.
3: Ja, nou ja. Maar
1: die planten misschien ook wel, hoor. Misschien langer nog. Ja, ik weet het niet.
3: Nou, ik ben pas naar de botanische tuin in Leiden geweest. En daar wilde ik dus per se planten zien die dus uit de dino-tijd kwamen.
1: Oh ja?
3: En dus die planten heb ik ook weer op Madeira gezien.
1: Oh, wat grappig.
3: Ja, echt prachtig. Maar ook, het is het bloemeneiland.
1: Ja.
3: Nou, dat kon je ook wel zien, hoor.
1: Maar dan moet je ruiken. Dan moet je er toch in een bepaalde tijd heen gaan. Hè? Want het staat niet altijd in bloei natuurlijk.
3: Nee.
1: Welke periode is dan het beste?
3: Nu.
1: Maart, april, mei?
3: Nu.
1: Ja?
3: Ja, want dit weekend is dan ook het Bloemenfestival.
1: Oh, oké. Okay.
3: Ja, dit, je weet niet wat je ziet.
1: Ja.
3: En we hebben dan 4 van die hikes gemaakt.
1: Ja.
3: Nou, het is wel heel leuk. Er is echt een heel erg wandelsfeer.
1: Ja?
3: Hikesfeer. Iedereen mooi. Loopt in de wandelkleren. Iedereen loopt met van die de mooiste schoenen.
1: Ja.
3: Beste rugzakken. Ja. En iedereen heeft het maar over welke P heb jij gedaan? Welke PR? Ja, en dan kom je mensen tegen in de lift en dan krijg je weer een tip. Oh, jullie moeten die PR6 doen. Oh, en wat is dan te zien? Ja, vooral de Levada's, hè, de irrigatiekanalen. Ja. Ja. Super knap aangelegd mooi, door de mens. Want ze maken dus gebruik van het feit dat er constant wolken boven dat eiland hangen.
1: Ja, door het gebergte natuurlijk.
3: Ja, en die geven dus vocht af. De mossen, die nemen dat vocht op. En dat druipt dus langs de bergen naar beneden. Dat komt in die levada's. Nou ja, het is gewoon superknap bedacht ook.
1: En, ja, mooi.
3: En die wandelingen kun je dus maken. En soms loop je echt op richeltjes. Ik ben ook bijna in een ravijn gestort.
1: Nee.
3: Ja, echt. Ik wil natuurlijk weer een mooi filmpje maken of een foto.
1: Ja, dan ga je maar met, dus met één voet buiten pad natuurlijk.
3: Ja, echt. Ik draaide me om.
1: Ja.
3: En er was wel, zeg maar, ijzeren staafjes met touw ertussen. Zo van, dat houdt jou tegen.
1: Ja.
3: Maar een van die ijzeren palen hing dus helemaal los. Nou, ik ging bijna.
1: Ja?
3: Ja, maar er is vorige week ook nog iemand overleden in de Van Nal wandeling.
1: En dan had je gewoon 30, 40 meter beneden gedonderd.
3: Ja, zat ik hier niet.
1: Had je niet gezeten, hè? Nee.
3: Nee, dat denk ik niet.
1: Nee.
3: Er zijn wel heel veel natuurlijk struiken om je op te vangen. Maar ik denk niet dat je het overleeft. Ja. Maar dus vorige week nog iemand overleden daar.
1: Okay.
3: Die was gaan wandelen in dat heb je daar dus ook nog. Die Van Nal Forest. Nou, je weet niet wat je ziet. Dat zijn dus bomen van meer dan 600 jaar oud.
1: Ja?
3: Laurierbomen. Eigenlijk was Zuid-Europa helemaal bedekt met deze laurierbossen. Ja. Maar wij mensen hebben dat allemaal weer gekapt.
1: Okay.
3: Maar op Madeira is het laatste stukje Van Nal Forest nog te zien. Nou, je zou bijna, als die bomen konden praten...
1: Ja.
3: Nou, dan zou je de mooiste verhalen horen.
1: Ja.
3: Of niet de mooiste verhalen. Want er is natuurlijk op...
1: Ja.
3: Madeira betekent hout.
1: Uh-huh.
3: Dus toen de Portugezen aankwamen in 14 zoveel... toen zagen ze een eiland helemaal bedekt met bomen.
1: Ja.
3: Eigenlijk dachten ze volgens mij van... ja, wat moeten we hier? Hoe gaan we hier iets van maken? Maar ze zijn eigenlijk direct begonnen met kappen voor de landbouw. Ze zijn direct begonnen met hele delen in brand zetten.
1: Uh-huh.
3: Ik hoorde iemand die vertelde... het heeft maanden in brand gestaan.
1: Oh ja?
3: Nou ja, het is natuurlijk super vruchtbaar grond.
1: Huh.
3: Maar gelukkig is er nog heel veel bedekt met bomen. En als je dus die hike PR1 doet... die nu weer volgens mij geopend is. Ik heb geluk gehad, hij was één dag open.
1: Huh.
3: Daarna was er een trail run. Dan rennen ze dus al die trappen op. God. En al die paden. Ik heb geprobeerd een stukje te rennen.
1: Huh.
3: Nou, je hart komt bijna uit je lijf.
1: Ja, dat zal.
3: En ik ben best wel sportief. Maar als je dan opeens kom je dus boven de wolken.
1: Ja, ja, mooi.
3: En wij waren net iets te laat voor de zonsopgang. Ja, want dat is dus een must als je daar bent.
1: Ja, ja.
3: Ga die trail doen. PR1. Dan kom je boven de wolken en dan komt dus de zon op. Nou,
1: mooi,
3: je weet niet wat je ziet.
1: Hey, maar ze zijn wel bezig om zeg maar ook te beschermen, hè, de natuur.
3: Ja, ja.
1: Want we hebben het nu wordt gezien, een beetje te veel toerisme daar, of niet?
3: Veel toerisme... je moet dus bij Simplifico, als je er naartoe gaat, moet je dus belasting betalen.
1: Huh.
3: En dat bewijs moet je bij je hebben.
1: Oh ja?
3: Ja, er staan wel overal palen bij de ingangen.
1: Ja.
3: Dat je dus met een QR-code alsnog die Simplifico kan betalen.
1: Okay.
3: Het zijn geen hoge bedragen hoor.
1: Nee.
3: 4,90, 9 euro.
1: Hmm.
3: Maar bij elke wandeling staat controle. Wij zijn 3 keer gecontroleerd.
1: Huh.
3: 1 keer niet. Maar ik heb ook echt gezien dat gezinnen aankwamen. Helemaal vol bepakt met de rugzakken, goede kleding aan. En er werd dus gewoon nee gezegd. Van ja, u moet eerst die Simplifico eventjes betalen. Maar de wifi doet het daar niet altijd.
1: Oh.
3: Want je zit hoog.
1: Ja, natuurlijk.
3: Dus ja, en als je niet had, je mocht echt niet binnen. Ja, maar we gaan alleen een klein stukje. We hebben kleine kinderen. Nee.
1: Nee.
3: Okay. Je kwam echt niet binnen.
1: Hmm.
3: Dus ja, toch teleurstelling bij de mensen.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
3: Want het zijn natuurlijk wandelingen waar je op veugt. En je hebt echt ongeveer 25 minuten haarspeldbochten achter de rug.
1: Ja.
3: Om helemaal naar boven te komen, parkeerplek te vinden.
1: Nou, tot zover deze reclamespot van het Portugese toeristenbureau.
3: Ja. Obrigada. Obrigada.
1: Dus obrigada, ja.
3: Obrigada.
1: Helemaal top. We zitten al bijna tegen 11 uur aan, Maya. Nog 30 seconden zullen. Nou, dat is eigenlijk te kort voor het muziekje.
3: Maar jij hebt een hele mooie motortocht gedaan.
1: Ik heb gisteren naar Culemborg gereden met een aantal mensen.
3: Ja,
1: heerlijk op de motor. En het was natuurlijk fantastisch weer.
3: Geen troep achtergelaten?
1: Nee, nooit. Dat doen we nooit. En we gaan naar het nieuws van 11 uur. En daarna komen we terug. Hè. Onder andere met burgemeester Molenburg. Ja, nog 8 seconden. En dan horen we het laatste nieuws. Het harde, de brand is bijna over, hè, hoor ik.
3: Brandmeester.
0: Ja, dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf zojuist het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME's, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie, Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bultrug Timmy, die eind maart aanspoelde in Duitsland, is vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug werd naar het Kagerrak gesleept met een bak achter een schip en vanmorgen vrijgelaten. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. En het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De laatste file van de spits die staat op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen heb je ruim 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, goedemorgen Zandvoort. En, we zitten klaar voor de tweede uur, Carina.
2: We zijn er helemaal klaar voor.
1: Ja, we zijn er helemaal klaar voor. Want we gaan beginnen eigenlijk met de column van Nelgun Yerli. En Nelgun, één keer in twee weken maakte een mooie column voor dit programma. En we gaan weer naar haar luisteren.
3: En dan nu de column van Nelgun Yerli bij ZFM.
4: Ik zat op een terras in Zandvoort met Harry en een vriendin. En die vriendin vertelt een verhaal en ze zegt opeens... Ja, het is van een groepering van een verschillende culturen afkomstig is. Hè? Mensen met een bepaalde culturele achtergrond. Hè? Verder niet benoemenswaardig welke cultuur, maar... Nou, zeg, je draait er gewoon heen om heen. Je bedoelt dus gewoon eigenlijk Marokkaantjes. Ja, nou, ja, die dus... Nee, dan kun je toch gewoon zeggen Marokkaantjes. Ik vind ze gewoon ook helemaal niks, die shit Marokkaantjes. Echt, ik heb gewoon niks met die Marokkaantjes. Nou, Harry, dat zeg je toch niet? Nou, dat zeg ik niet, dat zeg ik wel. Ik heb het helemaal gehad met die lui. Weet je wat er is gebeurd? Mijn kleinzoon. Vroeger had ik moeite met het woord homo. Nou, dat heb ik inmiddels geaccepteerd. Prima, niks mis mee. Onze premier is er één. Allemaal prima. Nu denk je, sowieso, homo zijn is helemaal niet erg. He? Dan denk ik, nu inmiddels over mijn kleinzoon, was hij maar homo. Nee, wat is hij eigenlijk? Nou, hij is geen transgender, hij is geen non-binair... het is geen jongen, het is geen meisje. Het is een pangender, noemt hij zich. Nou, vind ik heel erg... Heb ik heel erg moeite mee gehad. En hij is nu 17. Dus ik heb al 17 jaar moeite met zijn keuze. Alhoewel, nee, 12 jaar. Want de eerste 5 jaar was het prima. Het was gewoon een jongetje. We waren blij dat mijn dochter een zoon kreeg. Nou, het is pech. Het is een meisje. Ja, ik bedoel pech. Het is onzijdig. Dan moet ik aan wennen. En hij zegt dat het dat ook trouwens helemaal geen keuze is. Dat het gewoon zo is. Wat hij is. Of wat hij niet is. Dus dat hij geen jongen is. Maar wat hij is, nou, dat heb hij geaccepteerd. Nou ja, iedereen. Ik heb het dus ook eindelijk geaccepteerd. Ik heb in de therapie moeten gaan om het te accepteren. Om überhaupt te weten wat pangender is. Hè? Al die genders eindelijk geaccepteerd. Nou, gaat die jongen naar zo'n voetbal gebeuren? Er waren een paar van die Marokkaantjes, die rotkoppies. Die hebben hem in elkaar geslagen, omdat ze niet wisten wat hij was. Dan zeiden ze, wat ben je eigenlijk? En dan sloegen ze hem in elkaar. Nou, hij heeft een rok aan en een broek eronder. Nou, dan denk ik, vroeger hadden we zo'n van die Turken... die met een rok en een broek liepen. Dan noemden we Turkie, Turkie, broekie, jurkie. Nou, nu hebben we een generatie die ook een broekie, jurkie aan heeft. En het is geen Turkie, Turkie... Het is een, wat is hij? Ja, pani pani. Ja, pani. Pangender. Panji panji. Nou, het is een leuke naam. Vind ik grappig. Ja, panji panji. Leuk. Niks mis mee. Ik heb het geaccepteerd. Maar die Marokkaantjes hebben hem in elkaar geslagen. Hè? Hij heet Danny. Je zou denken... Ik dacht vroeger, als hij meisje wil zijn, dan wordt het een Daniella. Maar nee, hij wil graag Dan genoemd worden... Niet Danny of Danielle, maar gewoon Den. Dat staat voor een dennenboom, onzijdig. Vond hij leuk. Nou, prima, niks mis mee. We hebben het allemaal geaccepteerd. In het begin hadden we er thuis best wel moeite mee. Hè? Want het is zo'n leuk joch. Zo'n leuke Pangi. Hij is lief, gevoelig, slim. Ik hou van hem, van haar, van Den. Ik wil dat hem gewoon niets overkomt. Hè? Daar maak ik me best wel eens zorgen over, hoor. Hij is zo'n lief kind... En dan doet het me verdriet dat Den in elkaar geslagen wordt in ons eigen land. Omdat die Marokkaantjes niks van onze cultuur begrijpen... en ons in ons eigen land durven te slaan. Nou, daar ken ik gewoon niet bij. Helemaal gewoon van die Marokkaantjes, daar ken ik gewoon niet bij. Wat bemoei je eigenlijk mee? Ik zou jou eens even in elkaar slaan met je geloof waar ik niks mee heb. Ik vind het gewoon... Shit, Marokkaantjes, sorry dat ik het zeg. Maar Harry, kom op zeg. Er zit toch ook een nuance in? Niemand, of het nou Marokkanen zijn of Brazilianen of Spanjaarden of Surinamers... niemand is oké die een ander slaat. Nou, Spanjaarden doen dat niet hoor, hé. En de Brazilianen ook niet. Mijn werkster is Braziliaans, hartstikke leuke meis. Mijn beste vriend hier heeft een Braziliaanse vriendin. Hartstikke leuke meid. Gezond, mooi, lief, slaan niemand. Die Surinamen zijn ook prima, een van ons. Het zijn die Marokkaantjes. Ja, maar Harry, oké, maar misschien dat één Marokkaan iets fout doet. Dan kun je toch niet alle 10 de schuld geven? Nou, nee, het is eerder andersom. Het zijn 9 Marokkaantjes die fout doen. En misschien dat er maar eentje is die iets goeds doet. Nee, zo is het. Ik zeg het je, wat dat betreft, Zandvoort, hè? De PVV heeft een nieuwe leider. Ik zeg je, Peter, doe er iets aan. Ik ben zeker geen racist. Nou ja, ik ben wel een racist. Nee, ik ben geen racist. Ik vind alle rassen goed. Maar ik zou zeggen, als er één ras is die het niet goed doet in dit land, dan zou ik zeggen, hup eruit. Ja, echt. Zeg ik ook trouwens voor... Nee, ik ben helemaal geen racist. Zeg ik ook voor de Nederlandse hooligans. Zeg ik, nou, als die iets fout doen, zouden die eigenlijk ook een jaar verplicht naar een ander land moeten. En dan om voor straf een land waar het helemaal niet zo heel erg leuk is. Bangladesh bijvoorbeeld. He? Hup, eruit. Een jaar lang naar Bangladesh. Dat zou toch een leuk reglement zijn. He? Met Bangladesh een regeling maken dat alles wat hier agressief doet, dat we dan naar Bangladesh sturen. He, dat we dan Bangladesh als hulp, dat geld wat die ene ons kost in ons land, dat aan Bangladesh als cadeautje geven. Zo van, hier heb je die persoon die in ons land niet zo gezellig maakt. En hier heb je ook het geld. Nou, dat is toch dan toch wel opgeruimd, denk ik dan. Dat zou moeten gebeuren, vind ik. Ja, of nog beter, wacht even, doe je ook nog eens een goed doel. Iemand uit Bangladesh hierheen halen voor alles wat hier fout gaat, daarheen gaat. Nou, ik zweer het je, na 50 Marokkaantjes die je naar Bangladesh stuurt, nou, dan houden de rest van die Marokkaantjes wel op. Nou, Harry, ik vind je wel heel erg radicaal en racistisch denken, hoor. En bovendien ook democratisch onuitvoerbaar dom, eigenlijk. Het is helemaal niet radicaal. Ik probeer een oplossing te vinden. Ik heb al eerder gezegd, PVV-praatjes vullen geen gaatjes. Ze praten, maar ze doen niks. Het moet eens wat gebeuren. Ik heb laatst gekeken naar een documentaire van Pim Fortuyn. Ja, daar zat jij trouwens ook in. Vond ik leuk. Ja, ik herkende je bijna niet. Je zag er toen goed uit. Dank je wel voor het compliment, Harry. Toen. Nou, ik ben eerlijk, dat weet je. Ik ben gewoon eerlijk. Je kunt er ook niks aan doen. De jaren hebben je niet het mooiste gemaakt met je botoxkop. Wat je de laatste tijd ook niet meer doet, zeg je. Nou, het ziet er niet uit. Maar goed, dat interesseert me verder niet. Maar even over die documentaire, over Pim Fortuyn. Alles wat die man heeft gezegd, komt uit. Hè? Ik denk, dat is toch zo'n leuke, lieve, gevoelige man. Ik vind het zo erg dat hij dood is. Ik mis hem zo. Nou, hoe goed kende je hem eigenlijk? Nou, ik kende hem niet persoonlijk, maar ik mis hem. Je kunt toch iets missen wat je niet kent? Ik bedoel, ik mis Sonja Barend ook ontzettend. En nu is ze overleden, diepe pijn. Ja, nee, daar had ik ook een enorme pijn van Sonja Barend. Oh, ik hoop dat ze een vrede rust. Ja, die heb ik wel gekend, persoonlijk. En dat doet me eigenlijk echt nog steeds heel erg pijn. Ik hoop dat ze een vrede rust. Nou, ze kan in ieder geval niet meer zeggen, morgen gezond weer op. He, het is afgelopen. Ja. Maar het is grappig, maar nee, toch kan ik er niet om lachen, Harry. Ik heb er toch echt verdriet om. Ja, snap ik. Maar humor is nog het enige wat ons redt, meis. He, lach er een beetje om. Vind ik ook van jullie cultuur. Dat vind ik trouwens, dat moet ik ook even kwijt. Jullie hebben geen humor. Jullie nemen alles zo serieus. Neem het leven een beetje met een korreltje zout, meis. Niks aan de handje. Nou, jongens, ik zit hier ook nog. Mag ik mijn verhaal nog afmaken of hoe zit het? Oh ja, Lodewieke, sorry, we haakten af. Harry met zijn nonsens. Nou ja, nonsens. Er zit natuurlijk best wel een stukje waarheid in, hè? Nou, goed, Lodewieke, die discussie hebben we nu al gehad. Wat wilde jij vertellen? Nou, die mensen dus met een bepaalde culturele achtergrond, hè, zo begon ik mijn verhaal, die zouden zich beter moeten aanpassen aan onze waarden en normen. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Nou, zie je, kijk, dat hoor ik nou zo graag van jullie, hè? Echt waar. Jij bent gewoon een prima Marokkaantje. Echt, nu de rest nog. Harry, Neil is niet Marokkaans. Ach, het is toch allemaal één pot nat, dat maakt het uit. Weet je, dames, ik haak af. Ik ga even een haringtje halen in mijn kleine mooie dorp. Dag, dames. Dag, dag, dag.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, terug bij Goedemorgen Zandvoort. Het is 11:58. En inmiddels zit onze burgemeester David Molenburg bij ons. Welkom.
2: Goedemorgen.
1: David. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we gaan over een aantal zaken praten. Ook een paar actuele zaken. Ik wil eigenlijk beginnen met de natuurbranden. Want die heeft natuurlijk het nieuws wel bepaald de afgelopen week. En het kwam heel dichtbij in Noordwijk.
2: Klopt.
1: De vraag zal waarschijnlijk zijn bij veel Zandvoorters ook. Is de Zandvoortse brandweer paraat om in te grijpen wanneer het zo, eventueel zover is?
2: Nou, om op die laatste vraag te antwoorden, ja. Je hebt de afgelopen periode in het land gezien dat er natuurlijk behoorlijk wat natuurbranden zijn geweest. Het was ook echt extreem droog. Dus ik ben ongelooflijk blij dat het in ieder geval daarnaar uitziet dat er nu wat regen uit de lucht komt vallen.
1: Ja, vanmorgen was een soort druppel op een gloeiende plaat. Ja, dat was niet veel. Maar het is altijd wel goed. Ja.
2: Ik heb dat er een aardige plans aankomt.
1: Oké.
2: We leven natuurlijk gewoon in een kwetsbaar gebied met duinen. Als op het moment dat dat droog wordt en het is langdurig droog, is natuurlijk de kans op branden groot. Tegelijkertijd, ons brandweerkorps, veiligheidsregio, speelt daar heel goed op in. Maar dat vergt wel heel veel. Het vergt sowieso dat materieel aangepast moet worden. Met die kans op natuurbranden. Nou, daar zijn ze mee bezig. Zodat makkelijker echt in het duingebied geblust kan worden. Het gaat om dat ook de beschikbaarheid van water. Dus putten. Gek genoeg hebben wij natuurlijk, ondanks het feit dat we aan de zee liggen, weinig openbaar water. Mm-hmm. Waar je zomaar uit kan putten op het moment dat je moet blussen. Dus die voorzieningen. En het vergt natuurlijk ook kennis. En ik was een tijdje geleden bij de oefenavond van de brandweer. Waar dan ook echt specifiek heel veel aandacht gegeven wordt aan het blussen van natuurbranden, omdat het ook een zeer specifieke manier van brandbestrijden is. Dat hoor je nu ook in het harde. Bij Nunspeet, dat ze er dagen over doen en dan denken ze dat ze het weer onder controle hebben en dan laait het toch weer op.
3: Ja.
2: En het kan ook net te maken hebben met dat de wind draait of dat er dan toch ergens ondergronds nog haarden zijn. Dus dat vergt ook heel veel kennis. Maar we zullen er rekening mee moeten houden met de gewijzigde klimaatomstandigheden.
1: Dus er komt speciaal materieel ook voor onze kant op.
2: Ja, en de brandweer past gewoon in de komende periode bij vervanging ook zijn materieel aan op het feit dat natuurbranden gewoon een grote kans hebben om voor te komen. Ja.
3: Is er bij de brandweer ook echt een specialist op natuurbranden?
1: Ja, dat zal ongetwijfeld zijn.
2: Nee, kijk, we werken in Nederland in veiligheidsregio's. Nou, onze veiligheidsregio, dat betreft 9 gemeenten met ook Haarlemmermeer en Haarlem erbij. Dus dat zit op een schaal waarbij je gewoon eigenlijk voor alle zaken specialisten hebt. Dus gelukkig wel.
1: Ja. Oké, hadden we eerder in de week Koningsdag. Hè? Ik wou zeggen weer Koninginnedag, maar ik ben vrij oud, dus ik zit nog steeds met Koninginnedag. Maar het was Koningsdag, het was een mooie dag. Het was druk, hè? 'S ochtends al. Smiddags lekkere muziek met de baspartij van de burgemeester weer een keer. Maar ja, goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Maar de algemene indruk van Koningsdag, die was goed.
2: Het was heel,
1: de sfeer was goed.
2: De sfeer was goed, het was heel gezellig. We beginnen dan 's ochtends altijd met de vrijmarkt. Nou, dan vind ik altijd heel leuk om te zien dat er dan 's ochtends al overal mensen met kleedjes.
1: Ja, helaas geen tafel zitten dit keer. Maar
2: Nee, ik begreep dat er enorm tekort aan kramen. Ja. En met name ook personeel om die dingen neer te zetten. Dus dat ze echt stand in land hebben afgebeld. En tegelijkertijd moet ik zeggen dat ik vond het daardoor juist wel echt een echte vrijmarkt.
3: Ja, echt zoals vroeger.
2: Ja, ik vond het echt heel gezellig daardoor. Nou, dan hebben we altijd op het gemeentehuis een receptie voor degene die een lintje hebben gekregen. Ja. De gedecoreerden. Zingen met de wapenzangers. Ook hartstikke leuk. Wilhelmus en een paar mooie andere liederen. En dat loopt dan zo lekker de dag door met de kinderspelen.
1: Het was weinig vernieuwend, zoals in de Stolverse krant stond. Ja. Maar dat hoeft ook helemaal niet, denk ik. Hè?
2: Nee, ik heb wel de Stichting Viering Nationale Feestdagen heeft het weer fantastisch gedaan. Dus complimenten aan zowel het stichtingsbestuur als alle vrijwilligers die meegeholpen hebben. Want het is echt weer indrukwekkend om te zien hoeveel mensen er dan op de been zijn om 's ochtends vroeg al op te bouwen en alles te begeleiden. Ja. Ik heb wel met de voorzitter van het comité gezegd van, ja, we zouden eens een keertje kunnen kijken om bijvoorbeeld bij die opening daar, dat gaat al heel lang hetzelfde. Misschien eens wat andere elementen in te kunnen brengen. Maar tegelijkertijd, ja, zolang mensen het leuk vinden en het waarderen, zeg ik ook, ja, hoef je ook niet te veel te veranderen. Het enige wat ik zelf leuk zou vinden is, ik merk dat er een grote scheiding is tussen overdag de ouders met de kinderen. En op een gegeven moment gaan die weg. En dan blijven eigenlijk alleen maar de oudere volwassenen over in het centrum. En zie je daar weinig jongeren. Dus ik zou het wel heel mooi vinden als we ook bij dat programma in de Haltestraat en
1: voor de ouderen
2: dat we ook de jongeren daar meer zouden zien.
1: Ja,
2: ik begrijp het ook wel, hoor, want die gaan ook in grote getalen naar Haarlem en Amsterdam. Ja. Maar het zou toch mooi zijn als we die op een of andere manier ook hier iets kunnen bieden, waardoor ze hier blijven.
1: Ja. Nou kreeg je wel op Facebook weer een paar vervelende opmerkingen over de handhaving voor... Er mocht geen koffie of thee verkocht worden.
2: Ja, dat,
1: of geen voedsel. Hoe zie je dat nou precies?
2: Een paar zeurkousen die dat vreselijk uit hun verband hebben gerukt.
1: Ja.
2: De organisatie heeft mensen aangesproken die echt op commerciële basis eten en drinken aanbieden. En in de Voedsel- en Warenwet staat gewoon heel nadrukkelijk dat dat niet mag. Nou, de organisatie, dus niet de gemeentelijke handhavers, hebben daar mensen op aangesproken en verzocht daarmee op te houden. En uiteraard niet kindertjes die limonade staan te verkopen. Daar ging het helemaal niet over.
1: Ja.
2: Maar goed, blijkbaar vinden mensen het dan weer nodig. Dan loopt er weer iemand rond die aan het zoeken is naar één negatief dingetje op zo'n ontzettend leuke dag.
1: Hm.
2: Ik lees het niet. Ik hoor dan dat het geschreven wordt en denk, doe je best.
1: Nee, begrijp ik. We gaan even naar het drukke seizoen dat er aankomt. Tenminste, dat is hopelijk voor Zandvoort. Gisteren was eigenlijk een voorproefje. Het was erg druk in Zandvoort, heb ik begrepen. Ik was er zelf niet, maar wat ik begrepen heb. En toch vanmorgen weer een hoop troepen langs en op het strand en langs de boulevard.
2: Ja. Nee, dat is echt ongelooflijk.
1: Hoe kan dat nou?
2: Omdat mensen gewoon...
1: Ze pleuren dat neer.
2: Ik bedoel, terecht zei iemand vanochtend, je kan er 20 prullenbakken bij zetten. Als mensen het er niet ingooien, dan kun je bezig blijven. Ja. Tegelijkertijd moet ik ook echt zeggen dat we afgelopen jaar behoorlijk geïnvesteerd hebben. Er zijn containers bijgekomen op de boulevard.
1: Die stonden er nu ook al?
2: Die staan er. Dus in die zin vraagt het natuurlijk voortdurend evaluatie, maar aan het asociale gedrag van mensen, want ik constateer het ook, kijk op de boulevard, kun je weinig veranderen, ook niet met heel veel prullenbakken bij. Tegelijkertijd, het is wel onze taak om gewoon te zorgen dat het opgeruimd wordt. In Spaanlanden en iedereen is daar heel hard mee bezig om dat te doen. Maar ja, helaas, wat je ook ziet, is dat bijvoorbeeld het dan 's avonds wel opgeruimd is en mensen dan toch blijkbaar 's nachts nog op het strand gaan zitten en hun rotzooi weer niet meenemen.
3: Ja, opstaan en weglopen en alles laten liggen.
2: Dus maar goed, nogmaals, wij doen er echt alles aan om het schoon te houden.
3: Ja.
2: Maar in asociaal gedrag van mensen, daar valt vaak ook niet tegen op te werken.
1: Maar moeten de strandpachters bijvoorbeeld ook meer doen om hun eigen...
2: De strandpachters doen daar heel veel aan.
1: Ja.
2: Toen
1: ik vroeger op het strand werkte, en het laatste wat je moest doen en het eerste waarmee je begon, dat was het opruimen van het strand.
2: En dat is nog steeds
1: het schoonmaken van het strand. Dat is nog steeds zo.
2: Ik kreeg net een telefoontje. Ik moet hem zo even terugbellen van een van de pachters. Op het moment dat je s'avonds alles opgeruimd hebt en je komt 's ochtends terug veel rotzooi achtergelaten. Ja, dan zinkt af en toe. Dan moet je ook wel in de schoenen natuurlijk.
1: Ja, ja. Nu bestaat er een sturingskade drukke dagen. Dat bestond vorig jaar al. Hè?
2: Klopt.
1: En nu is het sturingskade drukke dagen 2026. Daar staan een hoop dingen in die allemaal geregeld moeten worden. Er is al een coördinator drukke dagen ook, hè?
2: Klopt.
1: En wat doet die?
2: Kijk, op die hele warme drukke dagen zijn ongelooflijk veel mensen betrokken bij het veilig bereikbaar en netjes houden van Zandvoort. Uh-huh. En dat gaat niet alleen om de gemeente, dat gaat om politie, het gaat om handhaving, het gaat om de strandpachters, het gaat om de reddingsbrigade. En al die partijen spelen een ongelooflijke en cruciale en belangrijke rol om te zorgen dat mensen hier netjes ontvangen kunnen worden. En die coördinator die is aangesteld om te zorgen dat gewoon al die partijen met elkaar samenwerken. Dat daar goede afspraken onderling worden gemaakt. Dat heel helder is wie waarvoor verantwoordelijk is. Om een voorbeeld te geven. Elke dinsdag zitten al die partijen bij elkaar in het seizoen. Dan wordt er gekeken wat wordt het weer de komende week. Welke dagen mogen we echt heel veel instroom verwachten. Is er bijvoorbeeld een vrij weekend in Duitsland. Zijn er evenementen. Dat wordt allemaal achter elkaar gezet. En vervolgens wordt daarop bepaald wat de inzet is die er de komende week gepleegd moet worden.
3: Het is echt goed om een keer te weten dat dit gebeurt. Ja. Want daar hebben wij geen weet van.
2: Nee, en er zijn echt heel veel mensen mee bezig.
1: Ja, nu wel.
2: En bijvoorbeeld als het gaat om de politie inzet hebben wij ook een codering, een opschaling. We hebben gewoon een normale basisbezetting van het team Kennemerkust. Dat is Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort. Ja. Dat is natuurlijk een niet al te groot team. Op het moment dat wij echt zien, het wordt warmer. En we mogen ook verwachten dat daardoor de overlast toeneemt. dan schuift het in elkaar en wordt in eerste instantie, in de eerste code, wordt alles wat er in het gebied is vanuit het eigen team hier naartoe gehaald. En dan wordt dat aangevuld met teams uit de omgeving, bijvoorbeeld Haarlemmermeer en Haarlem. Zodat we ook echt gegarandeerd kunnen zorgen dat er voldoende politie aanwezig is. En dat gaat echt helemaal tot wat we noemen de noodknop. Dat is als echt de nood aan de man is, dan wordt die ingedrukt en dan staat de hele boulevard voor. Dat heb ik gelukkig nog maar één keer meegemaakt in de periode dat ik burgemeester ben. Maar het is wel heel goed om te weten dat die paraatheid er is. Ja. Nou, en dat wordt dus allemaal afgestemd. En bijvoorbeeld ook de pachters spelen daar een belangrijke rol in. Die zijn voor ons echt ogen en oren van wat er op het strand gebeurt. Mm-hmm. Die hebben vaak als eerste door van, hé, er broeit iets, hou dat in de gaten. Dus die zijn voor ons ook een heel belangrijk gesprekspartner. Een aantal pachters hebben ook horecaportefoons heet dat. Die kunnen rechtstreeks bij de politie op de lijn komen. Dat zijn met name de pachters die zitten tussen de Palace Flat en de rotonde. En die coördinator, dat is overigens niet iemand die dat voltijds doet. Die is aangesteld om dit allemaal bij elkaar te brengen.
1: Nou, het leek erop dat vorig jaar die groepen die overlast veroorzaken, die vaak uit Amsterdam komen, dat leek minder erg te zijn dan het jaar daarvoor.
2: We hebben inderdaad echt gezien dat de overlast behoorlijk teruggelopen is. Uh-huh. Afgelopen seizoen moet ik ook wel zeggen, was qua weer...
1: Ja, ook minder dan het jaar ervoor. Ja,
2: tegelijkertijd hebben wij wel het idee dat de maatregelen die wij nemen effecten afgeven. Wat ik wel even wil aantekenen, je hebt het over groepen uit Amsterdam. Ik leg regelmatig gebiedsverboden op aan mensen die zich misdragen. Dan mag je 3 maanden Zandvoort niet in.
1: Ik kom uit hele land.
2: En het valt me op, ze komen overal vandaan. Ja? Tot en met Harderwijk.
1: Maar het zijn wel vaak groepen die elkaar vinden dan waarschijnlijk via WhatsApp of iets.
2: Dus dat wel, maar het is niet zo dat dat specifiek een groep uit Amsterdam is. Uh-huh. Dat was in het verleden wel zo. En toen werd er bijvoorbeeld ook gewerkt met het inzetten van wijkagenten en jongerenwerkers uit Amsterdam, omdat die groepen kenden.
1: Ja. Maar die gingen al met de trein mee zelfs.
2: Ja, maar nu merk je, is dat een veel diversere groep. En ik kan het gewoon zien aan... Ik leg behoorlijk wat van die verboden op.
1: Hoeveel ongeveer?
2: Dat gaat wel om echt...
1: Tientallen, zeg maar. Ja, toch wel.
2: En als mensen zich misdragen, dan willen we graag dat je... Je even de tijd niet vertoont hier.
1: Maar houden ze zich eraan?
2: Ja, op het moment dat je er niet aan houdt, dan ga je een misdrijf. En dan word je daar ook gewoon voor
1: veroordeeld.
2: En het gebeurt wel eens dat er iemand gesignaleerd wordt. Ik weet dat er vorig jaar iemand met een gebiedsverbod werd met een oranje pruik op Koningsdag gesignaleerd door de politie.
3: Wow.
2: En neem van mij aan dat de politie ook buitengewoon erop gebrand is. Mensen die overlast hebben gegeven, waar ze last van hebben gehad. Om die aan te pakken. Ja. Dus die letten er wel op,
1: En die is opgepakt en berecht. Ja, het is een misdrijf voor je.
2: Ja.
1: Boete of gevangenisstraf. Dat is, vorig jaar hebben de paviljoenhouders ook... en dat heeft te maken waarschijnlijk ook met de troep die dan later op het strand ligt. Geklaagd over slapers op het strand.
2: Klopt.
1: Hoop mensen die blijven slapen. Wordt daarop gehandhaafd of niet?
2: Ja, we hebben helaas niet de beschikking over handhaving elke nacht.
1: Mm-hmm.
2: Dat zou ik wel willen, maar dat is een hele kostbare aangelegenheid voor ons als relatief kleine gemeente.
1: Maar kun je dat niet wel met warme nachten, zeg maar?
2: We doen het wel. Dus er zijn een aantal nachtdiensten dat de handhaving er echt op handhaaft. En tegelijkertijd, het is gewoon een hardnekkig probleem waar we tegenaan lopen. En waar we kunnen handhaven, maar helemaal voorkomen kunnen we het niet.
1: Nee?
2: Wachters
1: die vinden het gewoon een overlast eigenlijk.
2: Ja, en ik zou zeggen, spreek ook gewoon mensen erop aan. Dat doe ik zelf ook. Dus.
3: En ik vind dat het verkeer wel heel goed gaat de laatste jaren. Met die verkeersregelaars. Dat is echt... pas in Zandvoort kwam, heb ik regelmatig mijn ouders weer teruggehaald, omdat er zo'n files waren. Ik zeg, kom maar weer terug, want dit heeft geen zin. Maar gisteren was het voor het eerst wel weer even heel druk. Dat ik dacht,
1: misschien moet iedereen een beetje op gang komen. Hè?
2: Ja, dat is wat ik altijd zeg. We hadden het net over dat sturingskader, drukke dagen. Dat gaat natuurlijk niet alleen over veiligheid, maar ook over mobiliteit.
3: Ja.
2: En we richten ons natuurlijk heel erg op die een paar hele warme dagen in het jaar. Waarbij je ook vaak ziet dat de eerste warme dagen het dan ook echt extreem is. Tegelijkertijd zie je ook dat het bezoek zich wel veel meer over de dag verspreid heeft. Vroeger kwam iedereen tegelijkertijd naar het strand en ging ongeveer gelijktijdig weer weg. Nou, nu zie je vaak dat er aan het einde van de dag nog een enorme instroom van mensen deze kant op is. Ja. Dus dat spreidt ook. En tegelijkertijd, je weet op het moment dat het echt heel warm is, dat je ook in de drukte terecht kan komen als je deze kant op komt.
3: Ja.
2: Dus ik zou zeggen, als het lukt, kom met de fiets of met de trein. Want we hebben natuurlijk prachtige voorzieningen om anders dan met de auto deze kant op te komen.
1: Ja, maar ja, toch komen de meeste mensen naar de auto. Hè. Dat is heel moeilijk. Ja,
2: nee,
1: maar
2: en daarom hebben we ook natuurlijk behoorlijke hoeveelheden parkeercapaciteit.
1: Tuurlijk, ja.
2: Maar het viel me op. Gisteren, wij zaten 's ochtends bij elkaar en vroegen ons af van... hoe druk gaat het worden? Nou. En de voorspellingen liepen wat uiteen. Maar de bakken stonden echt om 12 uur, 1 uur al helemaal vol.
1: Ja, maar ja, goed. Eerst, eigenlijk de eerste mooie dag, hè, met mooi weer in ieder geval. Ja. Maar het is wel goed voor Zandvoort, dat moeten we ook zeggen.
2: Zeker.
1: We gaan even een kleine pauze doen. Maar we gaan een muziekje draaien tussendoor. Want anders worden de mensen helemaal gek thuis. Dus met alles gepraat, sorry. Dus Maya, wat heb je in de aanbieding?
4: Ik heb Neil Diamond met Cracklin' Rosie.
1: Altijd mooi.
2: Nelis Diamant. Nelis Diamant.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, het is 10 over half 12. Het tweede deel met de burgemeester. We hebben het net gehad over de sturingskader drukke dagen. Gisteren was een drukke dag. Maar in dat sturingskader staan allerlei zaken die meegenomen worden over hoe je het aanpakt. Tijdens drukke dagen. Er staat bijvoorbeeld ook iets in over de extra aandacht voor de overlastgevende waterscooters.
2: Klopt.
1: Is dat zo'n groot probleem?
2: Nou, dat was een fenomeen wat plotseling opdook.
1: Opkwam, ja.
2: Dat zijn waterscooters die vrij dicht langs de kust varen. En dan capriolen uithalen. Maar in onze APV staat dat je 1000 meter... buiten de kust niet met die dingen mag varen. Ineens waren ze er vorig jaar.
1: Waar komen die vandaan?
3: Ja,
2: die gaan in IJmuiden te water.
1: Oh, en dan komen ze hier.
2: En het is natuurlijk lastig, want ja, wij hebben

0: met één zo'n figuur, samen met Lars Carré, de wethouder, een gesprek gehad. Die hebben gewoon aan tafel uitgenodigd. Ik zei, het is levensgevaarlijk wat jullie doen. Want op het moment dat daar mensen zwemmen en je komt met zo'n ding langs. Ja, iemand kan gewoon echt zwaar gewond raken.
1: Ja. Zijn er wel eens ongelukken mee gebeurd of niet?
0: Nou, er is vorig jaar iemand van zo'n waterscooter afgevallen. Dus iemand die zelf aan het varen was. Maar goed, het is gewoon levensgevaarlijk op het moment dat je met die dingen vaart. Dus, helaas, vorig jaar was het echt, hadden we het goed onder controle, omdat het echt behoorlijk afgenomen was. Helaas zag ik er gisteren weer een paar.
1: Okay.
0: Dus ja, dan hoop ik gewoon dat we goede foto's hebben en dat we die mensen aan kunnen schrijven. En
2: is het iets om in Muiden al het gesprek aan te gaan?
0: Dat gebeurt dus ook. Want in Muiden zijn ze dus ook aan het. Maar tegelijkertijd, ik heb ook met dit soort figuren geleerd dat op het moment dat je één weg afsluit, vinden ze altijd weer een andere manier om mensen het leven zuur te maken. Dus in die zin, we coördineren dat. Bijvoorbeeld, alle afstanden waren bij alle gemeenten verschillend. Nou, ik ben ook voorzitter van de Noord-Hollandse kustgemeente. Dus we zijn nu allemaal die APV gelijk aan het trekken. Okay, zodat het niet zo is dat als je in de ene gemeente 300 meter, dat het in de andere gemeente 1000 meter is. Want wat we ook zien, dat op het moment dat je op één plek de kop indrukt, dan ontstaat het weer op een andere plek. Dus we trekken daar ook gecoördineerd in op met in ieder geval de Noord-Hollandse gemeentes. En ik heb nu ook contacten met mijn collega in Noordwijk om te zorgen dat het daar ook goed gecoördineerd wordt.
1: Een ander veiligheidsaspect op het strand is het rijden van voertuigen op het strand. Dat is ook beter geregeld nu, want er zijn vignetten nu en er wordt gescand.
0: Dat is digitaal geworden. Dus dat betekent dat niet zoals vroeger met briefjes ging. Vorig jaar hebben we heel veel illegale vignetten nagemaakt, dus dat we het in beslag moeten nemen. En dit systeem hoor ik van, maar ik moet even kijken, want we hebben gisteren de eerste wat warmere dag gehad, dat men daar in ieder geval tevredener over is. Maar goed, dat is ook nieuw, dus dat zal zich moeten...
2: Ook een nieuw, ja.
0: En ook daar geldt dat het natuurlijk gewoon gevaarlijk is om met auto's te rijden. Het is toch, het moet bevoorraad worden en uiteraard paviljoenhouders moeten ook gewoon hun werk kunnen doen. Maar dat is wel goed om dat echt stevig gereguleerd te houden.
2: Ja.
1: Maar dat gaat dan via kentekens, of niet?
0: Ja,
1: oké. Okay. En dat gaat dit jaar al in?
0: Ja.
1: Goeie zaak, goeie zaak. Nou, nog één keer over dat zwerfafval, wat er is en zo. Ik zag dat er zijn gradaties van C naar B en uiteindelijk naar A in december 2027. We zitten nu op B, neem ik aan.
0: Ja.
1: En wat is het verschil tussen B en A dan?
0: Nou goed, het heeft echt met capaciteit te maken, met de hoeveelheden keren dat er schoon gemaakt wordt. Dus ja,
1: maar dat heeft waarschijnlijk ook met geld te maken, wat Spaanlanden dan, toch?
0: Dat klopt, ja, want dat is natuurlijk een hele dure aangelegenheid.
1: Ja, maar het is al heel vaak in de gemeenteraad langsgekomen, hè, over... De gemeenteraad zou daar misschien toch wat extra geld voor...
0: Nou goed, er gaat nu al heel veel geld naartoe. En er wordt echt heel hard gewerkt. En wat natuurlijk altijd het lastige van dit soort kwesties is... Het is niet alleen geld. Het is ook de mensen die het uit moeten voeren.
1: Ja, dat is waar.
2: Maar met Formule 1 zie je hele groepen jongeren lopen. In die blauwe pakken.
0: Klopt, ja.
2: Dat zou je eigenlijk gewoon het hele jaar wel moeten hebben.
0: Dat zou kunnen, maar ook daar dat zit natuurlijk altijd weer de vraag achter. Van, ja,
2: wie wil het doen?
0: Wie wil het doen? Zijn er mensen beschikbaar? Heb je het geld ervoor?
2: Ja. Leuke bijbaan.
1: Oké, tot zover even druk op het strand. Ik wil toch nog even teruggaan naar afgelopen week. Er is een schietpartij geweest op het politiebureau. Kunt u daar iets meer over vertellen?
0: Nou, wat ik kan zeggen is dat er een politieagent is overleden. Ik kan daar verder niet te veel op ingaan. Ook uit respect richting de familie en de collega's. Wat ik wel kan zeggen is dat het in ieder geval bij het hele korps Kennemerkust... maar ook bij alle andere mensen die betrokken waren en die hem kenden enorm... is aangekomen.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
0: Ja, maar goed, ik kan er verder niet te veel...
1: Het kwam natuurlijk via P2000 naar voren. Schietpartij op een politiebureau. Dat maak je natuurlijk niet altijd mee. Maar laten we het hierbij houden dan inderdaad. Ik heb nog een vraag over de Oekraïners. De opvang van Oekraïners. Er zou in maart zou er eventueel een nieuwe locatie bekend worden gemaakt. Nou, het is nu begin april.
0: Klopt.
1: Dus... nog niet gevonden?
0: We hebben wel een inventarisatie gemaakt van allemaal mogelijke oplossingen. Mm-hmm. Tegelijkertijd schuift de deadline ook wat op, omdat de ontwikkeling van de Curie Dex, daar zit ook.

0: wat termijnen op die wat opschuiven. Dus het geeft ons in ieder geval wat adem om er goed over na te denken.
1: Dus het zal niet aan het einde van de zomer over zijn?
0: Nee, daar is het van het eind van de zomer niet over. Dan moet je echt wel denken dat dat nog wel richting 2027 gaat. Wat ik wel heb, we zijn natuurlijk in afwachting van een nieuw college. En dit is wel een van de taken die zo snel mogelijk op het bordje van de wethouder die daar straks over gaat. Komt
1: er werd regelmatig iets gezegd over, tenminste in het dorp, over een plek bij de sportvelden van Duintjesveld. Ja. Maar dat is een van de mogelijkheden, zeg maar.
0: Er zijn een aantal mogelijkheden in kaart gebracht. En ik ga nu niet speculeren.
1: Nee, dat begrijp ik. Wat. Ja.
0: Want nogmaals, dat vind ik echt, als er straks een nieuw college zit en de gemeenteraad ook volledig weer in zijn vergaderschema zit, zal dit een van de taken zijn waarop dat bordje ligt.
1: Ja, die nieuwe gemeenteraad die komt 6 mei voor het eerst bij elkaar. Dan gaat het waarschijnlijk over, de coalitieonderhandelingen. Ik weet niet.
0: Nou, we gaan 6 mei, dat is.
1: Dat is de gemeenteraadsvergadering.
0: Woensdag is de eerste gemeenteraadsvergadering. Ja. Dan worden allereerst de buitengewone raadsleden geïnstalleerd.
1: Oh ja, die zijn er ook
0: die
1: natuurlijk. Ja.
0: Niet in de
1: ja.
0: gemeenteraad zitten, maar wel in de commissies meevergaderen. Gelukkig, want dat betekent gewoon dat het werk verdeeld kan worden. Tegelijkertijd zijn er allemaal commissies die verdeeld moeten worden. Bijvoorbeeld de voorzitters van de commissie, de accountantscommissie. Ik heb een klankbordgroep die mij moet beoordelen. Eens in zoveel tijd heb ik daar gesprekken mee. Nou, dat wordt ook allemaal die avond vastgesteld. En tegelijkertijd staat er ook op de agenda even een actualiteit rond de formatie. En dan gaan wij 8 en 9... mei met de hele nieuwe gemeenteraad zogezegd de hei op. En dan wordt de gemeenteraad helemaal bijgesproken over allerlei onderwerpen. Dat gaat van financiën tot integriteit. En dat is aan de ene kant heel leuk en inhoudelijk. En tegelijkertijd ook bedoeld om elkaar goed te leren kennen, om de komende 4 jaar goed samen te kunnen werken.
1: Ja, er zijn er zijn een aantal mensen die natuurlijk de klappen van de zweep al kennen. Hè?
0: Ja.
1: En een aantal nieuwelingen.
0: Ja,
1: dus,
0: 7 nieuwe. En bij de buitengewoon raadsleden ook een aantal nieuwe.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik vind het heel leuk. Want het,
2: verfrissend, toch?
0: Ik bedoel, ervaring is goed.
1: Ja.
0: Tegelijkertijd is het ook goed dat er gewoon nieuw bloed komt. En mensen die met frisse ideeën er tegenaan gaan. Dus ik vind het een mooie mix. Ik kijk er ook echt naar uit om de komende jaren met de raad samen te werken.
1: Ja, en het nieuwe college, kunt u nu even bekendmaken wie er in het nieuwe college komt?
0: Nou ja, er wordt nog volop onderhandeld, begrepen. Er zijn 3 partijen, OPZ, Jong en de VVD, die met elkaar aan tafel zitten onder leiding van Fred Teven. Ik moet eerlijk zeggen dat ik heel erg benieuwd ben wie straks bij mij aan tafel schuiven. Dat is voor mij als burgemeester natuurlijk ook spannend. Want
1: lijkt mij ook.
0: Ik ga er niet over, maar het zijn wel de mensen waar ik de komende jaren heel intensief mee te maken krijg. Niet alleen vergader je natuurlijk 1 keer per week met BMW, maar het is toch ook gewoon de club waarmee je veel optrekt. Dus ik ga ervan uit dat al die partijen zeer bekwame en goede mensen naar voren schuiven. En als dat ook nog een beetje mensen zijn waar je een beetje mee kan lachen en waar het een beetje gezellig mee is.
1: Ja, ook belangrijk. Het is wel duidelijk dat VVD waarschijnlijk Lascaretto weer naar voren gaat schuiven. Ja, ik wil niet vooruitlopen op de zaak, maar
0: als dat zo zou zijn, zou dat is eerst een goede uitje. Want dat is een zeer bekwame wethouder en ook iemand die het dorp echt heel goed kent. En wat ik prettig vind, hij is ook een van de lokale burgemeesters, zoals dat heet. Dat ik af en toe even weg kan en dan ook weet dat de vervanging in goede handen is, is ook heel prettig. Dus ik hoop het. Maar
1: een andere,
0: het gaat er niet over.
1: Nee, begrijp. Een andere lokale burgemeester, dat is wel zeker die verdwijnt.
0: Ja.
1: Dat is Gert-Jan Bluis. Dat is toch een enorme ervaren man. Die zal, denk ik, toch wel gemist worden.
0: Zeker. Die is 28 jaar betrokken geweest
1: in de gemeentepolitiek.
0: Van 12 jaar als wethouder. Zeer ervaren, gepokt en gemazeld.
1: Ja.
0: Kent elke punt en komma uit de gemeentebegroting. Dus we gaan hem missen. Maar tegelijkertijd, na zoveel jaren, ook verdient dat hij zegt van
1: ik heb het wel gezien.
0: Wat aandacht
2: maar blijft hij er nog wel even bij om de volgende te helpen nog?
0: Nou,
2: een soort inwerkperiode?
0: Er wordt natuurlijk gewoon goed overgedragen.
2: Ja,
0: en nogmaals, er zit natuurlijk het complete ambtelijk apparaat achter, wat ook echt van de hoed en de rand weet.
1: Ja.
0: Maar we gaan hem zeker missen.
2: Nou,
1: kan niet zeggen.
0: We gaan 12 mei een mooie afscheid met hem houden. En Ja,
1: en daarna kan Gert-Jan zich helemaal op zijn aardappellandje gaan...
0: Ja, ja. Hij heeft allerlei plannen. Hij houdt van reizen.
1: Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. We gaan even naar 4 mei, want dat is natuurlijk ook komende week. Hè?
0: Ja.
1: Drukke dag voor u ook, want u gaat eerst om 12 uur naar het Joods monument.
0: Nog eerder.
1: Dus het begint om 12 uur?
0: Nee, maar we beginnen nog eerder.
1: Oh, nog eerder?
0: Ja, we starten altijd 's ochtends bij de erebegraafplaats in Bloemendaal.
1: Oh ja, dat is waar, ja.
0: En dan
1: ja.
0: leggen we met de burgemeesters van Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede en Velzen kransen. En dan leggen de gemeenten ook nog apart bloemen. Er ligt geen Zandvoort, dus daar op die begraafplaats begraven. Bloemen bij de individuele graven van de mensen die daar begraven liggen. Mm-hmm. Dat is altijd een hele mooie bijeenkomst. Ja. Het is altijd vrij rustig. We zijn dan vaak met een vrij kleine groep. Maar daarboven, op die hele mooie, serene plek, is dat prachtig. Ja. Nou, en dan daarna, om 12 uur, hebben we dan de herdenking bij het Joods Namenmonument. En dan om 7 uur in de kerk. Ik vergeet nog dat er ook dit keer voor het eerst in de krocht 2 toneelstukken zijn.
1: Ja, ook nog.
0: 'Smiddags, ja. Onder andere van Fred Rozenhart. En dan om 7 uur hebben we de bijeenkomst in de kerk. Waar, ja, vind ik altijd een mooi gesproken woord. Waar ook kinderen gedichten voordragen. Dit keer met de beachpopzingers die daar de muzikale deel
1: doen. Okay.
0: En dan de stille tocht en dan de herdenking bij het grote monument.
1: Ja, en via de Haltestraat, Vondellaan, Vlinderweg,
0: dan rechts.
1: Naar het monument.
0: Ja, ja, klopt.
1: En daar waren vorig jaar ook aardig wat mensen aanwezig, hè?
0: Klopt. Ja, en het valt mij op dat het de afgelopen jaren steeds drukker is geworden. Dat vind ik goed, want...
1: Valt u ook op dat er meer jongeren bij komen, toch?
0: Ja, dat valt me ook op dat het echt jong en oud trekt. Ah. En dat ben ik ontzettend blij om, want dat is echt een hele belangrijke gebeurtenis. Om even met elkaar stil te staan. Vanuit alleen maar de herdenking van de oorlog, maar ja, ook in de huidige situatie in de wereld. Dat je even met z'n allen 2 minuten gewoon stil bent. En stilstaat bij het feit dat het feit zoals we nu echt leven met elkaar geen vanzelfsprekendheid is. Dat vind ik heel goed. En gelukkig zijn daar dus ook nog heel veel jongeren die zich daar bewust van zijn en daar graag bij aanwezig zijn.
1: Ja, in de toespraak zal het waarschijnlijk ook gaan over de toestand in de wereld, hè, met oorlogen. En,
0: Ik ben nog bezig om hem op neer te zetten. Ik doe dat altijd samen met Walter Sands.
1: Het lijkt erop dat het
0: communicatieadviseur.
1: Dat mensen denken dat het ook steeds dichterbij komt, hè?
0: Nou ja, in feite is dat natuurlijk ook.
1: Ja, dat, we gaan het ook merken. Kijkt, met,
0: niet alleen, hè, de oorlog in de Oekraïne is echt vlakbij.
1: Ja.
0: Toevallig dat mijn zoon heeft een Poolse vriendin. Nou, neem van mij aan dat ze daar echt wel voelen
1: Absoluut.
0: Dat het nog een stuk dichterbij is.
1: Ja.
0: Aan de andere kant, wij merken natuurlijk ook de gevolgen van het feit dat er nu in het Midden-Oosten oorlog is. Met benzineprijzen die hoger worden. Voedselprijzen die stijgen. Dus we ontkomen er niet aan.
2: Nee.
0: En tegelijkertijd zijn er natuurlijk mensen die, ik zit daar wat anders in, die zeggen we, eigenlijk zijn we al in oorlog, want er gebeurt op cybergebied zoveel. Nou ja, ik denk, we leven natuurlijk relatief in een hele mooie, vredige samenleving eigenlijk hier. Maar dat het heel onrustig is in de wereld, dat is staat buiten kijf.
1: Ja, merkt u dat in uw eigen omgeving ook, dat mensen banger worden, zeg maar?
0: Nou,
1: in gesprekken of?
0: Banger weet ik niet, wel bewuster. En dat is natuurlijk ook iets waar wij heel erg mee bezig zijn. Dat is met een mooi woord heet dat weerbaarheid. Dat we er echt wel mee rekening moeten houden. Dat we bijvoorbeeld echt langdurig stroomuitval kunnen gaan krijgen. Nou, daar zijn we nu mee bezig. We zijn bezig met het inrichten van zogenoemde noodsteunpunten. Dat op het moment dat alle communicatie uitvalt. En neem van mij aan je telefoon, doe dat dan nog een paar uur. Maar dan houdt hij er ook mee op en dan is het klaar. Hoe ga je dan communiceren? Bijvoorbeeld als overheid richting je inwoners.
1: Ja.
0: Nou, we zijn overal in alle gemeenten bezig met het inrichten van zogenaamde steunpunten daarvoor. Dat zijn echt fysieke punten waar mensen dan informatie kunnen krijgen. Gelukkig zijn we ook bijvoorbeeld met de Stichting Veteranen Zandvoort in gesprek. Want dat zijn natuurlijk mensen die van de hoed en de rand weten als het gaat om hoe je in hele moeilijke omstandigheden overleeft. Nou, die hebben ook aangeboden. Wij zouden echt in dat soort gevallen wel kunnen helpen. Dus op die manier zijn we wel als overheden ons er heel erg op aan het voorbereiden. Nou, dat zie je ook met die campagnes die vanuit het land over...
2: Ja, dat mapje wat we gekregen hebben. Ja.
0: En dat is echt niet iets om lachig over te doen. Nee. Want het is een buitengewoon reële kans dat het gaat gebeuren. Ik zeg niet dat het gebeurt. Maar gelukkig zie ik bij mensen dus niet zozeer angst, maar wel het bewustzijn van, hey, wacht even, de vanzelfsprekendheid dat er water uit de kraan komt. De vanzelfsprekendheid dat er stroom uit het stopcontact komt. De vanzelfsprekendheid dat mijn telefoon het doet. Zou wel eens minder kunnen worden. En het is goed dat het bewustzijn er is. En tegelijkertijd ook voor ons de taak als overheid om te zorgen dat we daarop op voorbereid zijn.
1: Ja, maar dus, over die steunpunten, dat is nog niet gecommuniceerd, denk ik. Hè?
0: Nee.
1: Dat komt binnenkort.
0: Ja, dus we hebben nu drie plekken, moet ik zeggen, aangewezen. En zijn nu bezig om dat voor te bereiden. En dat zal dan op een gegeven moment bekendgemaakt worden.
1: Oké.
2: Ja, goed.
1: En de noodpakketten, bent u groot voorstander van?
0: Ik denk dat het altijd verstandiger is om te zorgen dat je gewoon voorbereid bent op het feit dat, dat er echt grote problemen kunnen ontstaan. Dat het goed is om een aantal zaken achter de hand te hebben, vind ik heel verstandig.
1: Oké. Nou, laten we hopen dat het niet zo ver komt.
0: Nee, nogmaals, ik zeg niet dat het gebeurt.
1: Nee, maar het kan. Ja, het kan.
2: Goed voorbereid zijn.
1: Het is een rare wereld tegenwoordig.
0: Zeker.
1: We zijn bijna aan het einde. Het is 3:53. We gaan er straks uit met muziek. Mag ik u hartelijk danken voor uw komst?
0: Graag gedaan.
1: Hebben we toch bijna 3 kwartier volgehouden.
0: Dat er is altijd heel veel
1: vol mee.
2: Volgehouden. Nou,
1: volgehouden. Dat valt mee.
0: Oké.
1: Maar een goed weekend verder. Ja, druk weekend nog.
0: Nou, vanavond, dat was wel leuk. Er is nog een live radio uitzending mee. We maken WNL in de kantine zendt uit vanaf de spot. Dat is openbaar, dus iedereen is daar welkom om die uitzending mee te maken.
1: De Radio 1 is dat wel?
0: Ja. En ik zit het eerste uur, het hele uur aan tafel daar. Met onder andere Koen Marijt, die het boek over 200 jaar badplaats heeft geschreven. En Alan Clark. Dus allemaal leuke gasten. Dus als mensen nog zin hebben om te komen, dan...
1: Hoe laat is dat?
0: Tussen 5 en 7 is die uit.
1: Tussen 5 en 7, bij de spot op het strand.
0: Ja. En ik begreep dat vanaf 4:30 de bar daar open is. Dus
1: kijk eens aan zeg. Ja. Helemaal goed, een leuke afsluiting van de dag zou het kunnen zijn. Hartelijk bedankt Maya voor de muziek. Hartelijk dank Carina voor de medepresentatie. We gaan eruit met muziek. Het is bijna 12:00. Vergeet vooral niet te luisteren vanmiddag naar Zandvoort op zaterdag met Rob Harms. Volgens mij is er geen voetbal. Maar een hoop mensen die luisteren naar het programma om de SV Zandvoort te volgen. Zeker. Hartelijk dank in ieder geval iedereen voor het luisteren ook. En tot volgende week.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. Het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De laatste file van de spits die staat op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen heb je ruim 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, Oud-Zandvoort.
3: Geachte luisteraars, binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden.
4: Alle reclameuitingen zijn niet meer van toepassing.
5: Een geduldig en luisterend oor. Voor al uw doe-het-zelf klussen vindt u bij ons Verstegens IJzerhandel. Alles is bij ons in huis om uw klus tot een goed einde te brengen. Gereedschappen, handbediend of zelfs elektrisch, schroeven, bouten, moeren, verf en bijts. U kunt het niet verzinnen of wij hebben het wel ergens liggen. Verstegens IJzerhandel, Pakveldstraat te Zandvoort, waar we alles zelf doen. Bezoek ook ons filiaal in Oeganda.
6: Je maakt wat mee.
7: Zandvoort aan Zee.
6: In Zandvoort aan Zee.
8: In Zandvoort aan Zee kun je je niet alleen lekker bruin laten bakken, maar je kunt ook met de kinderen naar het Dolfirama voor de nieuwste zeeleeuwen en dolfijnenshow. En dan kun je op hetzelfde kaartje ook nog naar de Linnaeushof in Bennebroek. Voor 9 gulden ben je dus de hele dag zoet. Het Dolfirama in Zandvoort aan Zee is gelegen tegenover het station op de boulevard.
9: Je maakt wat mee in het Dolfirama in Zandvoort.

Fishnet in de Halterstraat bestaat nu al meer dan 5 jaar. En heeft haar diensten flink uitgebreid. Fishnet! Daar kun je terecht voor al je computerproblemen, alle hardware en accessoires. Maar ook voor levering van op maat gemaakte systemen voor particulier en bedrijf. Beachnet, een veelzijdig computer- en internetcentrum aan de Halterstraat 61 in Zandvoort. Bel voor meer informatie 023 5730 749 of kijk op

0: Marion.
1: Ja, goeiedag. Dierhotel?
0: Klopt.
1: Ja, mevrouw, goeiedag. U spreekt met Vervoort. Ik heb een vraag aan u. U bent een dierhotel, begrijp ik?
0: Klopt.
1: Ik heb uw nummer opgevraagd via de inlichtingen. Ik zit een klein beetje in een probleem. Ik ben in Dalfsen nu. In de boerderij van een oud-oom. Die overleden is een goede week geleden.
0: Ja.
1: En die heeft nog een paar dieren.
0: Oh.
1: En ik moet daar ergens... Ik kom zelf uit Amsterdam. Ik kom hier de boel leeghalen. En ik tref hier wat dieren aan. Met iemand die er eigenlijk niet langer voor wil zorgen. Ik heb wat dieren over, om het zo maar te zeggen.
0: En wat voor dieren zijn het?
1: Nou, het gaat om twee koeien. Heb ik twee koeien. En een paard. En een paar ganzen. En wat loslopend boerderijspul.
0: Oh jee. Ja, weet ik ook. Ga direct niet geen
1: maar
0: oplossing
1: ik heb
0: daar
1: zelf helemaal geen feeling mee. Ik hou niet van die beesten. Het jukt er mij al overal.
0: Ja.
1: Ja, rustig. Jongens, haal die kut weg hier.
0: Ik kan daar zo geen antwoord op geven. Ik kan daar zo geen antwoord op geven.
1: Nee?
0: Het enige wat ik kan doen is bij mijn buurman informeren die boer is.
1: Ja? Maar u heeft toch een dierhoofd? Rustig.
0: Ja, dierhoofd. Kijk
1: voor een paard.
2: Kut paard.
1: Geef je dat paard nou een klap? Kom op.
2: Kut beest.
1: Rustig blijven. Ik ga het oplossen vanavond. Ik ben het ook zat.
0: Ja, kan me voorstellen. Als u mij even uw telefoonnummer
1: geeft. Wat zegt u, mevrouw? Nee, wacht eventjes. Kan iemand die ganzen weghalen hier? Mevrouw, u heeft een dierhotel. Wat is de bedoeling?
3: Oh.
1: Wat doe je nou? Wat doe je nou?
3: Kijk, die ganzen...
1: Beheers je nou toch eens een keer? Ja, wat doe je dat nou?
3: Je wordt er gek van.
1: Kijk, dat beest ligt hier. Ja. Ja, dat vind ik zelf zielig.
3: Een beetje.
1: Mevrouw?
0: Ja?
1: U heeft een dierhotel.
0: Ja, ik heb honden en katten.
1: Honden en katten?
0: Oh.
1: Ik heb ook een hond hier. Kunt u die hond niet overnemen dan?
0: Nou, dat is de enige... Ja, maar overnemen.
1: Ja, moet ik bedoel... betaalt u ervoor?
0: Ik moet dan natuurlijk een herplaatsingsadres gaan zoeken.
1: Ja? Maar u gaat mij betalen als ik de hond bij u inlever, begrijp ik.
0: Dat geloof
1: u
0: zelf niet, hè?
1: Ik weet niet hoe het werkt. Ik ben geen dierenliefhebber. Ik ben geen dierenvriend.
0: U betaalt per dag voor de hond die hier zit. En dan kunnen we proberen om een oplossing te vinden.
1: Dan bind ik het wel aan een boom vast, als ik de buur.
0: Nou, dat is natuurlijk geen charmante oplossing.
1: Nee, u dwingt me toch geen andere keuze, sorry.
0: Oh, dat doe ik.
1: Ja, dan moet ik met zo'n beest.
0: Ja, maar luister.
1: Ik kan hem moeilijk meenemen naar Amsterdam.
0: Ja, maar het is mijn probleem niet. Het is
1: maar u heeft toch een dierhotel? Ik denk, wel u op, u kunt me helpen.
0: Dan spijt het mij vreselijk, maar dan kan ik u niet helpen.
1: De beesten mogen mij niet leven onder de manier. Kijk, au! Au! Vuil rommel! Hier! Die gaat zeker aan de boom, dat is duidelijk.
0: Meneer, als u nou eens gewoon een dierenambulance belt...
1: Nou, nee, ze zijn niet ziektedieren. Alleen, ik kan de boel in de steek laten hier.
0: Maar er zit iemand, er woont nog iemand in die boerderij.
1: Nee, dat is een oud-oom van mij die overleden is. En
0: nou,
1: al twee weken staat die boerderij leeg.
0: Ja.
1: Al twee weken. En ik zit hier met die... De beesten kijken me ook een beetje... Ik ben verder geen... Maar ze zien er een beetje, als ik zeg, verwaarloosd uit. Is het nog wel... Dat zou zeggen...
0: Het is een asielverhaal. Gewoon een asielverhaal.
1: Ja?
0: U zou het asiel
1: en u heeft toch een dierenasiel?
0: Nee, ik ben geen asiel.
1: Wat moet ik doen?
0: Nou, ik denk dat u nu te nerveus bent om er verder over te praten.
1: Ja, ik bloed even, en het jeukt ook overal van die beesten.
0: Ja,
1: het lijkt wel of ze onder de vlooien zitten.
0: Ja, dat zou dus best wel kunnen. Maar ik
1: had ook zo'n rare oom. En hij had ook een paar exotische dieren.
0: Ik denk dat u best voorlopig de dieren even kunt laten zijn.
1: Jongens, kan iemand die olifant in de gaten houden? Dat beest, dat gaat daar. Die slaat een hol zo meteen. Hallo mevrouw?
0: Ja?
1: Bent u erop? Ik werd aangevallen door een olifant.
0: Ja, maar ik heb toch een beetje de indruk dat ik voor de gek word gehouden. De leed te zoeken wie mij voor de
1: gek
0: houdt.
1: Heeft u misschien een ruimte voor een olifant?
0: Nee, echt niet. Ik zou de dieren, als ik u was, even laten waar ze zijn.
1: Nee.
0: En naar Amsterdam gaan en even rustig nadenken wat je moet doen.
1: Dat ga ik doen.
0: Dat lijkt me een heel goed idee. Maar ik ben wel ontzettend benieuwd wie mij zo voor de gek heeft gehouden.
1: Hallo Marion. Ja, had je die gedachte?
0: Nee.
1: Zeg, ik stuur een t-shirt naar je toe.
0: Nou, dat is hartstikke leuk.
1: Dankjewel voor het meedoen, hè.
0: Dag. Heel succes.
1: Dankjewel hoor, dag. Ik vind dat sowieso wel een nieuw beleid, dat iedere keer telefoon terug, dat we dat ophangen aan een ander radiostation.
4: Lijkt een mooi plan.
1: Ja, vooral als mensen echt heel pissig zijn.
4: Ja. Sky Radio, mevrouw.
1: De nieuwe ochtendshow op Sky. Nee, die arme vrouw. Ja, pas tegen het eind had ze... Die olifant die ging er niet in,
4: nee man, wat gaat er dan niet door je heen als je hoort dat er een hond afgeschoten is?
2: Dan worden ganzen omgelegd. Ja,
1: ganzen omgelegd.
5: Koeien beter worden geslagen.
1: En dan ben je van een dierenasiel.

0: ben één keer op vakantie geweest naar een ander Nederlands eiland. Ik ben één keer op vakantie geweest naar Bonaire. En op zich was het superleuk. Maar na 2 weken verveelde ik me dood. En toen heb ik serieus een vlucht eerder geboekt van Bonaire naar Curaçao. Met een van de vage vliegtuigmaatschappij. En ik zou van Curaçao weer terugvliegen naar Nederland zo snel mogelijk. En ik moet jullie even vertellen. Wat van die ochtend op het vliegveld van Bonaire is overkomen. Ik kom daar 's ochtends vroeg aan in die vertrekhal. En het rare was, ik was helemaal in mijn eentje in die vertrekhal. Had er nooit in de merk, ik was helemaal in mijn eentje in die vertrekhal. Er was net een vlucht met de Amerikanen weggegaan. En ik wist dat het Amerikanen waren. Want ze hadden allemaal een shirtje en een petje op met I love Bonaire. Was opvallen? Amerikanen kopen altijd een shirtje waar ze geweest zijn. Als een opschepperij van kijk mij eens even. Ik ga morgen ook niet in Leiden roken met een t-shirt I love Amsterdam. Je schaapje kapot. Maar luister, luister, luister. Ik sta helemaal in mijn eentje in die vertrekhal. En ik sta te stressen, zoals elke Nederlander die reist. En in één keer zie ik dat ik niet helemaal in mijn eentje ben. Want achter één van die balies zit een enorme grote Antilliaan met een gouden ketting om, de grootste en mooiste glimlach die ik ooit van mijn leven gezien heb, en een bordje op zijn borst met zijn naam Hendrik Lopes. En de reden waarom ik jullie zijn echte naam noem, dit is by far de vrolijkste man die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen. Ik sta te stressen, opeens ook een stem. Meneer, je moet chillen op de Antilla, meneer. Je moet in de vrede vallen, meneer. Kan ik u helpen? Ik zei, ik moet inchecken. Hij zei, meneer, komt u maar bij mij. Komt u maar bij mij. Ik ben die incheck, meneer. Ik geef hem mijn paspoort. En ik zet mijn koffer, weet je, op die weegschaal naast die inzichtbalie. En ik kijk zo, oeh, is hij niet te zwaar? Is hij niet te zwaar? Hij kijkt me lachend aan. Ja, meneer, dat moet je zelf weten. U moet hem zelf dragen. Oké. Ik krijg mijn paspoort terug. Met een boardingpas. Ik zeg, waar moet ik heen? Ja, meneer, u moet nu naar de douane. Ik zeg, dat weet ik. Maar waar is de douane? Hij zegt, weet je wat? Ik loop met u mee. Hij komt achter die balie vandaan. Hij loopt voor me uit. Langzaam. Als hij bij mij thuis op dat tempo voor mijn televisiescherm zou langslopen, ik zou 3 series op Netflix verder zijn. Ja? Na 10 minuten lopen. En ik kan één. Ik wil even benadrukken. Dit verhaal wat ik jullie nu stel is letterlijk woord voor woord gebeurd zoals ik het nu ga zeggen. Na 10 minuten komen we aan bij een hekje. Hij doet het hekje open. Ja, komt u maar. Komt u maar. Ik ben ook de douane, meneer. Hij houdt mij tegen. Ja? Hij kijkt mij streng aan. Ja, meneer. Ik moet u één ding vragen. Maar heeft u die koffer helemaal zelf ingepakt? Ik zeg, helemaal zelf. Wat knap van u, meneer. Wat jij wil. Nou. Ik loop door naar die boardinghal. En wederom, ik zit helemaal in mijn eentje in die boardinghal. Dat is een rare ervaring. Ik sta daar een kwartier te wachten. Na een kwartier zie ik een deur opengaan. Komt diezelfde man tevoorschijn. Maar luister. Die man komt niet naar mij lopen. Nee, die man loopt naar een balie. Verderop. Hij drukt op een van de knopje. En ik hoor een stem door die hele ruimte.
1: Mensen, voor de vlucht naar Curaçao kunnen nu boarden. Bij de boarding, meneer.
0: Ik kom er toch enigszins verbaasd aanlopen. Je begrijpt het, ja? Ik geef die man verbaasd mijn boardingpas. Hij kijkt mij volslagen paniek aan.
1: Hij zegt, meneer, dat is een hele bijzondere boardingpas. Dat heeft de incheck, meneer, goed gedaan.
0: Oké. What the fuck? We lopen door. Ik kom aan op dat vliegveld. Ja? Daar staat een vliegtuig. Het zelfgemaakte Lego-vliegtuig. Van mijn zoontje van 8 ziet er ook betrouwbaarder uit dan dit vliegtuigje. Het zit met fucking plakband aan elkaar.
1: Hij doet de klep open. En ja, meneer, u kunt die koffer in de klep doen.
0: Dus doe mijn kapper, met mijn eigen stem, de koffer in die klep. Ik ga zitten in dat vliegtuig. Ik doe mijn riem vast. Nou, wanneer komt de rest van de passagiers? Die Hendrik zit ook te kijken. Na 5 minuten pakt hij uit zijn rechterbroekzak een pakje sigaretten. De man steekt een sigaretje op naast een vliegtuig vol met kerosine. Waar ik in zit, ja. Dat mag daar gewoon. Na 5 uur drukt zijn peuk uit. Pakt uit zijn linker borstzak een enorm grote zonnebril. Doet hem heel langzaam op. Doet een petje op. Kijk maar lachend aan.
1: Ja, meneer Meijer, u had al een vermoorden. Ik ben ook de piloot, meneer.
0: Hij loopt dat trappetje op, ja? Ik zie hem zoeken en je gelooft niet meer, maar het is echt gebeurd. De man was zijn sleutels kwijt. De man was de sleutels van zijn vliegtuig kwijt. Maar zelfs dan raakt de Antilliaan totaal niet in de stress. Want toen hoor ik een heel bekend muziekje.
1: Sleutels, pimpas, telefoon, telefoon.

0: Hij zit inmiddels in dat vliegtuig. Ja? Die sleutels liggen daar ergens. Hij doet die sleutels in een contact. En je gelooft het niet, maar het is echt gebeurd. Ik hoor een kwartier lang alleen maar dit. Ga, ga, ga, ga, ga, ga, ga. Ga, ga, ga. Na een kwartier draait zijn gelach uit om.
1: Ja, meneer Meijer, kunt u zwemmen? Hij zegt, u heeft pech. U had het al gehoord, maar de vliegtuig is kapot. Maar ik heb slecht nieuws en ik heb goed nieuws. Het slechte nieuws is, er moet een monteur komen. Het goede nieuws, hij is heel dichtbij.

ook, als het zo verkeerd verbonden is. Ik vind dat plezant, hè. De meeste mensen zeggen direct, ja, het is verkeerd verbonden. Ik ken niet, hè. Ik probeer dat gesprek zo lang mogelijk gaande te houden. Ik heb iets meegemaakt, ik werd zo opgebeld door een onbekende nummer. Ik pak op, zeg hallo. En je begint gewoon ineens ons gesprek. Ja, wij zijn er, hè. En in plaats van dat ik zeg, wie zit jij, zeg ik in een opwelling. Oh, dat is goed. Ja, meneer, wij staan hier te wachten met uw tuinhuis. Zit jij al onderweg? Ik zeg, dat is zeker, dat. Ik zeg, zijn er binnen 20 minuutjes, dat je nog even geduld hebt. Allee, meneer, binnen 20 minuten pas, kunnen we dan al niet beginnen met dat ineen te steken? En dan begon ik er plezier in te krijgen. Ik zeg, ineen steken? Je moet je dat niet ineen steken. Gooi dat maar gewoon allemaal op de oprit. Ik zal dat wel zelf ineen steken. Dan heb ik nog een half uur in mijn zetel zitten lachen. God, als mijn vrouw belde om te vragen, zeg, die mannen van dat tuinhuis, hebben die naar regen? Ik zeg, ja, dat is schandalig, die hebben gewoon alles op de oprit gegooid.

0: Het begint al te lager school. Kinderen tegenwoordig hebben ADHD, ADD, PDD, NOS. Ze hebben dyscalculie, ze zijn dyslectisch. Ze hebben een glutenintolerantie, koemelkallergie, pindaallergie. Ze hebben autisme en een antisociale gedragsstoornis. Weet je, dat zullen wij vroeger ook best hebben gehad. Weet je, we hadden vast ook wel iemand in de klas met dyscalculie. Ik kan er zo 1, 2, 5 geen opnoemen.
1: Ik heb vrij veel liefdesliedjes geschreven. Eigenlijk bij elke nieuwe liefde schreef ik een nieuw liedje. En toen dacht ik op een gegeven moment, dat kan efficiënter. Dus wat ik nu heb gedaan, is ik heb een samenvatting geschreven. Van mijn hele liefdesleven tot nu toe. Het heet Juliette, et cetera. Eerst had ik iets met Juliette. Maar die was niet je van het. Haar houdbaarheid was toch maar één couplet, dus ging ik toen met Mariette. Maar Mariette die had een tweelingzus, en ik wist niet van die tweeling dus. Op een keer belandde ik met haar in bed, maar dat was niet Mariette. Nee, dat was haar zus José, maar ook José ging niet lang mee. Dat stopte na een paar keer seks, want ze deed me toch te veel denken aan mijn ex. Toen kreeg ik iets met Simone, met in haar hoofd nog meer personen. Namelijk Sylvia, Jeanette, Angelique, Bibebette, Rosalie, Vanessa, Veronique en Puk. Dus het werd minstens druk. Toen kreeg ik iets met Sophie. Die was docent filosofie. Dat stopte na een week of vier. Want ik dacht steeds, ja, waarom ben ik hier? Toen kreeg ik iets met Henriette. Maar die had Gilles de la Tourette. Althans, dat dacht ik een hele poos. Maar ze was gewoon steeds boos. Die vond ik zelf ook heel leuk. Toen kreeg ik iets met Desiree. Maar die was prostituee. Dus op een gegeven moment dacht ik ook, ik stop. Want ja, mijn geld ruikt ook op. Toen kreeg ik iets met Lucretia. Maar daar rijmde niks op. En toen kwam Valentijn. Maar dat bleek gewoon een man te zijn. Toen kreeg ik iets met Mare. Maar ook zij was niet de ware. Ik zocht mijn hele leven naar de perfecte vrouw. En toen opeens zag ik jou. En toen kreeg ik iets met Juliette. Etcetera.
2: Zandvoort heeft het voor de Westkust.

regelen we het wel. Dus die Pinocchio wordt een soort half ontvoerd door Roodkapje. Dus die gooit hem op een gegeven moment. Die Roodkapje die gooit op een gegeven moment die Pinocchio op de grond. Gaat ze boven op zijn neus zitten. Ze zegt, en nou moet je liegen. Hij zegt, Ajax wordt kampioen. Ajax wordt kampioen.

0: Oh, weet je. Eigenlijk, weet je, vind ik gewoon... ja. Eigenlijk vind ik gewoon... Weet je wel, vrijwel... Alle vrouwen... Kuthoeren! Allemaal! Mijn vagina! Godverdamme! Je zure slootman! Hey, menstruatie, fwaat! Alsof het niks kost! Dan denk ik, zijn ze zwanger? Zo'n dikke pens? En dan een hoop water? En dan... Godverdamme, man! Kuthoeren! En in één keer dan, menstrueren ze niet meer, worden ze niet meer zwanger, zijn ze in de overgang.
1: En dat is goor, hè? Dat is meer, hè? Vrouwen in de overgang, wat wil je doen? Wat wil je doen, vrouwen in de overgang, wat wil je doen? Die zweten. Die zweten, overal, hier, hier, hier.
0: Weet je wat voor lijf ze hebben?
1: Verre.

0: Ja, verlept. Van die slappe tieten zo. Point. Was niks. Waarom blijft die tieten er aanhangen na een 50ste? Waarom? Waarom heeft de natuur het niet zo geregeld? Een vrouw wordt 50, plok, plok, klaar. Weet je wel? Nee, hè, dat blijft hangen. Beetje wegrotten. Gadverdamme, man. Kathoeren! Vrouw in overgang, wil je wat voor kops hebben? Een rooie, weet je waarvan? Van de opvliegers. Lopen ze over straat, niks aan het handje. En dan denk ik, oh. En zagrijnig. Zagrijnig. Wat moet je dan als man? Dan ligt er in je bed een verlept wijf. Met een rode kop. Zwetend in bed te mekkeren. En die vraagt dan, vind je me nog aantrekkelijk? Nee! De overgang, het klinkt als een promotie. Maar dat kunnen we toch niet echt zeggen, lijkt mij, of wel? Menopauze, ook pauze, tweede bedrijf. Niks, tweede bedrijf, opgeflikkerd nou! Ga eens dood! Ja, de vrouwtjes. Eerst zijn ze mooi en strak en in één keer hebben ze een kop als een rotte appel. En zo is het. Weet je wie trouwens wel helemaal te gek zijn? Mannen! Yeah! Mannen die gaan lekker stappen met elkaar en bier drinken. En als er een grap maakt, dan doen die anderen... En mannen zijn nooit jaloers. En vrouwen? Oh. Loop je met een vrouw over straat, weet je wel. Komt er een vrouw je tegemoet lopen, mooi, jong, sexy. En dan zie je die vrouw naast je kijken. Dan zegt ze, nou, zo kan ik er ook uitzien. Nee! Met je bochel. En mannen hebben dat helemaal niet. Als een man met zijn vrouw over straat loopt... en dan komt een mooie man aanlopen, dan zal die man eerlijk zeggen... Kijk eens, schat, wat een mooie man. Wil je met me naar bed? Tuurlijk, ik wacht hier wel. Dat zijn mannen. Zijn die mannen die wel eens jaloers zijn? Nou, kijk, dat bedoel ik, weet je wel. Zo eerlijk ook, hè, vind ik zo mooi. Is niet helemaal waar, hè? Jammer, hè? Nee, maar ik ben wel eens jaloers. Dat is erg, hè? Erg, als je echt jaloers bent. Maar vooral die paranoïde jaloezie, weet je wel? Dat is erg, hè? Dat in je kop helemaal scheef zit, hè? Dat is erg, hè? Zit je bijvoorbeeld thuis, je zit thuis te wachten. Want je vriendin is even op stap met een paar vriendinnen. Ja, dat moet toch kennen! En dan wordt het later en later. En dan word je een beetje zenuwachtig zo. En dan kijk je zo... Oh! Het schijnt nogal leuk te zijn. Hè? Als ze met mij op stap is, dan is het van... wanneer gaan we nou? Wanneer gaan we nou? Hè? En dan ben ik er niet bij. Hè? En dan is het van... En dan kan ook niet bellen. Want nee, dat zei ze van tevoren. Ja, het mobieltje is leeg. Oh ja, die is leeg. Ja, kom je me halen, doet hij het wel. Godverdomme. En dan in één keer zo'n stemmetje in je achterhoofd.
1: Zij is mijn andere vent.
0: Nee. Nee, flauwkul, nee. Nee, dat is niet... Godverdomme! Ja, ze deed ook al raar, hè? Ze deed al zo raar, hè? Ja. Weet je wel, als ze dan zo weggaat zo... en als ze dan zegt van, nou, dag! Weet je, ja, weet je wel. Rustig blijven, niks aan de hand, er is niks aan de hand. Gewoon rustig blijven, rustig. Er is niks aan de hand, rustig. Rustig, ik ga het rustig, zeg ik. Godverdomme, ik ga er zoeken! En dan de stad in, allemaal kroegen langs waar ze zou kunnen zitten. En als een kroeg in. Nee, volgende kroeg ook. Volgende kroeg. En je hart, jongen. Boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing. En je kop gaat er maar door. Je fantasie slaat helemaal op hol. En in je hoofd is het al waar. In je hoofd ligt ze achterover op de tafel. Ze wordt geneukt door een of andere brede vent. En ze schreeuwt. Veel lekkerder dan Hans. Veel lekkerder dan Hans. En die brede vent die neukt er zo. En hier hangt de foto van mij. En dan kijkt hij. En met dat beeld in je hoofd storm je kroeg binnen en dan staat ze met drie vriendinnen. En ze zegt, dag schatje. En ze denkt, dit is niet helemaal oké. En ze gaat met je mee naar huis. En thuis onderwerp je je vriendin aan een Gestapo-verhoor. Hoe zeg je dat? Oh, wie dan? Oh, dat is even duidelijk van het, hè? Oh ja, dat is niet duidelijk van het. Oh, dat is mij. Oh, dat is niet zo duidelijk van het. Oh, ja. Oh, nee, nee, nee. En pas aan de kant. Oh, nee. En pas aan de kant. Oh, ja, pas aan de kant. En je gaat een keer pam, pam, en je kijkt. En ze huilt. Oh, schatje, sorry, dat was niet de bedoeling. Schatje, sorry, ik wou niet. Schatje, niet weggaan, alsjeblieft. Niet weggaan, schatje, alsjeblieft.
1: Ik ga naar mijn huis.
0: Schatje, schatje. Oh. Fuck, shit, kut. Oh, kut, fuck, shit. Shit. Je raakt helemaal in paniek, Je bent in bedoeling, dan wacht je tot ze thuis is en dan ben je erop. Schatje is met mij. Schatje, sorry. Wat zo stom was ik. Ik ga niet. Zeg maar wat ik doe om het goed te maken. Zeg maar wat ik bedoel. Zeg, slaap maar even met rust. Ja, met rust. Ja, met rust. En dan ben je net zo'n overactieve hond die in zijn mand moet blijven zitten. Oh. Waarom? Waarom ben ik zo jaloers? Waarom? Het is zo dom. Het is zo dom. Oh man, mijn arme meisje, weet je wel. Dan zit ze er helemaal alleen in haar eigen huis. Nee, doe ik het weer. Oh, ik heb het kapot gemaakt. Het is mijn eigen schuld, het is kapot. En het komt niet meer goed. Het komt nooit meer... Oh, wacht eens even, dat is natuurlijk niet helemaal waar, hè. Oh nee, weet je wat ik moet doen? Bosje bloemen kopen. Hé, hé. Jezus, man. Sta ik meer druk te maken, zeg. Ha! Koop gewoon een bosje bloemen. Nou, is alles weer goed. Nou, ook weer opgelost. Mooi. Ja, vinden ze schitterend, die wijven. Nou, is mooi, toch? Nou ja. Wat ga ik de rest vanavond doen? Achter de wijven aan, hè? Ja! Wat dat moet, hè? Als man moet je achter de wijven aan. Dat is nou eenmaal je aard. Dat is de natuur. Je bent niet sterker dan de natuur. Dus in een relatie, je moet vreemd gaan. Dat is ermee, maar zo kan je niks aan doen. Dat is de natuur. Wij zijn mannen. Wij zijn jagers. Wij moeten erop uit. Andere wijven neuken. Vrouwen, dat is totaal anders. Vrouwen moeten op het nest. Wachten tot wij klaar zijn met andere wijven neuken. En dan gaan we naar hun, en dan, ja, dan hebben zij gekookt en alles. En dan gaan we eventueel hun neuken. Dat is de natuur. Dat is normaal, weet je wel? Dat is heel normaal. Als je het namelijk niet doet, dan leg je een te grote druk op je relatie. Dat kan een relatie niet trekken, weet je wel? En ik bedoel, als je het niet voor jezelf doet, doe het voor je vriendin. Doe het voor haar, weet je wel? Je moet het doen. Maar, hey, mensen, mondje dicht, hè? Ja, moet je niet verlullen natuurlijk, hè? Mondje dicht. En als ze erom vragen, keihard liggen. Vragen ze, ga je wel eens vreemd? Nooit! Ook niet met je zus gisteren. Keihard liegen. Maar, er zijn soms situaties, dan vermoedt ze iets. Hè? Ze heeft iets gehoord, ze heeft iets gezien, ze heeft iets in je zakken gevonden of zo. En daar sta je dan, weet je wel, met je rug tegen de muur. Ze stelt allemaal vragen, want ze weet iets. Ze is je op het spoor en je staat met je rug tegen de muur. Geen probleem. Wat doe je dan? Methode A. Je stapt naar haar toe en je zegt... Weet jij wel, schatje... hoeveel pijn mij dat doet, dat wantrouwen van jou? Hoe kan ik nou van iemand houden die mij niet vertrouwt? Een relatie bestaat alleen maar op basis van vertrouwen. Waarom vertrouw je me niet? Dat werkt heel vaak heel goed. Mocht dat toch niet werken, dan ga je naar methode B. Die is fantastisch. Ze is allemaal aan het vragen, en dit, en ik heb dit gezien. Dat... Ga naartoe. Wat zeg je allemaal? En ik wil je vandaag nog wel ten huwelijk vragen. Mocht zelfs dat niet werken, ga je naar methode C. En die is prachtig, mooi, mooi subtiel psychologisch. Dan zeg je, jij met je beschuldiging en je verdachtmakingen. Nee, schatje. Jij zal zelf wel wat te verbergen hebben. En nu probeer jij het om te draaien. Dat is wat jij doet. Jij draait het om, omdat jij zelf wel iets te verbergen zal hebben. En dat krijgen ze niet bij elkaar in die kopjes, hè. Dan gaat het echt... Dan gaan ze echt helemaal zo van... Ja, maar jij was toch een... En als je dat... Hey, ho, ho, ho. Ben nog niet klaar. Als je dat lang genoeg doet, worden ze knettergek. Komen ze in een gesticht. Ga je één keer in de week langs om te neuken. Perfecte relatie. Maar goed. Maar daar waren we nog niet. Want eerst ging dus de stad in. Zuipen achter de wijven aan, weet ik allemaal wat. Volgende dag word ik wakker. Oh ja, bloemen. Koop een grote bos bloemen. Ga naar haar huis. Zenuwachtig. Bel aan, ze doet open. Dan sta ik. Schatje, spijt me zo. Het was zo stom dat ik... Weet je, ik was gewoon... Ik weet ook niet, weet je, ik was gewoon... Als ik gewoon... Ik bedoel, ik wil gewoon hier. En ze pakt een beetje ongemakkelijk die bloemen aan. En ze zegt... Hans, het spijt mij ook. Schatje, jij hebt je echt niet te verontschuldigen. Het was echt... Hans, ik ben gisteravond met iemand anders naar bed geweest. En ik geloof dat ik verliefd ben, Hans. En wij moeten elkaar maar niet meer zien, Hans, want wij passen niet bij elkaar.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Burgemeester Van Zanen van Den Haag noemt de onrust gisteravond op de boulevard van Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden opgeroepen om er te gaan rellen. Er ontstond uiteindelijk een kat-en-muisspel met de politie. Ook werden ME'ers ingezet. Zij hebben volgens Van Zanen krachtig ingegrepen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en belediging. Precies een jaar geleden was het ook al onrustig op de boulevard van Scheveningen met reddende jongeren. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. De NAVO zegt dat het besluit van de VS om 5000 militairen weg te halen uit Duitsland de noodzaak benadrukt dat Europa zelf moet investeren in de eigen defensie. Eerder zei de Duitse defensieminister Pistorius dat ook al. Een woordvoerder van de alliantie zegt nog altijd vertrouwen te hebben in het afschrikkende effect vanuit Europa. De NAVO zal met de VS en Duitsland in gesprek gaan over de terugtrekking van de militairen. Terwijl de benzineprijs in Nederland recordhoogtes aantikt, kan in Duitsland weer worden getankt voor minder dan 2 euro per liter. Dat komt door de tijdelijke accijnsverlaging die de Duitse regering heeft ingevoerd vanwege de gestegen brandstofprijzen. Volgens een site die benzineprijzen in de gaten houdt, is het prijsverschil tussen een liter benzine in Duitsland en Nederland opgelopen naar zo'n 30 cent. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken en een enkele bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windstoten. Het is 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De laatste file van de spits die staat op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen heb je ruim 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort.
5: Beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

0: Een bijzonder goedemorgen, luisteraars, en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. En het is vandaag zondag, de dag voor Koningsdag. En Koningsdag hebben we sinds 2014. Eerder was het Prinsessendag tussen 1885 en 1890. En Koninginnedag tussen 1891 en 2013 is sinds de regeringsperiode van koningin Juliana nationale feestdag in het Koninkrijk der Nederlanden ter ere van de verjaardag van het staatshoofd. En in alle delen van het Koninkrijk geldt dit voor de meeste medewerkers als een vrije dag en wordt het gevierd met verschillende activiteiten, waaronder vrijmarkten, muziekfestivals en het dragen van kleding in de kleuren van oranje. En vanaf 1981 brengen de koning of koningin op deze dag een ceremoniële bezoek aan een of meerdere gemeentes van het land. Dus het is altijd een bijzondere dag. Normaal was het natuurlijk voor de meeste van ons, voor mij in ieder geval, 30 april, Koninginnedag, Beatrix. En tegenwoordig is het 27e met koning Willem-Alexander. En dat is morgen allemaal, dus het programma is een dag te vroeg, zou je dan eigenlijk zeggen. Maar vandaag een beetje aandacht aan Koningsdag, of eigenlijk Koningendag. In ieder geval het staatshoofd verjaardagfeestje, laten we het daarop houden. CFM Zandvoort, een hoop mooie muziek. De eerstvolgende plaats is een eigen compositie van mij. Het is Koningsdag, wordt hier op CFM Zandvoort. Ik zeg een hele goede morgen.
1: Het is

De 40ste verjaardag van koningin Juliana werd in Den Haag onder andere gevierd met een parade op het Malieveld. En daarmee werd een vooroorlogse traditie op Koninginnedag in ere hersteld.

jaar nam de luchtmacht met formaties van de nieuwste machines aan de parade deel. Amsterdam was in het stadion. 50.000 mensen zagen er het spel Wie wint de pot. Een nieuwe, zeer speciale versie van het Oud-Hollands ganzenbordspel. Midden op het grote grasveld zat moeder de gans en de 10 groepen van kinderen die het spel zouden spelen wekten haar uit de morgenslaap met een vrolijke rondedans. Rolden de dobbelstenen en kon het ganzenbordspel beginnen. Telkens als het resultaat van een worp bekend was, bewoog zich een groep kinderen over het reusachtige bord naar het aangegeven nummer. De groepen waren gekleed als Chineesjes, elfen, matrozen, grenadiers, boeren, boerinnetjes, zonnebloemen, indiaantjes, konijnen en kabouters. Natuurlijk waren er bij die in de doolhof kwamen, de gevangenis, de put of de herberg, of die moesten wachten voor de spoorwegovergang, die in dit spel ook een plaats innam.

het hele spel waren Olly B. Bommel en Tom Poes, die er eigenlijk niets mee te maken hadden, actief. De boertjes en boerinnetjes gingen met paard en kar van het ene nummer naar het andere. Wie in de speeltuin kwam, wilde daar met plezier een beurt overslaan. De dikke heer Bommel maakte zowaar een gratis ritje in de draaimolen.

erom wie de pot zou winnen. Die pot die vol prijzen zat van de Nationale Loterij voor het Zwakke Kind. Wel nu, de kabouters waren de gelukkigen. En ze liepen of hun leven ervan afhing toen ze naar nummer 63 konden gaan. Het feest eindigde met een grote optocht van landelijke ruiters. Onze jarige koningin was thuis op deze dag, bij haar gezin. 'S Middags zijn de schoolkinderen van Soestdijk en Baren haar komen feliciteren. Ieder gewapend met een kleurige luchtballon.

Na de hartelijke begroeting kwamen vier kinderen naar voren om de prinsesjes ook een ballon aan te bieden. En toen gingen op een afgesproken teken al die ballonnetjes onder daverend gejuich tegelijk de lucht in.

alleen op het bordes en op het grasveld, maar ook uit het paleis werden die stijgende ballonnetjes nagekeken. Door Margrietje namelijk, die een beetje verkouden was en binnen moest blijven. Daarna begon het defilé van de schoolkinderen. De koningin en de beide prinsesjes zijn er tenslotte maar bij gaan zitten. Want het was duidelijk dat het voorbijtrekken van 3000 kinderen wel even zou duren. En bovendien, na dit huldebetoon van de schooljeugd, volgde het bloemendefilé van de ouderen uit Soestdijk en Baren en van die honderden uit vele andere plaatsen van ons land. Vrijwel iedereen had voor de jarige koningin een boeketje voorjaarsbloemen meegebracht. Tulpen, seringen, viooltjes of narcissen. En al die bloemen werden op de stoep van het paleis neergelegd en daar netjes gerangschikt. Na verloop van enige tijd waren de treden van het bordes onder een schat van bloemen bedolven.

dan een uur duurde het defilé. En steeds maar weer toonde de koningin haar dankbaarheid voor deze hartelijke en spontane hulde die het volk van Nederland haar op haar eerste verjaardag als koningin heeft willen brengen.

Ja, dat was muziek van Herman Emmink met Tulpen uit Amsterdam. En daarvoor hoorde u een bedanklied voor koningin Beatrix, koningin van alle mensen. En dat was natuurlijk tijdens haar aftreden als staatshoofd. En toen nam zoon lief Willem-Alexander nam het over. Tegenwoordig is het de koning Willem-Alexander. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. De volgende artiest is een dame, Willeke Alberti. Heette eigenlijk Willy Albertina Verbrugge. Geboren in Amsterdam op 3 februari 1945. Is een Nederlandse zangeres en actrice. En ze is natuurlijk de dochter van Karel Verbrugge, beter bekend als de zanger Willy Alberti. En u hoort er nu met een opname uit 1960. Willeke Alberti met de Engelse vertaling, of de Nederlandse vertaling moet ik zeggen, van het lied Norman.

Ook op haar 64ste verjaardag is de voltallige familie de koningin op Soestdijk komen gelukwensen. Het was de wens van de jarige dat het gebruikelijke defilé dit jaar tot een uur beperkt zou blijven. En daardoor kregen minder mensen dan anders de gelegenheid om langs het bordes te marcheren. Maar zoals altijd was er wel een Surinaamse delegatie, waarvan de meeste vrouwen weer gekleed waren als

Defileerden er vorig jaar meer dan 6000 mensen door de paleistuin. Ditmaal waren het er ongeveer 4000, onder wie honderden fotografen en filmers. Na het défilé onthulde televisiebartje Jan Krol en met een scherp getooide stenen bartje. Het was het slot van een feest waarin de jarige koningin centraal stond. En dat bleef ze ook te midden van de volledige spelersgroep van het televisiefeuilleton. 250 man, vrouw, kind en geit sterk.

En dat was muziek van Ronnie Tober met Verboden Vruchten. En daarvoor een stukje van Koningendag 1973. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere zondag hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. En de muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. En als u het programma gemist heeft, of u heeft een stukje gemist, of u wilt gewoon nogmaals beluisteren, iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma 's middags herhaald. CFM Zandvoort, het officiële koningslied, hoort u nu hier op de radio.

Een dag na haar verjaardag, die ditmaal op zondag viel, maar verder geheel volgens de traditie, trokken binnen de hekken van Paleis Soestdijk weer duizenden langs de koningin. En voor de fotografen en filmers uit binnen- en buitenland viel er veel waar te nemen, nu alle 7 kleinzoons van koningin en prins mee op het bordes gevoerd werden. Onder hen de 1 maand oude jongste zoon van prinses Margriet en de heer van Vollenhoven, Pieter Christian. De koningin moest ditmaal de aandacht van de bezoekers delen met haar kleinzoon. Ongeveer 5000 mensen defileerden in anderhalf uur langs de bordestrappen, die als altijd met bloemen werden volgelegd.

Tot de groepen die de jarige vorstin een geschenk kwamen aanbieden, behoorden deze fraai uitgedoste kotomissies uit Suriname. De bloemenmozaïek op het gazon was voor de kleine prinsjes te ver weg. Maar de bloemen op de bordestrappen lagen binnen handbereik. En daarmee amuseerden ze zichzelf, hun ouders en grootouders en de hele defilerende verjaarsvisite.

0: Koningin Juliana vierde haar 63ste verjaardag. En eens te meer stond zij daarbij als grootmoeder in het middelpunt der belangstelling.
1: Met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer op volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

0: Daar
1: zijn de balletjes van.
0: Nou, heren, nee, hallo. Dat is een lied van vorig jaar. Laat maar nou, het is genoeg zo. Ja, la. Ja hoor, naar buiten. Wegwezen, happatee. Opgesolden wie dat.
2: U hoort de muziek van André van Duin. Een van zijn tv-programma's waar hij dan allemaal leuke stukjes muziek maakte. Dit was het Oranje Boven. En daarvoor hoorde u André Hazes met Koningin van de Zigeuners. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. De volgende artiest is Eduard, roepnaam Eddy Christiani. Geboren in Den Haag op 21 april 1918... en overleden in Aalsmeer op 24 oktober 2016... was natuurlijk Nederlandse gitarist, zanger, componist en tekstschrijver. En tot 2010 was hij actief als zanger. En na 2008 trad hij niet meer op in zalen. En 2018 kan natuurlijk niet, want hij is in 2016... 24 oktober 2016 overleden. Christiani staat in het Nederlandstalige levensliedtraditie naast Lubandi en Willy Derby, waar hij ook verschillende andere muziekstukjes maakte. De Amerikaanse amusementmuziek, daar had zijn muziek invloed op zijn stijl. En in 1939 was hij de eerste Nederlander en mogelijk eerste Europese artiest die een elektrische gitaar, een Epiphone Model Electra Model M, bespeelde. Zijn gitaarsound werd bepalend voor het geluid van het orkest Frans Wouter. Dat was met John de Mol op accordeon en Theo van Brinkhoff op viool. En in 1941 nam hij als eerste Nederlandse gitarist een elektrisch gitaarsolo op in ons gebouw in Hilversum. De Windmill was door een hemzelf geschreven instrumentaal nummer. Nou, ik heb die plaat niet voor u meegenomen. Ik heb wel wat anders. Eddy Christiani met Hiep Hiep Hoera, dat was een feest. Een opname 1951. Luistert u maar.
3: Driehoog vroeg mijn buurman als hij jarig was elke keer. Een ieder die hij kende bij zich aan huis. Daar schoven vriend en vijand wat onwennig heen en weer. En zaten lang voor tienen alweer thuis. Maar eenmaal op zo'n avond, geloof me het is waar, toen horsten ze heel eensgezind het huis haast in elkaar.

Oom zat de patience, het wou maar niet vandaag. Toen schoot opeens een tafel met kaarten naar omlaag. Hij riep naar onderwijzend, dat gaat maar uit de boer. De hele avond was hij niet thuis, nog gaat

CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Allemaal vrolijke oud-Hollandstalige muziek. En als u het gemist heeft, of een stukje gemist heeft, op zaterdag tussen 1 en 2 smiddags wordt het programma herhaald. Ik bedank nog even kort draaien voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. Zometeen wens ik u heel veel plezier met CFM Jazz. En misschien veel plezier morgen met de Koningsdag. En ik wens u nog een hele fijne zondag. En ik zeg tot

0: voor ons geen smaak.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf vanochtend het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, dat is nog altijd niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De stichting Behoud Veluws Landschap wil graag met Defensie om tafel om te praten over de ecologische gevolgen van de brand, zegt een voormalig boswachter tegen Omroep Gelderland. Naast een defensieterrein is het gebied ook een bijzonder natuurterrein met allerlei diersoorten die nu hun leefgebied kwijt zijn. Klanten van ING en Triodos hebben vanochtend moeilijker kunnen pinnen. Volgens ING lag het probleem bij een externe partij die pintransacties afhandelt, maar is de storing inmiddels voorbij. Voormalig Formule 1-coureur Alessandro Zanardi is overleden. In de jaren 90 reed hij ruim 40 Grand Prix. Na die carrière kwam de Italiaan nog uit in de huidige IndyCar-series. Een zware crash tijdens een race kostte Zanardi beide benen. Hij werd nog wel succesvol in het handbiken. Hij won op de Paralympische Spelen 4 keer goud. De Italiaanse premier Meloni zegt dat haar land een groot kampioen en een buitengewoon mens heeft verloren. Zanardi was volgens haar iemand die elke tegenslag in het leven wist om te zetten in een les in moed, kracht en waardigheid. Alessandro Zanardi was 59 jaar. En veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de Oosterburen. En op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer nog, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en veel buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De laatste file van de spits die staat op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen heb je ruim 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist rechtgetrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is de benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oostenburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De laatste file van de spits die staat op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen heb je ruim 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De laatste file van de spits die staat op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen heb je ruim 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Entertainment for you.

0: Zo, ze zeggen allemaal een hele goede middag. Hier is weer ondergetekende Verdij. En dat allemaal bij ZFM. Dat vanuit Zandvoort, de Tolweg 10A. En ja, vandaag hebben wij natuurlijk de gast. En dat is Arie Raubers. Arie, een hele goede middag eigenlijk.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je was er nog niet helemaal voorbereid. Hey, hoe is het?
1: Ja, hartstikke goed.
0: Ja.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En helemaal vanuit, wat is het, Zundert, hè?
1: Rijsbergen. Ja, vlakbij Zundert.
0: Nou, ja, en nou ja, in ieder geval een lange rit achter de rug.
1: Ja.
0: Goed weer in ieder geval. Tenminste, hier in deze kant al.
1: Ja, bij ons was het ook prachtig. Ja.
0: Nou ja, en jij zit hier natuurlijk vanwege jouw nieuwe single weer, hè?
1: Ja.
0: En die is getiteld...
1: Geen dag zonder jou.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, en dat... ik heb begrepen dat het een klein beetje toch wel een ode is aan jouw partner.
1: Jazeker. Nou, een heleboel. Ja, absoluut.
0: Ja.
1: Ja, speciaal voor haar geschreven.
0: Ja, ja, want we kennen jou vanaf de eerste periode. Toen was het eigenlijk nog eventjes wat anders.
1: Ja.
0: Want toen had je net eigenlijk nog niet zo gek lang geleden je vrouw verloren.
1: Ja.
0: En
1: En daar, toch weer nieuwe liefde gevonden.
0: En daarna toch weer de liefde gevonden, inderdaad.
1: Ja.
0: En de draad weer opgepakt.
1: Ja.
0: En weer verder gegaan.
1: Ja.
0: En toen gaan zingen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, want je bent een laadbloeier, hè?
1: Ja, ze zeggen het, hè. Ja, ja. Nou, ik ben nog hartstikke piep, maar ze zeggen het.
0: Nee, maar qua zingen, ben je inderdaad... Wanneer ben je begonnen precies?
1: En ik ben een beetje begonnen in, zeg maar, 2020, 2021.
0: Een beetje de coronaperiode.
1: Ja, ja, en mijn eerste single was van 2023.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, en nou hebben we 4 singles uit.
1: Nou hebben we 4 singles uit, ja.
0: En, gaat er dit jaar nog wat uitkomen? Of is het voorlopig deze ene single?
1: Nee, zeker. We zijn al met wat nieuws bezig. Ja, we zijn ook een beetje een andere weg ingeslagen. Ik heb ook een andere schrijver nu.
0: Oké. Okay.
1: En ik wil graag mijn hart
0: ook een andere producer? Of,
1: Ja, ook een andere producer. Ja, okay. Absoluut. Ja.
0: En dan, Nou ja, dit is er eentje van, hè? Geen dag zonder jou.
1: Ja, dit is er eentje
0: dat
1: van.
0: Is dus de nieuwe, zeg maar. De nieuwe Arie Raubers.
1: Ja, ja.
0: En ik denk dat we maar eventjes gaan luisteren.
1: Nou, hartstikke leuk. Ja, zeker.
0: Hier is hij dan, Arie Raubers en geen dag zonder jou. Tenminste, ja, zo, daar is hij.

0: Ja, geen dag zonder jou.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Is het ook zo? Of?
1: Ja, absoluut. Ja. Ja,
0: ze gaat wel altijd met je mee met de optredens en dergelijke.
1: Ja, en als ze kan ook met de interviews mee. Ze gaat eigenlijk altijd mee. En ja, daar ben ik ook heel blij mee. Ik vind dat ja, toch wel heel leuk, ja, en heel gezellig.
0: Het is altijd gezellig, inderdaad. Ja. Als je sowieso samen een verre rit moet maken, dan ja, is het toch met z'n tweeën leuker dan dat je alleen in de auto zit.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: En ja, je hebt vier singles uitgebracht.
1: Ja.
0: Vanaf 2020, zeg maar. Ja, waar staat Ari over een paar jaar?
1: Psychonoom?
0: Ah, ja.
1: Ja, ja, nee.
0: Nee, maar ja, wat zijn je verwachtingen? Hoe zie je de toekomst eigenlijk?
1: Nou, ik wil heel graag mijn eigen kant een beetje op. En aangezien ik zelf heel erg André Hazes fan ben.
0: Ja.
1: En ik natuurlijk nou ook Henny Thijssen als schrijver heb. En ja, die heeft natuurlijk best wel wat nummers op zijn naam staan. Die voor Hazes.
0: Ja.
1: Ja, goed. En we hebben gewoon een beetje overleg van... ik wil graag toch een beetje die richting op. Het levenslied. Ja, daar kan ik mijn gevoel het beste in kwijt. En dat vind ik gewoon echt het mooiste om te zingen. Ik wil niet zeggen dat de feestnummers niet leuk zijn. Want dat is ook hartstikke leuk. Nee, en vooral in de kroegen. Hè, dan moet je toch lekker een beetje de Polonaise en gaan met die banaan.
0: Ja.
1: Maar goed, mijn hart ligt echt bij het levenslied. En ja, het is moeilijk in de muziekindustrie. En vooral met het levenslied. Want ja, toch, de stations zijn toch wel een beetje meer geneigd om dan toch liever een feestnummer te pakken.
0: Ja. De uptempo's inderdaad overheersen. Ja, laten we het zo zeggen. En ik zie, er zijn een hoop andere platen die uitgebracht worden. En eigenlijk nooit niet of helemaal niet gedraaid worden.
1: Nee. Nou ja, goed, ik ben eigenlijk wel heel blij dat dit nummer ook heel erg goed opgepakt wordt. En ik wil gewoon toch gaan proberen om een beetje het levenslied toch weer een beetje nieuw leven in te blazen. Kijk, het is zo. Als je een Hazes-nummer zingt ergens op de bühne, iedereen zingt mee.
0: Ja, iedereen kent hem.
1: Dus het leeft wel onder de mensen. Alleen je hoort het heel weinig. En ja, ik wil toch gaan proberen om mijn nummers dan toch op de radio te krijgen. En zo het levenslied weer een beetje beter te promoten. Ja,
0: er zijn niet heel veel levensliedzangeren. Zangers of zangeressen.
1: Nee. En ja, misschien dat voor mij wel zijn vruchten gaat afwerpen. Ja, je weet het niet.
0: Nou ja, ik moet zeggen, als ik je net zo hoorde zingen met dit nummer. Qua stem. Dan kom je een klein beetje in de buurt van Henny Thijssen wel.
1: Ja, dus, dat wordt niet gezegd tegen mij. Ja, absoluut.
0: Henny Thijssen heeft natuurlijk ook een behoorlijk, toch wel hoge stem.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: En jij komt er in de buurt.
1: Ja, ik kreeg pas nog het compliment van hem. Want we waren aan het appen en je had een nieuw nummer voor mij. En daar zijn we dus nou ook mee bezig. En toen zei hij ook wel, hij zegt, ik dacht gelijk aan jou. Jij bent een van de zangers die gewoon qua bereik en qua stem toch wel echt heel erg ver komt. Ja. En dat heb je af en toe wel nodig.
0: Ja.
1: Ja. Hey. Dat is dus wel een heel mooi compliment. Absoluut. Ja.
0: Ja. Nou, dan zeg ik, Henny Thijssen, wie kent hem niet? Ik bedoel, net wat je zegt. Hij heeft wel verschillende nummers op zijn naam staan natuurlijk van de Hazes senior.
1: Ja, ja.
0: En hij schrijft nog steeds natuurlijk voor de diverse.
1: Ja, absoluut. Ja, ja.
0: En zelf zingt hij ook nog steeds. Dus,
1: niet onverdienstelijk moet ik zeggen.
0: Nee, absoluut niet.
1: Nee, voor zijn leeftijd,
0: ze zeggen altijd een rare snuiter is het.
1: Hij is excentriek ook. Ik vind dat juist heel erg mooi. Als je hem ziet, je ziet gelijk Henny Thijssen. Ja.
0: Het is een persoon op zich.
1: Ja, absoluut.
0: Ieder moet zijn zoals hij is.
1: Dat is ook.
0: En niet wat anderen altijd willen. En daar past hij zich bij aan.
1: Ja.
0: En dat vind ik altijd wel Gewoon lekker jezelf zijn. Hey, leef je dag zonder zorgen?
1: Mijn vorige single.
0: Vorige single.
1: Mijn vorige single.
0: 2025.
1: Ja, absoluut.
0: Toen
1: ja.
0: Was je ook hier.
1: Ja.
0: En wat kun je daar nog over vertellen?
1: Dat is natuurlijk een lekker feestnummer.
0: Ja.
1: Feestnummer. Ja, gewoon een lekker gezellig nummer.
0: Ja, maar het is niet te schrijven van...
1: Geen
0: dag zonder jou.
1: Manfred Jongenelis.
0: Ja,
1: ook een van de... Ja, echt gewoon een topper.
0: Ja.
1: Laten
0: we zeggen... Nelis houdt wel van een feestje.
1: Ja, absoluut. Ja, die is echt wel voor de feestmuziek.
0: Ja.
1: Daar kun je gewoon ook goed merken. En ik heb wat dat betreft heel goed met hem samengewerkt. En was hartstikke leuk. En je weet nooit, hè?
0: Misschien nee, ik wou nog zeggen, wel weer een nummer van hem. Ik bedoel, in het verschiet, dat weet niemand. Dus
1: nee.
0: Ik denk dat we eventjes gaan beluisteren.
1: Nou, hartstikke leuk.

0: Ja, de accordeon van Manfred Jongenijlers.
1: Ja, absoluut, ja. Hè? Ja, ja, zeker.
0: Hey, en nou ja, het is niet uitgesloten dat je deze muziek niet meer gaat uitbrengen natuurlijk. Want ja, met de tijd ja, zal er best nog wel eens een nummertje tussendoor komen.
1: Oh ja, zeker wel. Ja, ja, zeker. Ja.
0: En misschien nog wel, net zoals Frans Bouw, dat hij een Duits nummer covert op de tribune. Doe has.
1: Ja, ja, ja, wie weet, wie zal het zeggen. Nou moet ik zeggen, mijn Duits is niet zo geweldig.
0: Nee, maar goed.
1: Nee.
0: Voor zijn doen vond ik het heel erg grappig, zeg maar.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, want het is niet de man voor zulke soort nummers.
1: Nee.
0: wat wel weer een hoop humor met zich meebrengt.
1: Ja, ja, absoluut.
0: En waardoor ja, jongeren toch ook helemaal losgaan. Wat heb ik gezien.
1: Ja, ja. Ja, kijk, en dat is natuurlijk dat is het belangrijkste. Hè? Ja, je moet de mensen meekrijgen. Ja,
0: ja. Ja, nou ja, eigenlijk zie ik dat jou ook wat doen. Dingen eigenlijk die jou niet passen, maar toch wel.
1: Ja, maar net zoals ook. Want ik had pas geleden was ik bij, had ik een optreden. En toen deed ik bijvoorbeeld een hardrock nummer. Ja, ik bedoel maar.
0: Van ACDC of?
1: Ik moet even nadenken hoor. Hoe heette die nou? Steppenwolf.
0: Steppenwolf?
1: Ja. Let Your Motor Running.
0: Okay.
1: Better on the Highway.
0: Even kijken of ik het toevallig... ja, dat is de tekst ook. Of ja, de
1: hè?
0: Titel.
1: Ja, hè?
0: Ja. Ja. Kijk of ik hem heb toevallig. Gaan we hem nog even opzoeken.
1: Ja, nou.
0: Dan kunnen we hem een stukje laten horen van... Nou ja, wat jij dus gedaan hebt.
1: Ja, wat wij dus ook doen. Ja, ja, ik bedoel maar. Dus daarom zeg ik... Ja, het kan mij nooit gek genoeg, hoor. En ik heb gewoon een voordeel. Mijn stem leent zich eigenlijk wel voor heel veel soorten muziek.
0: Ja.
1: En dat vind ik ook heel leuk om te doen. Hè, ik zing ook country nummers. En ja, dat vind ik ook gewoon heel erg leuk om te doen. Of een Tom Jones. Of, hè, het maakt eigenlijk niet veel uit.
0: En nummers.
1: Ja, ja.
0: Ja, dat is een beetje onze generatie ook, hè.
1: Ja, ik ben wel een beetje van de wat oudere muziek, zeg maar. Hè. Zo rond die jaren 80 en ja, 70.
0: Toch, jaren 80 is toch een. Jaren 80 is toch een fenomeen, denk ik.
1: Ik denk dat qua muziek. Ik denk wel dat toen de beste muziek gemaakt is.
0: Ja, ik zeg altijd de jaren 60, 70. Sluit die niet buiten.
1: Nee, want, absoluut niet.
0: Toen had je ook. Heel veel creatieve artiesten.
1: Ja, ja.
0: Ja, en dankzij dat soort mensen hebben we ja, heel veel muziek die nu nog steeds gebruikt wordt.
1: Ja, ja.
0: Zowel in de house-versie als in de rock. Ja. Als,
1: nou, wat ik wel heel erg grappig vind, is dan als je de jeugd spreekt en zo van. Hè, en dan zeggen ze op een gegeven moment, ja, wij hebben een leuk nummer. Oh, dat is zo mooi. En dan komen ze ermee en dan hebben ze een jaren 80 nummer te pakken.
0: Ja,
1: dat vind ik zo leuk, hè?
0: Ja, ja, of zelfs ouder nog.
1: Ja, want eigenlijk zeggen ze zo van... ja, maar die muziek die jullie vroeger hadden... dat is helemaal niks.
0: Ja, ja, klopt inderdaad. Want zo ken ik ook. Ik had ook eentje thuis. En die zei altijd van... hij was dan een beetje van de house scene.
1: Ja.
0: En dan draaide die een nummer... en dan hoorde ik... klerenherrie. Maar dan, dan zat daar een riedeltje in en dan zong ik dan mee. En dan stond hij zo te kijken, zo van...
1: ja, hoe weet jij dat nou?
0: Hoe weet jij dat dan? Dit is een nummer uit de jaren 70.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Weet je, en dan zie je zo gek kijken. Oh, ja. Dus ja. En wat ik ook nu om me heen meemaak, is eigenlijk jongeren... die eigenlijk ook weer fan zijn van de jaren 60 en 70 muziek.
1: Ja, ja.
0: Ja, zoals Frank Sinatra en dat soort dingen.
1: Elvis.
0: Elvis.
1: Ja.
0: Ja, en dat, dat verbaast me eigenlijk.
1: Ja, ja. Nou ja, verbaasd. Het is natuurlijk gewoon hartstikke goede muziek.
0: Het is hartstikke goede muziek. Maar, maar dat je zegt van deze tijd, dan verwacht je dat niet. Laat ik het zo zeggen.
1: Nee, dat is wel zo. Ja.
0: En Hazes natuurlijk wel. Want dat kent iedereen.
1: Ja,
0: van jong tot oud.
1: Ja.
0: En zelfs de nieuwe generatie kent Hazes. Omdat de muziek gewoon eigenlijk levend gehouden wordt.
1: Ja, ja.
0: Ik bedoel, als je de kroeg in gaat hier in Amsterdam, dan...
1: dan hoor je wel een paar keer op een avond
0: Hazes. Dan hoor je wel een paar keer op een avond Hazes.
1: Ja, ja, absoluut.
0: Ja, is het niet Peter Beense, dan is het wel Wesley Bronkhorst. René Verhoeven en ga zo maar door.
1: Ja, ja.
0: Al de Amsterdamse zangers. Die komen altijd voorbij.
1: Ja.
0: Even kijken. Nou ja, we hebben deze Manfred Jonge Nelis party gehad. Nou gaan we eventjes terug naar jouw eerste single.
1: Geen dag.
0: Je blijft een deel van mij.
1: Ja.
0: Ja, dat was natuurlijk ook... zat je even wat in een mindere periode?
1: Ja, ja.
0: Vanwege het... ja, toch wel. Want het was het plotseling overlijden van de eerste vrouw.
1: Het was best plotseling. Ja, ja, okay. Absoluut. Ja.
0: Ja, maar ze was niet langdurig ziek.
1: Nee, nee, nee, nee.
0: En nou ja, dit nummer heb je eigenlijk dan aan haar opgedragen natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: En ja, wat kun je daar nog over kwijt?
1: Nou ja, goed, het is natuurlijk... het heeft heel erg geholpen om... ja, om toch een beetje te verwerken. En ja, goed. Zoals ze in het nummer hoort. Hè,
0: ja.
1: Ze kijkt altijd over mijn schouder mee.
0: Ja.
1: En ja, gewoon dat gevoel. Ja. En ik vond dat echt wel een nummer waard, zeg maar. Om, ja. Om, ja.
0: Nou ja, ik zeg altijd, niks is mooi om daar om het van je af te zingen, zeg maar.
1: Ja, ja, absoluut. Dat is ook zo. Het is ook eigenlijk, want toen ben ik ook eigenlijk echt wat meer door gaan pakken. Ook omdat ik natuurlijk mijn huidige vrouw tegen ben gekomen.
0: Ja, ja.
1: En ja, goed, dat zingen, dat geeft gewoon een fijn gevoel. En ja. Dan kan je ook een beetje van je afzingen. En ja, dat is gewoon lekker.
0: Nee, maar ja. Ja, ik bedoel, de een schrijft het van zich af en ja, de andere zingt het van zich af.
1: Ja.
0: We gaan hem draaien. Je blijft een deel van mij.
1: Blijft een deel van mij.

0: Ja, de liefde maakt blij. Dat sowieso, toch?
1: Jazeker.
0: Ja.
1: Jazeker.
0: Even kijken hoor. Even kijken. Kijk, ja, hier is die.
1: Daar is die.
0: Daar is die. Want over deze ging het, hè?
1: Ja.
0: Ja, en dit nummer kennen we natuurlijk allemaal. Dat werd vroeger ook gebruikt in een of andere serie met de oorlogs... ik weet even niet meer de naam.
1: Ja, dat klopt, ja. En hij is ook in de reclame gebruikt.
0: In de reclame, ja. Ja, ja. Ik ken hem van de serie natuurlijk.
1: Ja.
0: Want die keken we altijd. Die werd volgens mij iedere week uitgezonden. Of twee keer in de week, ik weet niet meer precies.
1: Ja.
0: Maar dat ging inderdaad over over de oorlog, zeg maar. Maar deze dus, doe jij zo nu en dan ook eventjes.
1: Ja, ja, absoluut. Ja.
0: Gewoon een gekke rijtje tussendoor.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Ja, leuk. En dat ga je vaker doen.
1: Nou ja, ik zeg nooit en nooit, hè.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee, maar het is wel... ik bedoel... wat dat betreft kunnen jij en Frans elkaar een hand geven. Misschien samen een keertje op de bühne.
1: Ja, een duetje, ja. Ja, ja,
0: ja, ja. Een duetje.
1: En dan een beetje tegen elkaar aanbijten.
0: Ja, zoiets, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja. Nou ja, misschien een optie.
1: Ja, ja, ja. Hartstikke leuk.
0: Ik zal hem eens
1: mag,
0: een keer...
1: Ik wou zeggen, hij mag bellen.
0: Ik zal even een appje sturen.
1: Ja, zeker. Hartstikke goed.
0: Hey, maar even kijken hoor, want nou ben ik natuurlijk...
1: De draad kwijt.
0: De muziek.
1: Oh, dat kan ook natuurlijk.
0: Even kijken, want dan weet ik eventjes niet meer helemaal wat wij... even kijken.
1: Dit is jouw dag.
0: We hadden nog één single voor jou.
1: Dit is jouw dag.
0: Dit is jouw dag, dat is dus de single die we nog missen. Hij is er weer. Wat kan je daarover vertellen?
1: Nou ja, eigenlijk hetzelfde als die daarna. Hè? Leef je dag zonder zorgen.
0: Ja.
1: Vrolijk nummer. Weer een beetje met een boodschap. Ik vind het fijn om het toch een beetje educatief te houden. En dat toch mensen een beetje bewust te maken van wat
0: dag.
1: Er allemaal gebeurt in
0: van,
1: deze
0: van,
1: wereld.
0: Van de dag.
1: Van de dag. Precies, ja, want ja, wat jij al zei. Ja, ik heb drie titels met dag erin. Dus,
0: ja. Ja, daar zeg ik die een beetje van de dag.
1: Ik moet zeggen, ik vind dit wel... Van de twee vind ik dit wel de leukste, moet ik eerlijk wezen. Ja.
0: Ja, ik weet niet of de mensen dat ook vonden.
1: Op Spotify wel, ja.
0: Oké.
1: Absoluut. Ja,
0: ja, ik heb niet gekeken op YouTube en dergelijke.
1: Daar, YouTube weet ik eigenlijk ook niet welke dat... dat weet ik niet. Nee. Ik kijk eigenlijk ook nooit op YouTube, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nee, meestal zijn de getallen bij Spotify wel vrij bindend.
1: Ja, ja.
0: Maar ja, YouTube zijn er toch ook wel heel veel mensen die... daarnaar kijken eigenlijk.
1: Ja, het wordt wel steeds minder. Want er zit natuurlijk heel veel, hè, als je geen abonnement hebt... heel veel reclames tussen. En dat houdt mensen wel een beetje weg van de YouTube. En dat is wel jammer.
0: Ja en nee.
1: Ja en
0: maar
1: nee.
0: Ja, ik bedoel, reclames kom je overal tegen.
1: Dat is waar.
0: Of het nou televisie, radio of... hier hebben we dan nog geen reclames tussendoor.
1: Nee.
0: Maar,
1: nou ja,
0: je weet het niet.
1: Je weet het niet.
0: Je weet het niet. Ja, misschien wat commerciële bende, zeg maar, ertussendoor. Dan wordt het toch weer andere radio als wat we nu maken. En ik weet niet of dat door iedereen gewaardeerd wordt.
1: Nee. ik vind het niet altijd even prettig, moet ik zeggen.
0: Nee. Ik ook niet, want ik vind het alleen maar vervelend.
1: Ja.
0: En door de jaren heen, vroeger konden we nog een klucht kijken van 3 uur. Had je een pauze van een kwartier.
1: Ja.
0: Ja, en dan kon je even snel wat drinken pakken en even snel een plasje plegen. En dan ging je er weer voor zitten met een zak chips of weet ik veel. En tegenwoordig begint het om 8 uur en ergens 12 uur eindigt het. Want je krijgt zoveel reclame ertussendoor dat je zegt van nou...
1: om het kwartier, hè. Om het kwartier en dan minimaal een minuut of 6, 7, 8 reclame.
0: Ja, soms nog wel langer zelfs.
1: Ja, ja.
0: Ja, en dan denk ik van nou, dat hoeft voor mij niet meer.
1: Nee.
0: Dan schakel ik over naar... als een Netflix, een Videoland, een Prime.
1: Wat ik nog wel eens doe, als ik nou echt een film is... wat ik denk van, die wil ik heel graag zien, dan neem ik hem op. Ja. Maar dan kan ik hem doorspoelen.
0: Ja, dan kan je hem inderdaad... volgens mij kun je ook... zit er geen software in dat de reclames er tussen uitgehaald worden, automatisch?
1: Bij de provider waar ik bij zit in ieder geval niet.
0: Dat is jammer.
1: Ja.
0: Nee, maar die, dit, Het is er wel, hoor.
1: Ja, ja.
0: Dat de reclames daar automatisch tussenuit gevist wordt.
1: Ja.
0: En dat dan alles aan elkaar geplakt wordt, als het ware. Dus nou ja.
1: Ja.
0: Misschien ooit een keer overwegen andere provider. Dan hoef je dat ook niet meer te doen.
1: Ja, nou ja, moet je wel zeggen. Ja.
0: Hé, maar dit is jouw dag. Dit is jouw dag ook, hè?
1: Dit is zeker mijn dag, ja, absoluut.
0: Ik bedoel,
1: ja.
0: Het zonnetje mee, je partner mee. En,
1: ja,
0: ja,
1: allemaal in Dekkerzandvoort.
0: Gezonde lijf en leden. En ja, de optredens lopen goed. Dus,
1: ja, gaat gelukkig.
0: Ik bedoel...
1: Ja.
0: Dan hebben we niks meer te klagen.
1: Nee, heel erg weinig moet ik zeggen. Ja, de benzineprijzen.
0: De benzineprijzen, ja. Nou, vertel mij wat. Ja. Nou ja, gelukkig heb ik geen diesel, laat ik het zo zeggen.
1: Nee. Ja, nou, gelukkig, ik mag het eigenlijk niet vertellen, maar ik woon heel gelukkig heel dicht bij België.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, ik bedoel, hier vandaan, uurtje, nog geen anderhalf uur. Dan zit je er.
1: Ja, nou, ik doe het in 10 minuten.
0: Ja, goed. Ja. We gaan naar Arie Rauwbos en dit is jouw dag.

0: Dit is jouw dag.
1: Ja.
0: Arie Rauwbos. Jammer, we zijn er doorheen.
1: Ja, dat is ook
0: je moet er toch gauw weer eentje maken, Arie.
1: Ja, nou ja, we zijn bezig, we zijn bezig. Ja, absoluut.
0: Hey, wanneer gaat die uitkomen, de nieuwe?
1: Ik heb nog niet echt een datum gepland, maar ik denk dat dat ongeveer in september zal zijn.
0: Ah, oké.
1: Ja.
0: En dan is het een beetje de nieuwe single, een beetje daarop gebaseerd, hè? De genre.
1: Ja, dit wordt een echt levenslied nummer. Een beetje een hazes nummer, zeg maar.
0: Ja,
1: ja, absoluut. Ja.
0: Ik ga zo nog toch nog even een belletje plegen. Want ik zie dat ik alweer over tijd ben. Maar ja, beter ik als mevrouw. Ja. Hey, maar ik zet even een lekker nummer van Hazes op. En als je gaat.
1: Nou.

0: Als je gaat, André Hazes hier bij ZFM. Dat allemaal de DAB Plus 9A, 106.9. Dat allemaal op de vrije FM. En wij vanaf de Tolweg, Tina in Zandvoort. En aan de telefoon hebben wij niemand minder als Joey Nicolai. Joey, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, gezellig.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ik geniet en ik leef, is dat zo?
1: Ja, ik geniet en ik leef. En ik ben blij dat je me belt.
0: Ja, ik ben blij dat je terugbelt. Hé, hey, maar vertel even over dit nummer, Ik geniet en ik leef. Hoe is dat tot stand gekomen? Zat je op een kleine kamertje en bedacht je ineens wat toen je plons hoorde?
1: Ik heb eigenlijk niet zoveel aan het liedje gedaan. Ik kreeg het opgestuurd door Wesley Bronkhorst. Ik zit met Wesley, ik zit bij hem in het label.
0: Ja.
1: En hij had het, ja, bij Bronx Music inderdaad. Ja, ja. En hij had dit liedje en hij zegt tegen mij, Joe, ik vind dit echt wat voor jou. En zo is het een beetje tot stand gekomen eigenlijk.
0: Dus jij in die kroeg en hoempapapa redde het en toen was het eigenlijk gebeurd.

0: bedoel je?
1: Nou, in de kroeg.
0: Nee, in de kroeg niet. Nee, als...
1: oh. Ben je daar niet begonnen?
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Oh?
0: Nee,
1: waar is het wel begonnen dan?
0: Toen ik begon met zingen is met een musical.
1: Met een musical? Oké. Okay.
0: Ja, mijn vader die zingt al heel lang.
1: Ja.
0: En ik deed altijd een beetje typetjes na en dingetjes. En toen uiteindelijk heb ik meegedaan met een musical. En toen wist ik een beetje dat ik wat kon met zingen, weet je wel. En toen... op een gegeven moment, een paar jaar later, werd ik 18 en toen heb ik me opgegeven voor een talentenjachtje in een kroeg.
1: Oké. Okay. En wat is het raarste typetje wat je hebt mee gedaan eigenlijk op podium?
0: Oh nee joh, dat niet op podium. Typetjes gedaan, maar meer in mijn vrije tijd, weet je, lachen met gasten. En,
1: Oké. Okay. Nou, maar omdat je zegt, je vader op het toneel met...
0: Dus nee, mijn vader is zanger, Alberto Nicolai.
1: Alberto Nicolai, ja, die kennen we ook.
0: Dus daar heb ik het een beetje van geworven.
1: Ah, oké, okay. Nee, maar ik dacht dat jij zei van dat op het toneel. Of niet?
0: Nee, dat niet.
1: Oh, oké. Okay. Nou, gekke typetjes deed.
0: Nee, ja, dat is gewoon thuis voor de lol.
1: Oh, oké. <okay. laughs> Hey, maar deze single, hij gaat goed, heb ik gezien.
0: Ja, hij gaat zeker goed. Ik ben ongelooflijk trots op hoe die gaat eigenlijk. En, en blijf lekker doorgaan ook.
1: Ja, he. En ja. Wat zit er nog meer in het vat? Wat komt er nog meer uit dit jaar?
0: Nou, er komt sowieso komt er nog leuke muziek uit dit jaar. Dus 100% zeker.
1: 1, 2?
0: Ja, dat weet ik nog niet, maar sowieso 1.
1: Oké, minimaal.
0: Ja.
1: En dat wordt een beetje zo in de zomer of...
0: Ja, misschien iets aan een leuke zomerse plaat. Of daar zijn we nou hard naar op zoek.
1: Ja, of wordt het een winterse plaat? Een beetje een balladachtig iets naar de kerst toe?
0: Lekker lekkere zomerse rammer.
1: Okay.
0: Zijn we nu aan het schrijven en aan het doen. Dus we zijn hard aan het werk.
1: Oké, okay, je bent geen kerstfan? Of,
0: Nee.
1: Nee, dacht ik al.
0: In mijn gedeelte van mijn carrière waar ik nu in zit... dan is een kerstliedje nog niet op zijn plaats, denk ik.
1: Nee, want kijk, de vorige keer dat ik jou sprak, was het over wat ging de plaatje ook weer? Je tante in Texas of zo?
0: Ja, dat is de tweede single.
1: Ja. Dat vond ik wel een geinig nummer, inderdaad. Die is ook goed gelopen wel, hè?
0: Zeker, ik mocht ermee op het muziekfeest op het plein optreden.
1: Ja.
0: In Leeuwarden en allemaal leuke dingen mee mogen doen. Dus ja, absoluut.
1: Ja, want zit dat er weer in dit jaar? Of,
0: Nou ja, dat weten we eigenlijk nog niet. Maar ik zou het wel superleuk vinden als we weer bij het muziekfeest op het plein mogen zijn.
1: Ja, nou ja, waarom niet? Hè?
0: Ja, je weet het niet. Ja, nou, hebben, dus ik zou het super tof vinden.
1: Ja, het Jordaan Festival of zo? Of,
0: Nee, er zijn verschillende festivals deze zomer. Zin in de Zomer, Hollands Live... Hemeland Live met Hemelvaartsdag. Dus allemaal parels van de stad komt eraan. Dus allemaal leuke dingen.
1: Ja, dus en daar ben jij ook bij.
0: Ja, absoluut.
1: Hey, agenda van jou? Kunnen ze die nog ergens volgen?
0: Ja, mijn agenda die staat op mijn eigen website op joeynicolai.nl. Daar kunnen ze alles op volgen. De nieuwe liedjes, noem het allemaal maar op. Alles staat erop.
1: Ah, oké. Okay. Nou, dan denk ik bij deze dat jij... jouw nummer, Ik Geniet en Ik Leef, mag aankondigen.
0: Graag. Nou, hier is mijn nieuwe single, Ik Geniet en Ik Leef.
1: Hey, dankjewel, Joey. En tot de volgende.
0: Doei, doei.
1: Hoi, hoi.
2: Ik ga op pad vanavond.

0: Zo, dat was hij dan, de nieuwe single van Joey Nicolai. En ik geniet en ik leef. Ja, wat vind jij ervan, Arie?
1: Ja, lekker feestplaatje.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, lekker voor de kroeg, ja.
1: Ja.
0: Ja, we gaan weer naar het einde toe.
1: Ja.
0: Nou, dan klinkt dit triest gelijk.
1: Ja, geen dag zonder jou.
0: Geen dag zonder jou. Nee. Hé, hey, maar ja, ik dank jou in ieder geval voor je komst hier naartoe natuurlijk en jouw partner ook.
1: Ja, heel graag gedaan.
0: En ja, we zitten alweer, het zit er alweer op een uurtje.
1: Ja, gaat snel, hè?
0: Gaat sneller dan je denkt.
1: Ja, zo voorbij.
0: Ja, ja. Oh, en even nog een cd'tje of twee, dan kunnen we dat uur goed vullen.
1: Ja, dus, ja. Ja, nou ja, we gaan ermee weer aan de gang, hè?
0: Ja, ja. We blijven je volgen natuurlijk. We kijken ernaar uit. Ja, zeker interessant naar de andere Arie die eigenlijk nu bezig is.
1: Ja, nou ja, ik hoop mij mijn volgende nummer weer langs te mogen komen.
0: Ja, nou ja, graag.
1: Dus ja, zeker.
0: Ja, ja. Arie, ik zou zeggen dankjewel.
1: Ja, jullie ook bedankt. En ik wou wel nog even zeggen tegen de luisteraars. Wil je mij boeken of wat dan ook? Ga even naar mijn Facebookpagina. Typ even Arie Raubos in en je komt me overal tegen.
0: Sowieso op YouTube.
1: Ook op YouTube.
0: Heb je eigen site of niet?
1: Nee, ik heb geen eigen website. Nee, okay. Nog niet. Gaat wel komen.
0: Oké. Okay. Ik zou zeggen, succes en tot de volgende.
1: Dankjewel.
0: Hey, dankjewel. Hey.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Na een steekincident in de Groningse plaats Winschoten gisteravond zijn in totaal 8 mensen opgepakt. De politie kreeg een melding over een incident op straat. Agenten konden toen vrijwel direct 5 mannen oppakken. Korte tijd later vond de politie 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Na de natuurbrand bij het Harde zijn nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was 5 dagen bezig met blussen, samen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is het bewolkt en vallen er wat buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De laatste file van de spits die staat op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen heb je ruim 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Entertainment for you.

Ja, welkom bij het tweede uur van Entertainment for You. Mijn naam is Fred Heij. Ik zou zeggen, een goede avond. En als je zit te eten, eet smakelijk. En als je hebt gegeten, dat het u wel mogen bekomen. Wij gaan naar Alicia Fontana. En ze hebben het over La Ragazza della Riviera. Lekker zomerse klank hier bij Entertainment for You. Vanuit de studio aan de Tolweg Tina in Zandvoort. En dat op die 106.9.

La Regrazza della Riviera. Alessia Fontana. Ja, lekker hoor. Een zomersklank, hè? En dat zo uit je speakers. Hey, wij gaan een plaatje draaien van Dion Verwer. En hij heeft het over al jouw leugens. En verzoekjes zijn nog welkom hoor. Zometeen gaan we ze wat draaien natuurlijk. En we gaan ook nog eventjes bellen met Jan Koevoet natuurlijk. En Dave Lewis. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij.

Zo, dat was je dan. Al jouw leugens, Dion Verwer hier bij ZFM, ZFM Radio. En dat vanaf de Tolweg 10A. Hey, en wat gaan we doen? We gaan naar Rob van der Haal, zijn nieuwe single. En hij heeft het over, waarom doe je dit nou? Ik weet het niet. Misschien dat Rob daar een antwoord op kan geven. Dat weet ik niet. Ik zou zeggen, blijf lekker buiten tot 7 uur. Entertainment for you.

0: Ja, dat is de titel van deze plaat. Ik ben gelukkig zonder jou, gezongen door Devin Donovan. Oftewel, ja, onze mede, ja, collega eigenlijk. Bij de Zandvoort. Ja, Zandvoort voor jou. Ja, zo is het. En aan de telefoon hebben wij niemand minder dan Jan Koevoet. Jan, een hele goede avond.
1: Ja, een hele goede avond. En het ja, zonnetje schijnt, dus dat mogen we best zeggen.
0: Ja, hè? Ja, het is, ja. Ik begon behoorlijk te zweten. Ik denk, nou, leg het aan mij. Heb ik een hoge bloeddruk? Maar nee, het legt toch echt aan het zonnetje. Ja. Hé, hey, maar ja, vertel eens eventjes over jouw nieuwe single, Bella Bella Amore.
1: Ja, ik weet niet of je die single van mij kende, Bella Bella Amore.
0: Ja.
1: Want hij is, 2012 is die, heb ik hem opgenomen in studie bij Manfred Jongenemers.
0: Ja, klopt.
1: En eigenlijk niet gepromoot, geplukt enzovoort. Het is een beetje onder de dekmantel gebleven. Dus ik dacht van het vorig jaar een album uitgebracht, 25 jaar dat ik in het vak... artiestenvak en ja. Twee nieuwe singles en een album. En ik denk, ik ga dus uit het album gewoon die Bella Bella Amore uitlichten. Ja, om, nogmaals, omdat die dus nooit echt ja, gewoon verspreid is geweest over het land. Althans niet in zoverre maat.
0: Nee, maar is dat met een doel geweest, Jan? Of vond je er zelf niks? Of twijfelde je er aan?
1: Nou, het is eigenlijk bij uitstek is het gewoon het nummer wat bij de fans, bij de vrienden, kennis enzovoorts, waar ik opvelers heb, ja, gewoon het nummer is. En ja, ik krijg zo vaak ook filmpjes doorgestuurd van feestjes, van laatst nog deze week van een voetbalvereniging dames die in Antwerpen een feestje hadden. En goed, kreeg ik doorgestuurd Bella Bella Amore. Ja. Dat is eigenlijk het nummer wat heel goed ligt. Dat is gewoon het topnummer bij mijn de fans, zoals ik zei. En ja, goed, ik denk, ik ga hem toch eens een keer opnieuw uitbrengen. Manfred Jongenheer heeft nu geproduceerd. Een sausje eroverheen. En nou goed gaan dan, hè.
0: Ja.
1: En, dan hoop je dat hij dus verspreid wordt over het hele land.
0: Ja, het is in ieder geval een lekker zomersnummertje.
1: Ja, daarom ook.
0: Ja, toch? Ja. En een groot feest geweest vorig jaar met het album en het 50 jaar in het vak?
1: Jazeker, jazeker. En ja, gewoon, dat was echt een topavond beleefd met allerlei met vrienden en fans enzovoorts. Dat was groot. En ja, dat hoort er gewoon bij. En we gaan maar gewoon door met het uitbrengen van singles. Want zoals je weet, ik zing ook samen met Peter. Was
0: ja, ja, ja.
1: Ja, ja, dus dat hebben we dus vaak ook samen optredens. En we hebben dus vorig jaar ook uitgebracht de single Diep in mijn hart. Ik weet niet of je dat wat jullie bereikt heeft. Maar ook niet officieel uitgebracht of gepromoot enzovoorts. Maar er komt dan zo'n van onze nieuwe duetsingle uit. En dat gaan we dan weer zien na de vakantie.
0: Oké, okay, wanneer komt die, Jan?
1: In augustus.
0: Augustus. Dus een lekkere, ja, ook een zomersmelodie dan.
1: Nou, het is ik ga er te veel over zeggen nu. Het is, ja, als je diep in mijn hart, dat is een single van, althans een single geweest, een liedje van Frans Bauer en Connie Konings.
0: Ja.
1: Maar die doet het eigenlijk zo goed bij het publiek, waar wij dus vaak onze optredens ook hebben hier in het zuiden, dat we dus denken van, we gaan eigenlijk een dergelijk liedje weer uitbrengen. Het is een cover van zeker 30 jaar geleden, en ook van een duo. Dus die gaan we dus na de zomer uitbrengen.
0: Ja, ik dacht eerst eigenlijk nog veel ouder, diep in mijn hart.
1: Ja.
0: Ik dacht altijd van diep in mijn hart kan ik niet boos zijn op jou.
1: Dat is weer een andere. Ja, was die van Jo Leemans of zoiets.
0: Ja, dat is ik dacht nog verder terug. Maar het is dus van Frans en Corrie in begin jaren, zeg maar, van Frans.
1: Ja, inderdaad, zeker, ja. Dus dat, maar goed, dat, die zeker doet ook heel goed. Dus vandaar dat we dus ook na de vakantie en ook dus met een nieuwe jasje. En we verwachten er eigenlijk best veel van. We gaan in ieder geval wel promoten, plukken, dus dat komen we graag bij jullie terug.
0: Ja, tuurlijk. Hey, en Peter had ook een nieuwe, zei je?
1: Ja, Petra die zit, want het is 10 jaar geleden begonnen dat we dus samen, het begon eigenlijk op een met carnaval, dat ze dus vroegen mij om een liedje mee te zingen, maar het is gewoon lekker gebleven en het is uit het niets begonnen. Dit jaar 10 jaar ook, komt ze met een album uit, dus is voor haar ook een feestjaar.
0: Ja, ja, nou ja, 10 jaar is ook een jubileum.
1: Ja, ja, ja. Klopt, ja.
0: En dat wordt ook daar in het dorp gewoon groots gevierd, of?
1: Nou, er zijn nog wel plannen voor, maar dat is nog niet concreet. Maar daar gaan ze wel iets mee doen. En Ja, maar hoe en wat, dat moet ik eventjes uitzoeken.
0: Ah, oké, dat moet nog eventjes uitgeplozen worden.
1: Ja,
0: hoe dat,
1: ja. Maar dat gaat dus best wel van komen, ja.
0: Ja. Ja. Hey, en wat kunnen we van Jan nog meer verwachten dit jaar?
1: Nou, dus nu laat even kijken. Ja, ik heb nu al zoveel liedjes uitgebracht eigenlijk in die 25 jaar.
0: Ja.
1: Het waren 2 of 3 singles die ik uitbracht. Eigen singles, dus zelf geschreven ook. Ik ga het u wat rustig aan doen. Laat Bella Moore maar even rustig uitkomen. En ik heb nog heel veel interviews ook en staan. Dus, maar goed, we gaan natuurlijk al verder met het uitbrengen van nieuwe solo singles. En daar zie je die single die nog rustig gaat komen. Maar dat gaan we doen.
0: Ja, zien we jou nog ergens op het podium deze zomer? Of,
1: Ja, het is gewoon... in mei is het hier ook Smartlap dag in Roosendaal. Smartlap Festival.
0: Ja.
1: En goed, daar staan we dus gewoon elk jaar ook.
0: Okay.
1: Ja, goed, er komen ook de KNF-feesten komen hier. Dus een wielevenement, Draai van de Kaai. Misschien ook dat iets jullie zegt. Draai van de Kaai is in Goos toch wel een wielevenement. En ja, goed, daar gaan we ook staan.
0: Ah, oké. Okay. Dus agenda, is dat ergens te volgen, Jan?
1: Ja, zeker. Drie, vier avonden in de avond, zoals dus veel artiesten doen, dat nee, daar ga ik niet voor. Ik gewoon 1 optreden in de avond en bijvoorbeeld 2 in het weekend. Dat vind ik al hartstikke mooi. En dat je ook nog met de fans en de vrienden kunt praten na zo'n optreden. Dat vind ik altijd wel heel erg lekker, ja.
0: Ja, je wil het graag menselijk houden, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, precies. Ja.
0: Hey Jan, dan rest mij alleen nog de vraag van, wil jij hem aankondigen zelf?
1: Natuurlijk voor Zandvoort, de luisteraars, de nieuwe single van Jan Kofoed, Bella Bella Amore.
0: Hey, dankjewel Jan en heel goed weekend. En groetjes aan Petra.
1: Ik ga het doen.
0: En we spreken elkaar weer.
1: Doei.
0: Hoi.
1: Hoi.

Bella Bella Amore, de titel van deze plaat van Jan Koevoet. En dat allemaal hierin. Vanuit de studio natuurlijk aan de Tolweg Tina. En ja, entertainment van u tot de klok van 7 uur. We gaan naar de nieuwe van René Vroeger. En samen met Welen en hebben ze een plaatje gemaakt. Hoe de liefde gaat. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Tot 7 uur entertainment van u. Mijn naam is Fred Heij. Goedenavond. En ja, verzoekje, nou ja, kan nog net. Ja, kan er nog net eentje bij. Via www.zfmartiesten.nl, daar kun je een verzoekplaatje aanvragen. En dan kunnen we hem nog net even draaien. Als ik zo de klok kijk, het is half 7, dus gaat nog net.

Ja, dat weet je. Hoe de liefde gaat, dat weet je. René Vroeger en samen met Welen. En ja, wat een heerlijk nummer, ja, moet ik zeggen. Eerlijk toegeven, ja. Hey, ik heb een verzoekplaatje en die is afkomstig van Jeroen uit Haarlem. En die vraagt een plaatje aan. En hij wilde graag Jannes horen en dansen tot de morgen en met mij.

Ja, lekkere plaat hoor, Jonas. En dans tot de morgen met mij. Aangevraagd door Jeroen. En het volgende verzoekje is van Anouk. En Anouk, jij wilde graag een plaatje horen. De nieuwe van Marloes Hosting. En ja, als ik weg ben...

0: Was er dan Marloes Oosting en dat aangevraagd door Anouk. En als ik weg ben, we hebben nog een verzoekplaatje en dat is afkomstig van Miranda uit Rotterdam. Die wilde graag een plaatje horen van Jack Barbé en Adios Buenos Señorita.
1: Entertainment for you. In het hoofd, in het hart.

0: Ja, lekker nummer hoor. Van deze bijna 2 meter hoge Amsterdammer. En adios buenos señorita. Jack Barbé was dit. En even kijken hoor. Ik heb nog, ja, nog één verzoekplaatje voor ja, Wuppie uit Rotterdam. En die vraagt een beetje aan René van Beten. En ik laat je gaan.
1: Hier hoor je ze allemaal.
2: Allemaal. Waarvoor je radio even een stukje harder zet.
1: Entertainment for you.
0: Ja, wil je meeluisteren, dan kan dat via www.zfmartiesten.nl. www.zfmartiesten.nl. Op een linkje klikken en dan kom je bij mij.
3: De laatste traan is zojuist gevallen. Het einde is in zicht. Verloren en verslagen. Slaan langzaamaan

0: Zo, deze was aangevraagd door Wipje uit Rotterdam. René van Beten en ik laat je gaan. En aan de telefoon hebben we niemand minder dan Dave Lewis. Dave, een hele goede avond.
1: Ja, goede avond, lieve luisteraars. Hallo Fred, goede avond.
0: Goedenavond. Hoe is het?
1: Ja, goed.
0: Ja.
1: Goed, het zonnetje schijnt nog steeds.
0: Dus, ja, nog wel. Nou ja, ik had gisteren al zoiets van, het wordt slecht weer. Ik hoorde de berichten van, kunnen hagelstenen naar beneden komen voor 2 centimeter. Ik denk, vanmorgen heeft het wel wat geregend, maar ik sta hier een beetje pijntjes te zweten eigenlijk van het zonnetje.
1: Liever. Ik persoonlijk dan liever dat dan in de regen.
0: Ja, dat sowieso. Ja.
1: Dus ja, nee, dan laten we het zomaar even houden. Ja, ja. Ik weet niet, in de avond verwacht het wel iets, maar goed.
0: Vanavond is vanavond, hè?
1: Ja, klopt.
0: Hey, heb je nog optredens vandaag? Of,
1: Nee, vandaag niet, maar morgen sta ik in Ravels, in België.
0: Oké.
1: Maar vandaag hebben we even een rustmomentje.
0: Ah, lekker.
1: Dus dan kunnen we verschillende interviews af kunnen leggen vandaag. Dus dat komt mooi uit.
0: Dus ik ben de laatste?
1: Nee, ik ben niet de laatste. Nee, later op de avond heb ik er nog eens.
0: Oh, oké.
1: Dus daar hebben we Dennis mooi gepland.
0: Ja, nou ja, prima. Ja, laat het maar aan Dennis over, dat komt wel goed.
1: Ja, zeker. Zeker, absoluut. Absoluut.
0: Hey, de liefde maakt me blij. Vanwaar de titel?
1: Ja, waar de titel. Nou ja, goed, het is eigenlijk wel een heel positief en een leuk nummer. En ik kreeg deze demo opgestuurd van Gerard Kielestein.
0: Ja.
1: Die wil meer nummers schrijven voor mij. En ik hoorde deze en het is ook een bepaald gevoel wat ik moet hebben bij een nummer. En dit klonk gewoon heel goed. En ik had zoiets tegen Gerard, we duiken de studio in en we gaan het maken.
0: Ja.
1: En met dit als resultaat. Dus ja, ik ben er heel blij mee.
0: Ja, want hoeveelste nummer is dit?
1: Eigen nummer, ik denk nummer 12, denk ik.
0: Je zit al op 12?
1: Ja. We hebben niet alles geplicht hoe moet ik dat zeggen?
0: Uitgebracht.
1: Uitgebracht.
0: Ja.
1: In die zin uitgebracht bij Rood is Blauw.
0: Ja, niet onder platenlabel in ieder geval.
1: Nee. Dus maar ik heb, die zijn wel te vinden natuurlijk op de digitale kanalen. Officieel via de platenmaatschappij is het volgens mij het derde, vierde.
0: Okay. Dus op de duur raak je de tel kwijt natuurlijk.
1: In zoverre, ik heb er wel eventjes bij stilgestaan, want het is niet natuurlijk de eerste vraag die gesteld wordt wat betreft hoeveel nummers heb je.
0: Ja.
1: Toen ben ik zo eens terug gaan kijken en denk, oké.
0: Best wel meer als dat je dacht.
1: Ja, dat klopt. Voor een best of. Nee, onzin. Maar goed. Het zijn er meer dan ik had verwacht, als je zo terug gaat kijken.
0: Ja, want hoe lang zit je al in het vak zelf, Dave?
1: 7 jaar geleden ben ik, zoals ze dat mooi noemen, professioneel.
0: Nou, zeg maar 2019

0: ben je eigenlijk een beetje officieel gaan beginnen met zingen.
1: Klopt, klopt. En dat is eigenlijk heel snel gegaan ook. Ja, terugkijken in hoeveel nummers ik uitgebracht heb, maar ook gewoon hoe het allemaal gegaan is.
0: Ja.
1: Is het, de tijd gaat dan zo snel.
0: Ja, maar je kijkt er wel met plezier naar terug, of?
1: Ja, zeker. Want als ik ga kijken hoe het begon, en ik heb er natuurlijk ook nog wel filmpjes van, dan denk ik, oké. Maar ja, dan is dat wel dus... Ja, mensen. Ja,
0: ik snap wat je bedoelt. Het is als, alsof ik een aflevering terug luister, zeg maar, met mijn eigen stem.
1: Ja, dat is raar. Ja, en nog hoor.
0: Ja.
1: Toen denk ik, dat ben ik.
0: Ja.
1: Dat is wel heel apart om daarvan terug te horen. En vooral in het begin, periode. Maar ja, goed, ik zeg nogmaals, het is allemaal wel heel snel gegaan. Ja, het is eigenlijk mijn karaokeavonden begonnen.
0: Ja, ja.
1: En vanaf dat moment, ja...
0: Niet meer gestopt?
1: Iemand die een studio heeft en die heeft gezegd van... Nou ja, goed, we moeten dus een studio induiken. En even eens kijken of we daar niks voor elkaar kunnen betekenen.
0: Ja.
1: En dan krijg je mensen van... Goh, hè, wil je niet zo'n bruiloft zingen? Of wil je geen verjaardagen? Of ja...
0: Ja, zo begint het natuurlijk altijd, hè?
1: Ja.
0: Beetje
1: ja,
0: bruiloftenpartijtjes en... cafeetjes en weet je, net wat je zegt, karaokeavondjes.
1: Voor mij is het zo begonnen. Het is heel laagdrempelig en ik ben ook altijd van mening, iedereen kan zingen. Alleen, ja, niet iedereen klinkt even goed in het gehoor. Ja, en dat is natuurlijk wel zo.
0: Nou ja, iedereen kan zingen, dat ben ik niet helemaal met je eens. Maar...
1: iedereen doet dan zijn best.
0: Iedereen doet zijn best, laten we het daarop houden, ja.
1: Ja, absoluut.
0: Hé, maar wat kunnen we nog meer verwachten van jou dit jaar? Zit er nog wat in het vat?
1: Ja, zeker. Er komt een totaal iets anders uit voor mij. En ik weet nog niet precies wanneer de release datum wordt, maar dat is een Duitse nummer. Dat wordt een slagerachtig iets.
0: Wel in het Nederlands gewoon een echte Duitse slager?
1: Ja, okay. Echt een Duitse nummer. Dus totaal iets anders. Het zou zomaar kunnen dat die ook... vertaald gaat worden naar het Nederlands, maar dat weet ik nog niet zeker. Maar zoals die nieuwe uit gaat komen, is het in het Duits.
0: Okay.
1: En dus is er ook weer totaal iets anders. En dan komt Rood is Blauw, die heeft ook een nummer van mij op de plank liggen. Daar zijn we stilletjes aan begonnen. Dat is wel weer Nederlandstalig. Ik wil de focus nog even leggen op de Lieve Maak Me Blij.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk wel even het belangrijkste op dit moment.
0: Ah, ja,
1: we blijven niet stilzitten.
0: Dus binnenkort zien we jou bij Helene Fischer op het podium staan, of niet?
1: Goed. Het zou zomaar kunnen.
0: Ja, je weet het niet. Ik bedoel, als het een Duits nummer is, waarom niet?
1: Ik denk dat er wel erge mensen zijn die ik op het podium mogen staan. Dus ik denk, als dat mag, Helene Fischer, ja, is goed hoor.
0: Ja, het is geen...
1: geen kleintje.
0: Nee, ik wou net zeggen. Ja. En ook geen, nou, daar kun je niet omheen.
1: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Maar ik verwacht niet dat het zo'n vaart zal gaan lopen.
0: je weet het nooit, hè? Zeg nooit.
1: Nee.
0: Ik bedoel, ik heb gekkere dingen meegemaakt, dus...
1: Ja, nou ja, het kan. we gaan het beleven.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Hey, en sta je nog ergens met je agenda op het scherm? Of?
1: Ja, sowieso. Facebook staat mijn agenda op. Daar kunnen ook mensen informatie lezen. Ik heb TikTok-filmpjes natuurlijk. In social media kunnen ze me sowieso vinden. Telefoonnummer staat natuurlijk ook op.
0: Ja.
1: En wat me betreft de agenda, daar kunnen ze ook zien wat eventueel openbaar is. Dat de mensen mij live kunnen zien. Dus en YouTube. Er zit natuurlijk ook een videoclip bij het nummer.
0: Ja, klopt.
1: Dus die is ook gemaakt door Gerard Kuhlstein van GK Productions. En die is ook wel heel leuk geworden, moet ik zeggen. We hebben altijd wel leuke videoclips. Zelfs.
0: Ja, hij begint in ieder geval met een open aard.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou weet ik niet of dat doelbewust is geweest, maar...
1: Nee, dat is niet. Ik wou zeggen voor Duits peren, maar dat is weer een ander nummer. Dus dat gaat niet, dat klopt. Nee, maar het is wel een hele leuke. Als de mensen de tijd van nemen en even kunnen kijken, dan is dat een heel leuk clipje om te zien. Het past ook bij het nummer.
0: Ja, heerlijk.
1: En ja, Dennis is natuurlijk heel hard bezig voor ons.
0: Ja.
1: Dus daar ben ik heel erg blij mee. Score Productions, Score Promotions bedoel ik. Die doet echt zijn best. Kan er niks anders van helemaal positief en lyrisch over zijn.
0: Ja.
1: Die man.
0: Nee, dat klopt inderdaad. En deze man doet... verschrikkelijk zijn best, om het maar zo te zeggen.
1: Absoluut.
0: En niet,
1: absoluut.
0: Niet, om, niet om de anderen af te vallen. Maar...
1: Nee. Iedereen heeft ook zijn eigen tak en zijn eigen vaardigheden.
0: Ja, ja.
1: En dit is de eerste samenwerking met hem samen, waar ik ben daar hartstikke tevreden over.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Ja. Nou, ik kan je niet anders adviseren.
1: Ja, nou goed. Ja, natuurlijk zijn er meerdere mensen waar je zelf ook aangeeft.
0: Ja.
1: Maar de ervaring die ik nu heb is heel erg goed.
0: Dus. Ik denk dat we op het punt zijn gekomen dat jij hem aan gaat kondigen.
1: Nou, helemaal goed.
0: Dan ga ik hem draaien in ieder geval.
1: Nou, fijn. ZFM Zandvoort, dankjewel voor je tijd. In ieder geval voor de airplay. En ik wens jullie nog een hele fijne avond. En geniet van mijn nieuwe nummer. Dave Lewis, De Liefde Maakt Me Blij.
0: Dankjewel, Dave.
1: Dankjewel.
0: Hey, en graag tot ziens een keertje hier in de studio misschien.
1: Oh, nou ja, goed. We houden ons antwoord. Dus als we
0: daar
1: zo in de buurt zijn,
0: is goed.
1: Dan melden wij ons.
0: Ja. Hey, goed weekend.
1: Hey, dankjewel.
0: Hoi.
1: Hoi.

0: Ja, zit er alweer op. Twee uurtjes Entertainment View. Vandaag de gast in de studio geweest, Arie Rauwbos.
1: Tot zeven klonk jouw stem door mijn raam.
0: Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren.
1: Radio, televisie.
0: En ja, voorlopig ben ik even twee weken vrij. Dus ik zou zeggen, tot over drie weken. Ik zou zeggen, geniet van het weekend, geniet van het weer. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En graag tot over drie weken. Groetjes, bye bye.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Duizenden meters aan rechte sloten en beken in de provincie Utrecht moeten weer gaan kronkelen. Ook komen er extra bomen en struiken langs het water. Daardoor moet de variatie in de natuur terugkomen. Vroeger werden de sloten juist recht gemaakt, maar in perioden zonder neerslag valt een beek dan snel droog. Het herstel van de sloten en beken kost 6 miljoen euro. Gewapende mannen hebben voor de kust van Jemen een olietanker gekaapt. Het geënterde schip vaart nu richting Somalië. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al meerdere incidenten waarbij schepen gekaapt werden. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen. En ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De laatste file van de spits die staat op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen heb je ruim 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd één van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. De Oostenrijkse politie heeft een man van 39 opgepakt die ervan wordt verdacht rattengif in babyvoeding te hebben gedaan. Vorige maand werden 5 vergiftigde babyvoedingpotjes van het merk Hip gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. De verdachte wilde de fabrikant afpersen en eiste 2 miljoen euro aan cryptovaluta. Van de potjes was nog niet gegeten. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek dan snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. In de Eredivisie heeft FC Utrecht gewonnen van NAC Breda. Het werd 2-0. De doelpunten vielen pas in de laatste minuten van de wedstrijd. Door het verlies kan NAC degradatie uit de Eredivisie nauwelijks nog voorkomen. De Brabanders hebben met nog 2 wedstrijden te gaan een achterstand van zeker 5 punten op nummer 16 Telstar. Het weer. Het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De laatste file van de spits die staat op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen heb je ruim 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De hulp van de buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom vandaag wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Een jong kind is zwaar gewond geraakt nadat hij of zij was geraakt door een molenwiek in Leerbroek in de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Een lokale krant meldt dat er tijdens het draaien van de wieken kinderen speelden bij de molen. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om een bedrag van 150.000 euro. De frauderende medewerker werd ontslagen, maar kort na zijn ontslag overleed hij. Daarom is het strafrechtelijk onderzoek tegen hem gestopt. Het weer. Vanavond trekken enkele regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De laatste file van de spits die staat op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen heb je ruim 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, The Nightwalk.
3: Fuck the neighbors. Pump up your stereo. NW Nightwalk. The on-air dance show.

Aflevering van de Nightwalk Mainstage hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor, laatste shownieuws. De party update natuurlijk de 10 boven beste plaat van dansen. Straks in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uur vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. En als opening horen we Hugo en Solto met Jamaican Bam Bam. Alleen dit keer in de Balkan Mafia House Remix. CFM Zandvoort, Nightwalk Mainstage. Zometeen een beetje shownieuws. Natuurlijk ook de lekkerste muziek op de radio, want daarvoor zit je te wachten. Jouw warming-up voor jouw stapavond met nu op de radio. Mirko en Meeks met Let Me Tell You.

featuring Andrea Love met Shine On Me. Is toen weer een oude plaat in een nieuw jasje gestoken. Daarvoor hoorden we Gregor Salto en Cuenta. Het Otro Día. De Jesus Fernandez Extended Remix. Ja, Gregor Salto, oude bekende van CFM Zandvoort. Vroeger in de Watertoren kwam die regelmatig voorbij. Heb ik gehoord, hè? Toen was ik er nooit, maar... Ik werkte er wel, maar meestal op de zaterdagavond was ik er niet. Was volgens mij bij Edwin de Witte, CFM Zandvoort. Ik heb even een beetje shownieuws voor je. Gordon en de Rotterdamse R&B-formatie Replay... die gaan weer samen muziek maken. Zo melden artiesten afgelopen vrijdag op Instagram. Hun nieuwe single Me Lobby You verschijnt op 8 mei. Dat is volgende week. Het hoge woord is eruit. Na 25 jaar komt er weer een nieuwe Gordon en Replay-plaat uit... Schrijven de artiesten. Geweldig vinden we het. We zijn elkaar nooit uit het oog verloren en zijn door alles heen altijd vrienden gebleven. Ja, vind ik knap. Gordon en Joling waren ook dikke maatjes, maar uiteindelijk ging dat ook goed fout. En het is steeds lachen, gieren en brullen, maar destijds maakten we ook serieuze muziek. Gordon Replay werkte in 1999 al samen en brachten toen nummers uit als Never Nooit Meer. Weet dat ik van je hou en Zolang. Eerder werd bekendgemaakt dat Gordon als gast dat hij zal optreden tijdens het jubileumconcert van Replay. En dat optreden vindt plaats op 9 oktober in Rotterdam. Ahoy. Dus ja, ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb een paar keer de aanvaring gehad met Gordon. Wij gaan niet zo goed door één deur heen. Niet dat we elkaar kennen, maar we hebben wel eens met elkaar aan tafel gezeten. Dat ging niet helemaal goed. En ja, toen heb ik hem gewenst dat hij zijn stem kwijtraakt. Toen moest hij s'avonds optreden. Toen was hij gewoon zijn stem kwijt. Toen kreeg ik de schuld. En ik heb hem een keer bij 538 gehoord. In de vroege ochtend. Nou, Replay, die kan je wakker maken midden in de nacht. En die kunnen zingen als nachtegaaltjes. Maar Gordon, die redt dat niet. Die moet echt 's ochtends om 8 uur al gaan oefenen. Om s'avonds om 8 uur op het podium strak te kunnen zingen. Maar ja, hè? Ik kan in ieder geval niet zingen, dus laten we aan Gordon over. En Replay dus op 8 mei hun nieuwe single. En de beelden van Justin Bieber die tijdens zijn Coachella-optreden op zijn laptop rommelde... gingen de hele wereld over. De meningen waren verdeeld, maar zijn oude hits schieten omhoog in de hitlijsten. Daar verdient de zanger, die dit weekend weer optreedt, alles niets meer aan. Nee, alleen verdient hij er helemaal niks meer aan. De hype rondom Biebers komst naar Coachella was groot. Het festival in de woestijn van Zuid-Californië werd voor de gelegenheid door bezoekers omgedoopt tot Biebercella. De shows op 11 en 18 april zijn de eerste grote festivaloptredens van de Canadese popster in 4 jaar. Dat is al geweest. Ik zit gewoon oud nieuws te lezen. Maar we hadden het nog niet verteld. Vorige week was ik het kwijtgeraakt, dat formuliertje. Dus bij deze... Dus wie je grootste show met veel dans en poespas verwachten... zoals Sabrina Carpenter dit weekend op dat weekend leverde... Ja, de zanger nam plaats achter zijn laptop en zong mee met zijn videoclips op YouTube. En de ene waardeerde de ingetogenheid, de andere vond het een lui optreden. Ja, ja, wat moeten we dan zeggen, Justin Bieber? Beetje uitgescheten, denk ik een beetje. Zie je hem zo, want ik loop weer veel te veel. Muziek, daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Jouw warming-up voor jouw stapavond. Wat dacht je van Sint Crocs en Nara Lee met Key?

van Geoffrey C. In de Geoffrey C. en de DJ Span mix. Dat was natuurlijk een oud nummer van Queen, hè? Bite the Dust. Heet het nog, het nummer? Nou, het lijkt er een beetje op. Alleen de samples hebben ze gebruikt van Freddie Mercury. Dus het klinkt iets anders, maar als je uit die tijd komt, dan herken je het zeker. Het is even tijd voor een party-update. Wat voor leuke feesten we gaan op deze zaterdag. 2 mei, de eerste zaterdag van de maand. En zoals altijd beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Werkingsfeestje Brainwash begint om 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend. Natuurlijk allemaal in de Escape op het Remlosplein. En voor meer informatie check de website escape.nl. En natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo is van de partij. En wie die allemaal meeneemt, moet je gewoon meemaken daar. Of je moet even googlen naar escape.nl. Dan vind je daar alle informatie. Maar in ieder geval onze eigen Zandvoortse Raimundo. Die heeft de line-up in handen en die heeft ook de DJ's uitgenodigd. Dus je moet zelf maar even kijken wie er allemaal komen. En nog een leuk feestje. Wavy Spring Festival is vandaag om 1 uur begonnen op het Thuishaventerrein. Duurt tot 11 uur vanavond. Thuishaventerrein is bij de A5, Kloterdijk. Daar hebben ze altijd overdagfeestjes. Ze beginnen altijd om 1 uur tot 11 uur en heel vaak komen er ook nog feestjes. De nacht, maar in ieder geval, nu is het tot 11 uur vanavond het Wavy Spring Festival. En voor meer informatie wavyevents.com of thuishaven.nl, daar vind je ook al die informatie. Met onder andere Tempel, Open Air, Cheesy Days, Jay the Lies, Manda Moore, Prank, Silvo, Lotto Circus, Benny Rodriguez, daar zou ik voor mijn bed uitkomen. Halfpint, Kai King en Riordan, die zijn allemaal

om 5 uur begonnen. Summer kick-off op in bij paal 69 is om 5 uur begonnen. Duurt tot vanavond 11:30. Paal 69 in Zandvoort natuurlijk op het Zuidstrand. Voor meer informatie check de website paal.

CFM Zandvoort, zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Voor de muziek van Nico Wannick en Stanley Abraham met Paradise. En daarvoor Jamie Stark en Gabriel Zanetto, moet ik zeggen, met Deep in My Soul. En zo werd even tijd voor een Nightwalk 10. Welk plaatsen erg populair? De clubs, op de streams, op de radio en natuurlijk op de outdoor festivals. Deze week op 10, Mark Knight en Woo met Clap Your Hands. Op 9, Ruly met For You as Love. Op 8, Nikki Curly met All Smiles. Op 7, Sambo met Get Down. Op 6, Trace met Good Time. Op 5, deze week Julian Feima met Ain't What That Late Night Calling. Op 4, Frankie Rizzardo met Shinjuku. Doet het heel erg goed in de clubs en bij de DJ's. Op 3 deze week Dean Turnley met Acting Tough. Op 2 deze week nog steeds Another and 45 Ultra met Talk To You. En deze week nog steeds...

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jong of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en in Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. In de Eredivisie heeft Excelsior met 3-2 gewonnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer. Er trekken regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu The Nightwalk. Fasten your seatbelts. Hold on. Hold on. Because it's time for a wild ride with the funkiest club and house vibes on the planet. In 3, 2, 1. Welcome to Global House Vibes with DJ Malzo. Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo.
2: This is Intense Radio.
3: Global House Vibes with

Mix. The best house, club, and tech house. DJ Malzone.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30.000 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In de Eredivisie is Ajax-PSV geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Mika Gods redde in de blessuretijd een punt voor de Amsterdammers, die nog altijd hopen op Champions League voetbal volgend seizoen. Eerder vanavond wist Excelsior met 3-2 te winnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de Nightwalk.
2: Welcome to Nightwalk's main stage. The best house, club, tech house, deep house, DJs and more. Nightwalk's main stage.

It's freedom.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. De grote hoeveelheid neerslag in korte tijd kan op sommige plaatsen wateroverlast veroorzaken. De droge grond neemt water slecht op, waardoor het wegstroomt en niet wordt geabsorbeerd. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen van de natuurbrand bij Budel moesten stoppen. Volgens Omroep Brabant moesten ze het bos uit vanwege het onweer. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In de Eredivisie is NEC tegen Telstar geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd in Nijmegen lag een half uur stil vanwege onweersbuien. Ajax-PSV eindigde ook in een gelijkspel met 2-2. PSV stond lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren. En eerder op de avond won Excelsior met 3-2 van Groningen. En NAC Breda die won verloor met 2-0 van FC Utrecht en kan daarmee degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en ook harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt, in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer met een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.
2: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal nu bij de VS. Over de inhoud van het nieuwe voorstel is niets bekend. Een jongen van 17 is gewond geraakt bij een steekpartij in Rotterdam. In dezelfde straat werden rond dat moment ook schoten gelost. Het incident gebeurde in de wijk Delfshaven. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden. In Leerbroek in Utrecht is gistermiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of een meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Vreulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. In de Eredivisie is gisteravond 2 keer gelijk gespeeld. NEC tegen Telstar werd 1-1 en Ajax-PSV eindigde in 2-2. Eerder op de avond wist Excelsior wel te winnen. Tegen FC Groningen werd het 3-2. En FC Utrecht won met 2-0 van NAC Breda. Het weer in het midden en noorden van het land. Regen- en onweersbuien met lokaal ook kans op hagel en windstoten. In het zuiden klaart het al iets op. Vannacht nemen de buien in het hele land verder af. De komende dag is het bewolkt met in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.